beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump verving vorig jaar een deel van de top van het Kennedy Center dat hij te woke vond door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dit strijdig was met de statuten van het centrum. Daarom wordt de naamswijziging nu teruggedraaid. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. Het werd tegen Griekenland 2-2. Het weer, vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Wat doet oorlog met je? In de televisiereeks De Laatste Getuigen vertellen Zeeuwen wat ze hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Dan moeten asielzoekers beter worden gescreend aan de Europese buitengrenzen. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Grensgemeenten klagen over de files en zelfs ongelukken die door de controles ontstaan. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet plaatsmaken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het ongeluk was bij de tweede slag, een surfgebied aan de Noordzee. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zeeland en het water. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De havens, de schepen, de mensen en hun verhalen. Van donderdag 4 tot en met maandag 8 juni, Vlissingen Maritiem. Je hoort en ziet het bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De Verenigde Staten hebben met nieuwe sancties de druk op Cuba verder opgevoerd. De sancties zijn gericht op onder andere president Díaz-Canel en zijn vrouw en op familieleden van de vorige president Raúl Castro. Ze kunnen niet

0: meer bij eventuele tegoeden in de VS en Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. Eerder legde Trump de brandstofleveringen aan Cuba al plat. Hij dreigt ook met militair ingrijpen. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump zei vorig jaar dat hij het Kennedy Center te woke vond en verving een deel van de top door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat dat moet worden teruggedraaid. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Nou, de ene zei dat tegen de andere. Nou, het was toch beloofd dat we binnen 3 maanden weer teruggaan.
1: De Molukse gemeenschap in Zeeland heeft een bijzondere geschiedenis. Ze dachten hier maar even te komen wonen. Maar ze konden niet zomaar terug. Bekijk hun verhaal in de serie Koude Grond. Op maandag op tv bij Omroep Zeeland.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale immigratie tegen te gaan. Inwoners van Moerdijk horen deze maand nog niet of hun dorp blijft bestaan. Moerdijk zou plaats moeten maken voor grootschalige energieprojecten, maar nu wordt er onderzocht of het dorp toch behouden kan blijven. Het besluit had op 29 juli moeten vallen, maar staatssecretaris De Bat zei gisteren op een informatiebijeenkomst dat het onderzoek dan nog niet klaar is. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
2: Goedemorgen, welkom op deze vrijdagochtend. Een wisselend bewolkte vrijdag is het, met nog een paar buien. In de loop van de ochtend en vanmiddag droog. Vrij veel zon uiteindelijk ook. En met de matige westenwind wordt het 19 graden. Ja, we gaan zo dadelijk naar de bioscoop in Goes, want die is weer open. Helemaal verbouwd binnen, tafeltjes bij de stoelen bijvoorbeeld, maar nog veel meer nieuwe snufjes, hoor je zo meer over. En verder in het nieuws vandaag. Het Centrum Seksueel Geweld hoopt dat vrouwen zich durven te melden als ze gedrogeerd en verkracht zijn. In die zedenzaak bijvoorbeeld, waarvoor ook een man uit Hulst is aangehouden. De scooterrijder die in Westkapelle gisteravond onder een taxibus terecht kwam, heeft er alleen schaafwonden aan overgehouden, meldt de moeder van het slachtoffer op Facebook. Aanvankelijk zag het er veel ernstiger uit. En Tennet heeft de oude hoogspanningskabels boven de A58 bij Krabbendijken toch niet kunnen weghalen. Het waaide namelijk te hard. Gisteravond was onverantwoord en wanneer het nu gebeurt is nog onbekend. Dit is Zeeland wordt wakker. Ik hoor jou ook graag op 0118-499-999. Wat houdt jou bezig? Maar zullen we eerst beginnen, ook vandaag,

0: De Spice Girls en Stop Right Now. Nee, we gaan juist beginnen op vrijdag 5 juni. Je kunt de tuin weer in voor de zoveelste telling, de libellentelling dit keer. Hoeveel zie jij er een kwartier lang? Geef dat door. Komen vooral voor in de buurt van vijvers of ander water. De rechtbank in Assen doet uitspraak in de zaak over de kunstroof bij het Drents Museum. Je weet wel, onder meer die gouden helm die later werd teruggevonden met een klein deukje erin. En kijk ik eens eventjes wat er bij ons in Zeeland gebeurt. Nou, heel veel evenementen zijn er. Laat vooral weten wat jij gaat doen. In Tholen beginnen de havendagen. Ze pakken groot uit. En Tholen is dit keer ook gastheer van de landelijke vestingdagen. Dus dat komt er nog een keertje overheen. Vandaag en morgen in Tholen. En verder op het lijstje van Peter zie ik dat het Wereldmilieudag is, maar ook Internationale Dag tegen Illegale Visserij en de dag van de donut. En de dag dat de nieuwe bioscoop in Goes weer open is, die heet nu simpel Bios, niet meer Da Vinci. 3 maanden slopen en verbouwen en het ziet er nu heel anders uit.
1: Dan gaan we nu drukken op de knop.
2: Kevin van Iersel, we lopen hier door een gloednieuwe bioscoopzaal. Hoe trots ben jij?
3: Ja, enorm, enorm. Ja, het is een hele grote opluchting en enorme blijdschap overheerst. Ja.
2: Want er is nogal wat nieuw, hè, hier?
3: Ja, eigenlijk alles. Voor degene die hier een aantal maanden terug nog in de bios zat, herkent echt niks terug. De locatie van de zaal is hetzelfde, maar alles wat daarin is, is compleet nieuw.
2: Ja, benoem eens een paar dingen. Ik zie hier toch best wel mooie stoelen.
3: Ja, de stoelen die erin zitten zijn uniek, denk ik, in Nederland. Dat we een volledige bioscoop hebben ingericht met zulke fauteuils. Het zijn zulke luxe sofa's waar je echt nog lekkerder zit dan thuis op de bank, denk ik.
2: Ja, dat is ook wel een beetje de bedoeling, denk ik, in de bioscoop, toch?
3: Ja, dat is echt zeker het idee. Dat je zelfs vanuit je lekkere bank thuis nog liever hier naartoe komt om in een hele mooie, warme, gezellige en ook toch luxe sfeer je bioscoopfilm te komen bezoeken. Ja.
2: Nu horen natuurlijk op de achtergrond ook wat muziek. Aan die geluidsinstallatie is ook wat gedaan.
3: Jazeker. De techniek is ook allemaal vernieuwd. Van de projectie tot aan licht, het geluid, een nieuw scherm. Dus het is allemaal weer in de 21ste eeuw. We hebben echt, zoals ik net ook al hoorde, een bedrijf dichtgedaan. In 3 maanden een compleet nieuw bedrijf gebouwd en nu vandaag geopend. Tot een uur terug was het colbertje nog uit en stonden we nog alle laatste dingen in orde te brengen. Dus het was een hele krappe tijdsplanning. Maar ja, een enorm mooi proces wat we nu hebben afgerond.
2: Is het ook echt allemaal helemaal af nu? Of zijn er nog wel een paar kleine dingetjes die nog de puntjes op de i verdienen?
3: Ja, er zijn her en der nog een paar puntjes die op de i moeten worden gezet. Maar die gaan de bezoekers vandaag niet zien. En die gaan we morgen nog heel snel oplossen.
2: Ja, want morgen gaat de bioscoop open voor het publiek.
3: Ja, de eerste reserveringen zijn al gemaakt. De boekingen staan al in het systeem. Wat ook compleet nieuw is. En we kunnen niet wachten om morgen echt de bezoeker te ontvangen.
2: Een beetje de kerst op de taart na al die maanden hard werken, denk ik.
3: Exact. Als we straks hier de echte films gaan draaien en de reacties van de bezoekers gaan zien, ben ik heel benieuwd naar.
1: In 3 maanden tijd dit om te overnemen tot wat het nu is, is echt een hele prestatie. Dus voor het complete bouwteam, de aannemers, ons eigen ontwerpteam, Twan als projectleider en de bouwonderhoud natuurlijk echt een heel grote prijs.
0: Een applaus in Bios in Goes, want dat is dus de nieuwe naam. Omroep Zeeland's Misha Tromp, die was bij de officiële opening.

Talk to me hier op Omroep Zeeland, Tom. 13 minuten over 6. Even naar het weerbericht kijken voor vandaag. Dan zie ik dat het wisselend bewolkt is. Nog een paar buien, zeker landinwaarts kan er een bui vallen. In de loop van de ochtend en vanmiddag wordt het droog. Vrij veel zon gaan we krijgen, dat is wel weer even lekker. Met een matige westenwind wordt het 19 graden. Vanavond en vannacht is het droog. Morgen begint droog, met zon ook. 'S Middags zijn er dan wel buien en ja, het is toch een beetje frisjes. 18 graden is het morgen. Afgaantij nu met laagwater in Vlissingen om 3:45. Hoogwater vanavond om 6:06. De zon onder vanavond om 3:10. En voor de zwemmers, dit zijn de watertemperaturen. De zee bij Vlissingen, Cadzand en Westkapelle, 17 graden. De Westerschelde op de grens met België, 18. De Oosterschelde is 17 graden aan de ene kant bij de Kering en 18 graden bij de Oesterdam. Grevelingenmeer is 18 graden. En het Veerse Meer, daar is het toch weer het warmst van allemaal. Daar zie ik op dit moment 19 graden.

0: Jason Mraz en Colby Calais. En Lucky, hulde trouwens voor Patrick, die je gisteren hoorde. Voor Manon, voor Jan en al die andere Zeeuwen die meededen bij de Alpe d'Huez. Die fiets- en wandeltocht heeft 25 miljoen euro opgeleverd voor onderzoek naar kanker. Dat is een record. Bij Alpe d'Huez lopen of fietsen mensen in Frankrijk de berg Alpe d'Huez op. Dat gebeurde dus gisteren. Je hoorde Patrick gisteren in Zeeland wat wakker zeggen: als ik dan boven op die berg kom, dan voelt het alsof mijn vader, die is overleden, mij de hand geeft. Nou, mooi heb je dat verteld, Patrick. Jij en al die andere Zeeuwen daar hebben meegeholpen aan die 25 miljoen euro. Want dat is de opbrengst. Dan naar vandaag. Wat zijn jouw plannen? Laat het me weten via 0118-499-999. Misschien ben je al ergens of ga je ergens heen vandaag waar je graag over wil vertellen. Arie van Sluis uit Oostkapelle. Goedemorgen, Arie.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Maar nu in Frankrijk, waar je net speciaal voor ons vroeg wakker bent geworden. Waarvoor hartelijk dank. Want wat ga jij doen in Frankrijk, in Normandië?
1: Wij zijn op uitnodiging van de Pegasus Pipes & Drum Band met enkele spelers van Interscholars Pipes & Drums uit Zeeland, Domburg. En we gaan vandaag en zaterdag en zondag D-Day herdenkingen bijwonen.
0: Ja, met de doedelzak en de drum. Jij bespeelt zo'n drum. Dat lijkt me bijzonder om daarbij te zijn bij zo'n herdenking van D-Day.
1: Dat klopt. Het is voor mij nu de 10e keer met Pegasus. En vorig jaar met andere band mee geweest. En ja, blijft, het is 11e keer. Dus het is, blijft indrukwekkend. Het is gewoon kippenvel. En de laatste jaren komen natuurlijk steeds minder veteranen. Maar er zijn er nog enkele jaren. Die dan die mensen ziet, die zijn al tegen de 100, over de 100. En die moet je indenken, die zijn daar geland. Wij spelen dan meestal bij Juno Beach, of de Canadezen zijn geland. Ja, maar alles eromheen, gewoon nog steeds.
0: Ja, de
1: toch kijkt. Ja, zo indrukwekkend.
0: Ja, want het verhaal toen, 82 jaar geleden ondertussen, die idee, geallieerden kwamen aan land aan de Franse kust, leidde het einde in van de Tweede Wereldoorlog. Wat maakt het dan voor jou nog steeds zo'n kippenvelmoment als je daar bent en je maakt daar muziek en je bent erbij betrokken?
1: Onder andere de plaats. We gaan strakjes om 9 uur gaan we richting de Pegasusbrug. Daar zijn de Engelse parachutisten met gliders geland. En die hebben die brug weten te bevrijden. Die moesten ze bezet houden, zeg maar, met hun troepen tot de echte landing vanuit zee kwam. En dat is dan een nieuwe brug. Die is helemaal opnieuw nagebouwd. En de oude ligt bij een museum.
0: Ja.
1: En daar volgen strakjes de herdenkingen ook. Dat is altijd heel bijzonder.
0: Jij staat er dan natuurlijk met meerdere mensen in de groep, hè, waarmee jij muziek maakt. Dan sta je. Ja, je ziet natuurlijk alles heel goed van die herdenking, denk ik ook.
1: Ja, klopt. We zijn met 30 pijpers en drummers. Ja, dan sta je gewoon vooraan bij die oude brug. En dan kijk je zo op alle hoogwaardigheidsbekleders uit alle landen van de geallieerden die toen meegevochten hebben voor de bevrijding van Europa. Er zijn nog heel oudere veteranen. Die kregen soms dan nog een speciale onderscheiding van Frankrijk. Ja, dat wat allemaal te zien en te horen, mee te maken, dat maakt iets los.
0: Jij bent een onderdeel daarvan, omdat je daar weer betrokken bent bij de muziek, bij de herdenkingen. 3 dagen lang, hè? Vandaag, morgen en overmorgen. Gisteren zijn jullie vertrokken hier vandaan richting Frankrijk. Arie van Sluis, dan is het nu je bed uit, ontbijten, een petit déjeuner. En dan in de bus richting de eerste herdenking van vandaag. Dank je wel in elk geval dat je dat hier vertelde. Arie van Sluis uit Oostkapelle.

David Bowie en de China Girl. Arie van Sluis in Frankrijk, die samen met andere mensen van Interscaldes Pipes and Drums, Zeeuwse doedelzakkers en drummers, in Normandië is bij de herdenking. 82 jaar geleden gebeurde dat. En het trof mij wel wat Arie dan zegt. Ja, er zijn steeds minder van die veteranen. Natuurlijk, want uiteindelijk overlijden ze allemaal. Maar toch blijft het dan indrukwekkend om daarbij te zijn. Hey Arie, dankjewel. Ik wens jou een heel goede herdenking daar dit weekend. Gedoe is er trouwens bij de kaartverkoop voor de comebackconcerten van Celine Dion. Fans die al uren in de online wachtrij stonden, die werden er opeens uitgegooid. Woest zijn ze. Nou ja, de kaartjesverkoop is daarom tijdelijk stilgelegd.

0: week. Of wat is deze er nu? Dansons? Is de nieuwe van Céline Dion. Vast een opwarmertje voor al die concerten die ze geeft in Parijs. Maar ja, moet je wel een kaartje kunnen kopen.
1: Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op tv.
0: Het is 6:30 nu.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, overzicht van het nieuws in Zeeland. Het Centrum Seksueel Geweld hoopt dat vrouwen zich durven melden als ze gedrogeerd en verkracht zijn. In een grote zedenzaak is onder meer een man uit de gemeente Hulst aangehouden. In besloten groepen werden beelden van verkrachtingen gedeeld. Iva Bikanic van het centrum vertelt wat je als slachtoffer kunt merken.
3: Na de eerste schok en acute stressreacties moet je denken aan niet goed kunnen slapen, moeite hebben met concentreren, prikkelbaar, soms ook helemaal niks voelen, er niet aan willen denken, maar er wel aan moeten denken. Je hebt geen eigen herinneringen, maar toch komen de plaatjes in je hoofd.
0: Volgens Bikanic is het belangrijk voor de slachtoffers om te horen dat zij niets verkeerd hebben gedaan en dat de schaamte bij de daders ligt, en ze verwijst daarbij naar de zaak Pellicot in Frankrijk. Bij een grote verkeerscontrole op de sluwweg Noord bij Rittem zijn boetes en waarschuwingen uitgedeeld. Zo reed een auto 50 kilometer te hard op een weg waar je 100 mag, en bij een andere stak de lading te ver uit over de zijkant van de auto. De bioscoop in Goes is weer open. De binnenkant is helemaal verbouwd en de nieuwste technische snufjes zijn erin verwerkt.
4: Voor degene die hier een aantal maanden terug nog in de bios zat, herkent echt niks terug. De locatie van de zaal is hetzelfde, maar alles wat daarin is, is compleet nieuw.
0: Ja, dat zegt de manager van de bioscoop in Goes. Stoelen in de zaal hebben bijvoorbeeld een klein tafeltje nu om popcorn op te zetten of iets anders. De naam is ook nieuw, niet meer Da Vinci Bioscoop, maar Bios. De scooterrijder die in Westkapelle onder een taxibus terechtkwam heeft er alleen schaafwonden aan overgehouden. Dat meldt de moeder van het slachtoffer op Facebook. Het ongeluk

0: Roxette en The Look hier op Omroep Zeeland in Zeeland wordt wakker. Ja, er zijn een hoop dingen te doen dit weekend. Waar ga jij heen? Of wat heb je al meegemaakt? Ik hoop van je te horen via 0118-499-999. Wat houdt jou bezig op dit moment? Straks dan hoor je de ziel van de dag. Die gaat over een bootshow. Dat is iets nieuws. Kun je een boot kopen? Maar wat is dat dan voor evenement? Nou, dat hoor je straks na Cloud. En na Cloud, moet je mij horen. Na de Chef Special. En c'est la vie.
1: Dit is Omroep Zeeland. I've been out.

0: De Chef Special en C'est la vie op Omroep Zeeland om 7:10. Het is een beetje dringen dit weekend met maritieme evenementen in Zeeland. Vlissingen Maritiem is gisteren begonnen met een openingsconcert. De haven- en vestingdagen in Tolen vandaag en morgen.
1: De Zeeuw van de dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: Ja, en om de keuzestress nog een beetje groter te maken, er is een nieuwe Zeeland Bootshow in de jachthaven van Kortgene. Monica de Vast, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Dat maakt het voor jou wel een heel bijzonder weekend, want het duurt ook gewoon 3 dagen, jullie bootshow.
2: Ja, heerlijk. En het is ook al langer, want je bent al dagen bezig met voorbereiden. En gisteren hebben we proef gedraaid en dan wordt alles opgebouwd. Ja, dan gaat het zo leven en dan wordt het zo leuk.
0: Ja, waarom dan een bootshow en vooral, wat is het?
2: Nou, wij hebben ervoor gekozen om een bootshow te organiseren. Gewoon midden in het seizoen, want dan zijn mensen al actief met hun boot. En dan kunnen ze nog eens zien wat er nog meer op de markt is. We willen gewoon heel graag laten zien wat voor leuke nieuwe schepen er zijn. Of ja. Andere features.
0: Dus het is eigenlijk bedoeld voor mensen die een boot willen kopen misschien?
2: Nou, ook als je er al een hebt, is het heel leuk om te kijken. Maar het is ook gewoon leuk om even te kijken naar de volgende droom. Want er liggen boten van 7 meter nou, tot aan 20.
0: Je kunt je altijd even verlekkeren natuurlijk. Van, oh, mooi kokken. Goed sparen dan.
2: Ja, wat zeg je dan?
0: Mooi kokken, hè?
2: Oh ja, zeker.
0: Moet ik ook hebben.
2: Dankjewel.
0: Maar wat zie jij aan ontwikkelingen bij de boten? Wat zijn dan de nieuwe dingen bijvoorbeeld?
2: Nou, bijvoorbeeld, vandaag staat er een jetski voor kinderen. En dat klinkt heel spectaculair. Maar het is gewoon een heel liefelijk klein toestel om in contact te komen met water. Je ziet wel heel veel beleving. Beleving staat echt wel centraal tegenwoordig in het watersportland. Het is genieten van je boot, genieten in de haven, maar ook genieten op het water. En met goede materialen.
0: Maar dat doe je toch sowieso als je op het water vaart en dan lig je misschien aan een eilandje lekker in de zon. Dat is toch ook al beleven? Wat dat kun je ook daar dan nog aan toevoegen?
2: Nou, voor de mensen die dat juist niet weten, die moeten eens langskomen om in contact te komen met het middel om daar te komen.
0: Oh ja, daar zeg je zo wat. Wat is voor jou vooral het mooie van een boot?
2: Ja, het boot is, voor mij het mooie van een boot is, je komt naar je boot en het kan in de haven zijn, je kan uitvaren, maar altijd het moment dat je er komt, dan het thuis voelen, het gewoon het totale ontspannen. Dat is voor mij wel echt op je boot zijn.
0: Maar hoe kan dat? Waardoor raak je ontspannen op het moment dat je de eerste stap aan boord zet?
2: Nou, het is eigenlijk al de weg er naartoe. Je hebt je tasje gepakt, je gaat in de auto, je gaat naar de boot. En dan kom je in de omgeving, je ziet mensen die je die kent, je groet. En dan is het gewoon het geluid van het water, ja. De wind, de bomen, ja, de meeuwen. Ja, dat maakt echt wat je denkt.
0: Dat kabbelt een beetje, dat soort geluiden allemaal.
2: Ja, dat
0: zeg je wel mooi. Monica de Vast, 3 dagen bootshow of de Zeeland Bootshow in de jachthaven van Kortgene. Ze hebben ook een website waar je alle informatie nog kunt vinden. Ik wens jou in elk geval een goed evenement. En jij bent ook nog eens een keertje de Zeeuw van de dag. Love.

0: Katrina and the Waves and Love Shine a Light. 14 minuten voor 7.
1: Goedemorgen. Omroep Zeeland.

0: Ed Sheeran en The Bad Habits. Wat had jou bezig? Even een appje sturen naar 0118-499-999. Ondertussen zie ik dat het schip dat heel wat olie verloor in de Waaslandhaven in Antwerpen een groot gat in de romp had en dat zou opgelopen zijn in een andere haven aan de andere kant van de wereld. Blijkt allemaal uit een onderzoek naar dat olielek waar Vlaamse media over schrijven. 2 maanden terug verloor een schip heel wat olie in dat deurgangdok. Dreef voor een deel ook naar het verdronken land van Saaftingen aan onze kant van de grens. Uiteindelijk leek de schade daar toch een beetje mee te vallen, gelukkig maar. Het bedrijf dat DigiD beheert moet Europees zijn, schrijft staatssecretaris Van den Burg aan de Tweede Kamer. Over 2 jaar moet dat inlogsysteem dat je onder meer gebruikt voor de Belastingdienst en het ziekenhuis bij een nieuw bedrijf zijn ondergebracht. DigiD staat nu nog op de websites en de servers van het Britse Solvinity, alleen zou dat in Amerikaanse handen komen, waarmee jouw gegevens dus ook onder de Amerikaanse wet zouden vallen. En dat willen we liever niet meer tegenwoordig in Europa. Dus zegt de staatssecretaris, moet dus anders, moet Europees blijven. En ik zie dat de Spetter, het zwembad in Tholen, gaat komende week op woensdag weer open op 10 juni. Fans van de Spetter die zo lang hebben moeten wachten vanwege dat gedoe met die tegeltjes in het zwembad, die zijn toch gaan zwemmen, maar dan gewoon lekker in de haven. Een mooie foto zie ik bij de Eendrachtbode. En jouw berichten via 0118-499-999. Erlin de Wijze die gaat morgen naar Fortis kijken. Fortis 1 en 2 kunnen dan namelijk korfbalkampioen worden. 2:30 Fortis 2, 4:00 Fortis 1 op de eigen velden in Soeburg. Ik ga daar vaak kijken. Mijn dochter heeft bij Fortis gespeeld, laat Erlin weten. Plezier daar in elk geval, Erlin. En Jacqueline Stroobos heeft babynieuws. Jacqueline, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Hoe groot is de kleine?
1: Nou, het is best wel groot. De ouders die zijn heel, heel erg beschermend. Dus die hebben het nest heel erg hoog gemaakt. En de kleine is 10, 11 mei al geboren. Maar van de week voor het eerst te kunnen fotograferen.
0: Ja, en dan hebben we het over de ooievaars in Park Torenvliet in Middelburg, waar jij elke week even gaat kijken hoe het ermee is. En nu zag je opeens zo'n kleintje.
1: Nou, ik had een foto gezien van uit de verte van het kleintje. En ik, ja, dat moet ik natuurlijk zelf ook zien en vastleggen. Want zo ben ik nou eenmaal.
0: Ja.
1: Dus ik ben er ook een dag daarna ben ik er ook naartoe gegaan om het te kunnen fotograferen.
0: En nu dat kleintje dat is gelukt. Welk gevoel heeft deze trotse fotografe Jacqueline nu?
1: Ja, heerlijk, want vorig jaar, ze hebben al 2 jaar geen jong gehad. En nu is er weer een jong. En dat is gewoon zo fantastisch om dat mee te maken. En ik ga ook elke week om te kijken hoe het gegroeid is. En je ziet het verschil in de foto's. En ja, dat is gewoon fantastisch.
0: Mooi, het ooievaarsjong is er nu eindelijk gelukkig weer. Jacqueline, dankjewel dat je dat eventjes meldt. Hier in Zeeland wordt wakker. In Park Torenvliet in Middelburg, vlakbij de Mikken is het trouwens. Lekker hoog, zodat niemand erbij kan om het kwaad te doen. Blijf ervan genieten. Jacqueline Stroobos, hey, dank je.

Taylor Swift en Opal Light op 0118-499-999. Kreeg ik een berichtje van Maria. Vanuit het hoge noorden lig ik nu even naar jullie te luisteren. Wij zijn zojuist gearriveerd in Skjolden in Noorwegen. Geweldige reis. Ik kan nu eventjes luisteren via wifi, maar is niet zo heel erg goed. Bellen, dat kan alleen als ik aan land ga. Dus kennelijk is met een schip daar dan gearriveerd, denk ik. Maya, dankjewel voor jouw bericht. Leuk dat je daar in elk geval eventjes naar ons luisteren de moeite neemt om dat te laten weten. Misschien kan ik je binnenkort even een keertje bellen in Zeeland wordt wakker. Als de verbinding wel beter is.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van de omstreden porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daaronder zaten zeker 23 afbeeldingen met kinderporno, blijkt uit onderzoek van de NOS. De site zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. Expertisecentrum voor online misbruik Off Limits wil dat de overheid in actie komt.
2: Ik hoop dat dit aanleiding is, bijvoorbeeld voor een autoriteit terroristische content en kinderpornografisch materiaal, om verder onderzoek te doen naar die site, om te kijken wat je daar verder aan kunt doen. Aangezien deze site herhaaldelijk in het nieuws is en dat er een heleboel mis is, moet je volgens mij daar wel echt mee aan de slag.
1: Het OM doet onderzoek naar de site. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. En dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft hij in een open brief. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De VS voert met nieuwe sancties de druk op Cuba verder op. De sancties zijn onder andere gericht op de president en zijn vrouw. Zij kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS. En Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. President Trump zegt dat er daardoor geen geld meer binnenkomt.
3: You know, we have to get rid of the regime was very tough, very nasty. The difference is now they don't have money coming in.
1: Eerder dreigde Trump ook met militair ingrijpen in Cuba. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig, bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
5: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
6: Megabed heet niet voor niets Megabed. Met mega veel bedden en bedtextiel tegen mega scherpe prijzen. Kom het zelf ontdekken in een van onze filialen in Oost-Soelburg of Capelle. Maar je kunt natuurlijk ook mega veel vinden op megabed.nl.
7: Hey, doe eens normaal, man.
6: Voor elk budget een megabed.
8: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
9: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
10: Hey, bedankt.
11: Merci.
10: Thanks.
9: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
15: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
14: Echt?
15: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
16: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.
10: Omroep Zeeland.
11: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen.
10: Omroep Zeeland.
17: Goedemorgen op deze wisselend bewolkte vrijdag met nog een paar buien. In de loop van de ochtend en vanmiddag droog, dan ook vrij veel zon en een matige westenwind. 19 graden gaat het worden. Van harte welkom bij Zeeland wordt wakker. Het Centrum Seksueel Geweld hoopt dat vrouwen zich durven melden als ze gedrogeerd en verkracht zijn. Allemaal in die zedenzaak waarvoor ook een man uit Hulst is aangehouden. Je hoort het centrum zo. En verder in het nieuws vandaag, de bioscoop in Goes is weer open. Heet nu simpelweg Bios en is helemaal verbouwd. Binnen. Tenet heeft de oude hoogspanningskabels boven de A58 bij Krabbendijken toch nog niet kunnen weghalen. Dat zou gisteravond gebeuren. Ze stonden ook helemaal klaar, maar toch waaide het te hard. En de atelierroute op Tholen is gered. Morgen kun je daar weer heen. Maar waar kun je daar dan heen en wat ga je zien? Hoor je hier in Zeeland wordt wakker. Welkom.

0: Lee Marlin op Omroep Zeeland en Sitting Down Here, 7:11 is het. Die grote zedenzaak waarvoor ook een man uit Hulst is aangehouden, roept een hoop vragen op. Waarom doe je dat je partner aan bijvoorbeeld? Of wat merk je ervan als je wordt gedrogeerd en verkracht? De verdachten zouden in besloten groepen beelden hebben gedeeld van verkrachtingen. En ze deelden ook tips hoe je het beste iemand kunt drogeren. Al zijn nog een heleboel details onbekend. Dat politieonderzoek dat loopt nog steeds. Het is een unieke zaak, zegt in elk geval criminoloog Iva Bikanic van het Centrum Seksueel Geweld.
1: We zijn al bekend met situaties van seksueel misbruik tijdens slaap. We zijn bekend met seksueel geweld onder invloed van alcohol of drugs. We zijn bekend met situaties waarin beeldmateriaal wordt gemaakt van seksueel misbruik en dat wordt gedeeld. Maar in deze situatie wordt alles gecombineerd. En als jij dat zelf hebt meegemaakt, als dat blijkt in je eigen slaapkamer, in je eigen bed, door de persoon die je het meest lief hebt, dan kan iedereen zich natuurlijk voorstellen dat dat inbeukt op vertrouwen en op autonomie. En dat mensen daar echt op allerlei manieren van moeten bijkomen.
0: De mannen kwamen in beeld nadat overheidsdiensten in Duitsland en Engeland informatie deelden met Nederlandse instanties. Meerdere vrouwen in ons land bleken dus te zijn gedrogeerd. En dat is uiteraard heel heftig voor mogelijke slachtoffers. Maar volgens Bikanic is er wel hoop op heling.
1: Na de eerste schok en acute stressreacties moet je denken aan niet goed kunnen slapen, moeite hebben met concentreren, prikkelbaar, soms ook helemaal niks voelen, er niet aan willen denken, maar er wel aan moeten denken. Je hebt geen eigen herinneringen, maar toch komen de plaatjes in je hoofd. Mensen om je heen die ook reageren, die het soms ook moeilijk vinden om kalm te blijven. Je dagelijkse structuur die verandert. Dus dat zijn allemaal ontregelingen. In een hele korte tijd gebeurt er heel veel. Maar we zien ook dat als mensen van de eerste schok bekomen zijn, mensen om zich heen hebben die hen steunen en de dagelijkse structuur weer opbouwen. Maar ja, hoe gek het ook klinkt, maar mensen zijn ook sterk en veerkrachtig en kunnen met de mensen die van hen houden ook weer herhelen. Zeker als de omgeving, en dat hoop ik natuurlijk ook dat dat in deze situatie gaat gebeuren, dat duidelijk wordt gemaakt aan de slachtoffers: je hebt hier niks verkeerd gedaan. En de schaamte, die ligt bij de mensen die dit hebben gedaan. Zoals we dat ook hebben geleerd uit de Franse zaak. Ik mag hopen dat de weg die Gisèle Pelicot heeft afgelegd, dat we daar ook in de Nederlandse situatie van kunnen profiteren.
0: Ja, mooi dat ze gelijk naar Frankrijk wijst, naar Gisèle Pelicot, die inderdaad dat deed, die ook gedrogeerd werd. Ze werd verkracht door meerdere mannen trouwens. Zij ging toch naar de rechtszaak, naar de rechtbank, zodat ze zag: je mag mij zien, jullie zijn de dader, ik niet. Voor haar houding, voor wat zij teweeg heeft gebracht, heeft ze in Middelburg nog een For Freedoms Award gekregen. 14:07, straks horen we Stefan met het weer.
2: Dit is Omroep Zeeland.

0: Bruno Mars en Risk It All. We staan voor een heel druk weekend in Zeeland. Er is echt van alles te doen. Het Anyway Festivals bijvoorbeeld in de Broog op Zierikzee. Zie je ook Vlissingen Maritiem. Ga je later nog over horen in dit uur Zeeland wordt wakker. Maar ook de vestingdagen en de havendagen. In Tolen bijvoorbeeld beginnen ook vandaag. Dus ja, Stefan van der Gijzen, dan weet je het wel. We willen weten wat het weer gaat doen. Goedemorgen.
1: Ja, ik begrijp het. Goedemorgen, Remco. De beste dag van het weekend is alvast de zondag. Die blijft waarschijnlijk overal droog, dus dat verklap ik alvast even. En wij hebben vandaag te maken met een wisselende bewolking. En hoe meer naar het oosten, hoe groter de kans op nog een aantal buien. Maar in de loop van de ochtend wordt het vanuit het westen al steeds vaker droog. En dat is de opmaat naar een toch wel vrij aardige vrijdagmiddag. Met vrij veel zon, op de meeste plaatsen droog, loopt de temperatuur op tot ongeveer 18 graden. En staat er duidelijk minder wind dan gistermiddag, toen je soms behoorlijk uit je hemd waaide. Die zal meest matig zijn en die komt vanmiddag uit het westen. Nou, vanavond is er veel zon, is het droog. In de nacht zijn er opklaringen en wolkenvelden. Ook dan blijft het droog. Temperatuur die daalt naar 12 of 13 graden. En morgen dan beginnen we droog met de zon erbij. Maar in de middag raakt het bewolkt en gaat het af en toe regenen. Of trekken er een aantal buien over vanuit het zuidwesten. Voor de regen uit wordt het toch 19 graden. En er staat dan een matige wind uit het zuiden. Nou, zondag is dus de beste dag van het weekend. Blijft vrijwel overal droog. Daarbij een afwisseling van zon en bewolking. Maar er is niet al te veel ruimte voor de zon. Het wordt dan 18 of 19 graden, maar er staat die dag wel weer een vrij stevige zuidwestenwind. Nou, maandag is het tijdelijk warmer buiten, temperaturen rond of iets boven de 20 graden, met pas in de loop van de avond een aantal buien. Ja, daarna is het toch wel behoorlijk wisselvallig, dagelijks een aantal buien, en dan zakt de temperatuur opnieuw terug naar zo'n 18 of 19 graden.
0: Ik dacht al, waar is mijn shirt gebleven, maar ik was eruit gewaaid.
1: Juist.
0: Ja, dankjewel, Stefan van der Gijzen. Het is afgaand tijd met laagwater vanmiddag om 3:12. Hoogwater vanavond om 6:06. En als je dan toch je shirt uit hebt, kun je lekker gaan zwemmen. Bijvoorbeeld in de zee bij Vlissingen en Cadzand, 17 graden. Westerschelde op de grens met België, 18. Oosterschelde is 17, ten in elk geval de hoogte van de Oosterscheldekering. Grevelingenmeer, 18 graden. En het Veerse Meer, daar doe je het met 19 graden.

0: Op vrijdagochtend ABBA en One of Us. 7 minuten voor 7:30. Medewerkers van porno-site Modelus plaatsen de afgelopen jaren zelf geregeld afbeeldingen op hun website. En er zaten ook afbeeldingen van kinderporno tussen, heeft de NOS uitgezocht. Modelus is in Nederland ondergebracht en kwam in het nieuws door video's van verkrachtingen van slapende vrouwen. Weer een link met misschien dat onderzoek met die man uit Hulst. Nou, de NOS zag ook 23 misbruikafbeeldingen met kinderen dus. Meldpunt Off Limits heeft geholpen bij het onderzoek. Zij zijn gespecialiseerd in online misbruik.
1: Je zou kunnen zeggen dat 23 is niet zoveel, maar ieder plaatje van misbruikmateriaal van kinderen is er eentje te veel. Ik hoop dat dit aanleiding is, bijvoorbeeld voor een autoriteit terroristische content en kinderpornografisch materiaal, om verder onderzoek te doen naar die site, om te kijken wat je daar verder aan kunt doen. Aangezien deze site herhaaldelijk in het nieuws is en dat er een heleboel mis is, moet je volgens mij daar wel echt mee aan de slag.
0: Vorige maand haalde het Openbaar Ministerie die website Modelus tijdelijk uit de lucht. Er is een tekort aan woningen en toch waarschuwt de bank ABN AMRO dat er eigenlijk te veel woningen zijn van een bepaald type, de eensgezinswoningen. Die zijn er meer dan dat er gezinnen zijn. We zitten vooral te springen om appartementen voor alleenstaanden en ouderen. Die willen liever niet in een eensgezinswoning, zegt de bank.
2: Die zijn doorgaans vrij groot, hebben veel onderhoud nodig. En een groot deel van die woningen heeft ook slechte energielabels. Dus de vraag is, wil de toekomstige generatie, willen die nog wel in dat soort eengezinswoningen wonen?
0: En als er te veel van dat soort woningen zijn, dan kunnen de prijzen ook omlaag gaan. Waardedaling, zegt de ABN AMRO. En het Nederlands elftal is in Amerika voor het WK voetbal. Ze vertrokken gisteren in de Oranje Blossom, speciaal vliegtuig van de KLM, richting New York. Bijzondere vlucht voor het personeel van de luchtvaartmaatschappij, met 3 man in de cockpit en een elftal aan cabinepersoneel, onder wie ook senior purser Bert Jan.
3: Waarom ik ben gevraagd, dat weet ik niet. Ik denk wel de affiniteit met de sport, dat heeft meegespeeld.
4: Hoe zitten we in de wedstrijd?
5: Nou, ik denk dat we gewoon fanatiek beginnen, denk je? Ja,
4: fanatiek beginnen.
6: Een goede, solide verdediging.
3: Ja. Als wij iets kunnen bijdragen aan de sfeer of aan de service om mensen iets mee te geven, spelers en staf, dan zullen we dat zeker niet nalaten.
0: Ja, op richting dat WK voetbal.

0: Dit is Omroep Zeeland.
1: Zeeland en het water. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De havens, de schepen, de mensen en hun verhalen. Van donderdag 4 tot en met maandag 8 juni, Vlissingen Maritiem. Je hoort en ziet het bij Omroep Zeeland.
2: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: Hey ondernemer, je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
6: Goedemorgen, toch weer een atelierroute op Tolen. Hoor je straks meer over na het nieuws van 7:30. Het Centrum Seksueel Geweld hoopt dat vrouwen zich durven melden als ze gedrogeerd en verkracht zijn. In een grote zedenzaak is onder meer een man uit de gemeente Hulst aangehouden. In besloten groepen werden bijvoorbeeld beelden van verkrachtingen gedeeld. Iva Bikanic van het centrum vertelt wat je als slachtoffer kunt merken.
7: Na de eerste schok en acute stressreacties moet je denken aan niet goed kunnen slapen, moeite hebben met concentreren, prikkelbaar, soms ook helemaal niks voelen, er niet aan willen denken, maar er wel aan moeten denken. Je hebt geen eigen herinneringen, maar toch komen de plaatjes in je hoofd.
6: Volgens Bikanic is het belangrijk voor de slachtoffers om te horen dat zij niets verkeerd hebben gedaan en dat de schaamte bij de daders ligt, en ze verwijst daarbij naar de zaak Pellicot in Frankrijk. Bij een grote verkeerscontrole op de Sloerweg Noord bij Rittem zijn boetes en waarschuwingen uitgedeeld. Zo reed een auto 50 kilometer te hard op een weg waar je 100 mag, en bij een ander stak de lading te ver uit over de zijkant van de auto. De bioscoop in Goes is weer open. De binnenkant is helemaal verbouwd en de nieuwste technische snufjes zitten erin verwerkt.
8: Voor degene die hier een aantal maanden terug nog in de bios zat, herkent echt niks terug. De locatie van de zaal is hetzelfde, maar alles wat daarin is, is compleet nieuw.
6: De stoelen in de zaal hebben bijvoorbeeld een klein tafeltje om de popcorn op te zetten of iets anders. De naam is ook nieuw, niet meer Da Vinci Bioscoop, maar Bios. De scooterrijder die in Westkapelle onder een taxibus terechtkwam heeft er alleen schaafwonden aan overgehouden. Dat meldt de moeder van het slachtoffer op Facebook. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag op de N287... dat is de doorgaande weg richting de Zeedijk. De taxichauffeur is aangehouden, mogelijk was die onder invloed. Het wordt een wisselend bewolkte vrijdag met nog een paar buien in de loop van de ochtend en vanmiddag droog. Dan vrij veel zon, een matige westenwind en het wordt 19 graden. Op dit moment nog een waarschuwing voor de scheepvaart van het KNMI, Vlissingen en Zierikzee Zuidwest 6. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen.

0: Robert Palmer en UB40, I'll be your baby tonight. Goedemorgen op deze vrijdagochtend. Met een druk weekend voor de boeg, want er is wel heel veel te doen als je de verschillende activiteitenagenda's bekijkt. Nou, daar zou je er bijna keuzestress van krijgen. Maar een van de dingen bijvoorbeeld waar je morgen naartoe kunt, de open atelierroute op Tolen, die is nieuw leven ingeblazen. Een nieuwe groep mensen heeft die route uitgezet langs kunstenaars op het eiland voor 4 zaterdagen. Het is steeds de eerste zaterdag van de maand. Morgen dus de eerste. Adrie Weda, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Die open atelierroute die bestond al wel een hele tijd, toch? Maar op een gegeven moment was die bijna verdwenen.
1: Die was bijna verdwenen. Op het eiland Tolen was de gemeente Tolen was het cultuurplein. Zo noemden ze zichzelf. En die organiseerden onder andere de atelierroute. Maar die zijn gestopt in januari. Dus toen dreigde het hele gebeuren in het water te vallen.
0: Ja.
1: En toen zijn we met z'n drieën erin gedoken om het opnieuw nieuw leven in te blazen.
0: En waarom, dat is gelukt. Waarom hebben jullie dat dan een nieuw leven ingeblazen?
1: We vonden het jammer en de kunstenaars vonden het jammer dat het ter ziele zou gaan.
0: Want?
1: Dus, nou, het is een groot succes elk jaar. Er komen heel veel mensen op af. Men kan kijken in de ateliers waar de mensen echt aan het werken zijn. U kunt het werk van de kunstenaars zien. Dus het was eigenlijk hartstikke zonde dat het zou verdwijnen.
0: En de kunstenaars vonden dat zelf ook?
1: Ik vond dat zelf ook.
0: Want hoe gaat dat eigenlijk? Er is al een route, moet je dan fietsen, lopen of met de auto? Wat is de bedoeling eigenlijk?
1: Het hele route, omdat er inderdaad vast zit aan de knooppunten, fietsknooppunten op het eiland. Maar je kan er ook soms lopend naartoe. Bijvoorbeeld in Oud-Vosmeer zijn 4 deelnemers. Dus dan kun je in principe lopend naartoe gaan. Of in Poortvliet zijn er 2 zelfs op hetzelfde adres. Hm. Met de auto kan ook, maar we noemen het fietsroute of atelierroute, omdat het in principe met de fiets te doen is.
0: En het hoeft ook niet allemaal in 1 zaterdag. Hè? Ik bedoel, je kunt het ook een beetje verspreiden natuurlijk over die 4 zaterdagen.
1: Ik denk als je het op de fiets doet, dat je het bijna wel moet verspreiden. Want het is 50 kilometer rij.
0: Ja.
1: En de knooppunten staan natuurlijk niet precies bij de kunstenaars voor de deur. Dus het wordt nog een stukje meer.
0: Wat voor kunst is daar dan te bekijken bij die kunstenaars?
1: Van alles. Glaskunst. Keramiek. Schilderkunst. Textielwerk.
0: Ja.
1: Handgebonden boeken. Mozaïekwerk. Iets met takken en bloemen. Waar iemand dingen mee maakt. Wol en vilt. Tekenkunst.

0: Dus er is best heel veel te zien.
1: Ja, omschrijf je wel leuk. Iets met takken en bloemen.
0: Ja, ik snap het wel. Omschrijven wat het precies,
1: dat is, het soms
0: het precies
1: ook wel.
0: Is.
1: Nou, dat is wel het leuke aan kunst. Ook bij die open atelierroute die dan morgen de eerste keer weer is op Tholen. Soms verbaas je je over kunst. Denk je, wat is dit nou eigenlijk? En als je dan even gaat nadenken. Oh, iedereen kan er weer zo zijn eigen dingen ook in zien.
0: Ja, een van die dingen zie ik een touw in. Maar is dat een touw? Ik heb geen flauw idee.
1: Grappig. Nou, het gebeurt allemaal op Tholen, op het eiland Tholen en Sint-Philipsland. Daar kun je ook terecht trouwens. Morgen de eerste, dan op 4 juli, 1 augustus en 5 september. Wil je meer weten? Atelierroutetholen.nl. Staat ook een kaartje en ook vast wat afbeeldingen, zodat je mee kunt kijken wat er dan waar te doen is en waar die bos met takken bijvoorbeeld staat. Adrie Weda, mooi dat jullie het hebben.
0: Klopt, het staat ook op onze socials trouwens. Facebook en Instagram.
1: Jullie zijn helemaal bij. En dat hoort ook zo, bij zo'n open atelierroute. Adrie Weda, dankjewel dat je hier in elk geval even vertelde.

0: Ka-ching.
1: Shania Twain en Ka-ching, Omroep Zeeland op de vrijdag. Ja, je kunt dus naar die open atelierroute, maar ook bijvoorbeeld naar Vlissingen Maritiem. Dat vandaag de sail-in is er. Om 9:30 begint dat. Allerlei schepen varen van de sluis bij Veren over het kanaal de Walcheren richting Vlissingen. Dat kun je ook volgen bij Omroep Zeeland. We zenden dat rechtstreeks uit via onze website en op YouTube en in onze app. Daar kun je ongestoord meekijken met die sail-in van die schepen richting Vlissingen Maritiem. En op dat evenement, daar kun je onder meer een touwladder beklimmen. Daar kun je net doen of je loods bent. Maar hoe is het eigenlijk als echte loods om aan de wand van zo'n schip te hangen, aan zo'n touwladdertje? Nou, daar ga ik straks nog maar even over bellen. Dat doe ik naar Niall Horan en de Dinner Party.

0: Niall Horan en The Dinner Party.
1: There once was a ship that put to sea, then one day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.
2: De havens, de schepen, de mensen en hun verhalen. Vlissingen Maritiem, bij Omroep Zeeland.
0: En een van die verhalen, dat is toch wel het loodswezen. En ik zie dat wel eens gebeuren. Dan sta je daar bij Vlissingen op de boulevard bijvoorbeeld. Dan vaart er zo'n loodsbootje naar zo'n groot schip. En dan wordt er een touwladdertje naar beneden gelaten, zodat de loods naar boven kan klimmen of klauteren. Of, nou ja, dat lijkt me eigenlijk zo waanzinnig eng. Maar is het dat ook? Nou, dat kun je zelf gaan uitproberen morgen bij Vlissingen Maritiem, want daar staat het loodswezen. Robin van Velzen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, jij weet hoe het is om echt over zo'n touwladdertje naar boven te gaan, want jij bent al 17 jaar loods.
3: Ja, dat klopt.
0: En hoe is dat dan?
3: Ja, voor ons eigenlijk de normale dagelijkse gang van zaken. Maar in het begin is dat inderdaad wel spannend en zeker op een uitdagende zee, zeg maar, kan dat wel zijn uitdagingen hebben, zeg maar.
0: Ja, wat is dan de grootste uitdaging? Dat je gewoon niet naar beneden valt?
3: Nou ja, dat vooral, maar ik denk vooral het klimmen zelf is geen uitdaging, maar vooral het moment van op- of afstappen, zeg maar, van de loodsladder naar de loodsboot of loodsjol.
0: Want waarom gebeurt het dan over zo'n laddertje?
3: Ja, dat is eigenlijk van oudsher. Vroeger is dat zo begonnen, omdat dat de makkelijkste manier was om aan boord te klimmen. Het is ook internationale regelgeving, hè, dus alle schepen moeten eraan voldoen om een loodsladder te hebben. En dat is eigenlijk de enige veilige manier.
0: Ja, voelt het dan ook veilig? Je zegt je went eraan en dat snap ik ook. Maar toch is het misschien elke keer weer spannend als je die klim moet maken over zo'n touwladdertje.
3: Ja, eigenlijk denk ik er niet meer echt bij na. Ik denk dat je ook een beetje, als je er te veel over gaat nadenken, dan maak je juist fouten, denk ik.
0: Ja, dat durf je misschien niet meer.
3: Nee, precies.
0: Zo kan je niet te bedoelen.
3: Nee, maar eigenlijk, we hebben hele moderne, goede loodsboten. En op een gegeven moment, als het echt te slecht is, dan stoppen we natuurlijk. Maar wij gaan in principe tot een bepaalde golfhoogte wel door. Maar dat is altijd wel veilig en verantwoord, laat ik het zo zeggen.
0: Dat is ook weer zo, alles voor de veiligheid. Ja. Wat doet een loods eigenlijk? Want ik zie jou en jouw collega's dan wel aan boord gaan in Vlissingen. En of je vaart dan richting de zee, of je vaart richting de havens, verder op de Westerschelde op. Maar wat doet een loods?
3: Ja, wij adviseren de kapiteins van zeeschepen naar de lichtplaats toe. Dus wij doen de communicatie voor hem. Wij weten precies waar het schip wel of niet kan varen. Wij zorgen dat hij bij de juiste lichtplaats uitkomt.
0: Want jij kent het gebied natuurlijk heel goed. Met ook alle gevaren van bijvoorbeeld de Westerschelde.
3: Ja, wij kennen het gebied op ons duimpje. Dus we weten precies waar we wel en niet kunnen varen. We kennen de stroming. We kennen ook de specifieke stroming bij bepaalde lichtplaatsen. En die kennis heeft de kapitein eigenlijk niet.
0: Ja, dat is waar. Ik zie ook heel vaak mensen toch een beetje verlekkerd kijken naar die loodsbootjes. Krijg je ook veel vragen van mensen? Van wat doen jullie nou eigenlijk? Mogen we mee in dat soort dingen?
3: Ja, die krijgen we wel regelmatig. Alleen we zijn wel een loodswezen, dus geen rondvaartbedrijf. Dus helaas moeten we meestal mensen teleurstellen. Dus daarom is eigenlijk Vlissingen Maritiem ook een uitgelezen kans om eens een keer aan boord van de loodsboot bijvoorbeeld die morgen binnen ligt te gaan kijken. En we gaan ook een rondje varen in de Jol. Dat is een klein bootje die naast of op de loodskotter hangt. En dan kunnen mensen dan een rondje meevaren.
0: Kijk, morgen gebeurt dat bij Vlissingen Maritiem. Ja. Robin van Velzen, dank je wel ook voor je verhalen over dat touwladdertje. Want dat is daar natuurlijk morgen ook te zien bij Vlissingen Maritiem.

Kokomo van The Beach Boys. Het schip dat heel wat olie verloor in de Waaslandhaven bij Antwerpen, een paar maanden terug, had een groot gat in de romp. Dat was ontstaan in een haven aan de andere kant van de wereld, blijkt allemaal uit onderzoek waar Vlaamse media nu over schrijven. Dat gat zat boven de waterlijn, maar kwam onder de waterlijn in Antwerpen toen het schip wat zwaarder werd beladen. En ja, daardoor kwam dus olie in dat water terecht. Dreef ook naar het verdronken land van Saaftingen, en uiteindelijk leek de schade daar gelukkig maar toch mee te vallen. Dan zie ik ook nog dat het bedrijf dat DigiD beheert Europees moet zijn, schrijft staatssecretaris Van den Burg aan de Tweede Kamer. Over 2 jaar moet dat inlogsysteem dat je onder meer gebruikt voor de belastingen en het ziekenhuis bij je nieuw bedrijf zijn ondergebracht. DigiD staat nu nog op servers van een Brits bedrijf, maar zou in Amerikaanse handen komen, waardoor ook al onze gegevens onder de Amerikaanse wet zouden vallen. Dat willen wij in Europa niet. Het kabinet heeft daarom de verkoop aan Amerika inmiddels verboden. Als ik eens eventjes naar de agenda kijk, dan zie ik dat er vandaag bij de voedselbank in Goes wat bijzonders gebeurt. Daar kun je een gratis autokeuring laten uitvoeren, maar waarom dan juist bij de voedselbank? Dat hoor je straks na het nieuws van 8. Tot zo. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Dit is Omroep Zeeland.
2: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
5: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
4: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
6: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
7: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3 sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
12: Liselotte Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daar zat ook kinderporno bij, blijkt uit onderzoek van de NOS. De beruchte site kwam onlangs in het nieuws door video's waarin gedrogeerde vrouwen worden verkracht. Het OM doet al onderzoek. De directeur van expertisebureau voor online misbruik Off-Limits vindt dat de site, zolang het onderzoek loopt, offline moet.
13: Voor zo'n site als deze, waar zoveel materiaal op staat en wat maar door blijft gaan, zou ik eerst de site op zwart zetten, goed onderzoek doen. Is daarna alles in orde, kan die site weer de lucht in. Maar na zoveel berichtgeving, vind ik persoonlijk, mag zo'n site echt op zwart.
12: Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. En dat moet anders, zegt ABN.
14: Een onderdeel van de woningmarkt dat we echt zien waar meer gebouwd in moet worden, zijn bijvoorbeeld oudere woningen waar ouderen fijn kunnen wonen. Bijvoorbeeld met een fijne grote keuken of een extra hobbykamer, maar wel gelijkvloers. En we zien eigenlijk dat dit aanbod nog niet afdoende is.
12: En als er dan meer oudere woningen zijn, kunnen jonge gezinnen de eengezinswoningen overnemen. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens Duitsland blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Kennedy Center in Washington is bezig de naamsverandering terug te draaien. Sinds een half jaar heet het cultuurpaleis het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dat in strijd is met statuten. Medewerkers moeten nu de naam van Trump verwijderen uit hun digitale handtekening. En ook brochures en de gevel worden aangepast. Het weer, vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
10: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact. Megabed.

0: mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Woont u in Beveland of Walcheren? En wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen? Zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars. Experts in discreet succes.
3: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mahler's hemelse vierde symfonie. En meesterpianist Ronald Brautigam soleert in Mozarts verleidelijke 17e pianoconcert. Op 14 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Pas op hoor, deze is heet.
7: Oef, ja.
6: Wil er iemand nog wat drinken?
7: Ja, lekker.
6: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
7: En voor mij, man?
6: En een frisje voor jou.
7: Dank je.
6: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
9: Omroep Zeeland.
10: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
11: Omroep Zeeland.
12: Goedemorgen, er kunnen nog wat buien vallen en het is wisselend bewolkt. Maar in de loop van de ochtend en vanmiddag is het wel droog. Dan vrij veel zon en met de matige westenwind wordt het 19 graden. Ik denk dat het wel eens druk kan worden bij de voedselbank in Goes vanmorgen. Niet alleen om een pakket bijvoorbeeld op te halen, en we weten dat steeds meer mensen daar afhankelijk van zijn, maar ook omdat iedereen daar terecht kan voor een gratis autocheck. Straks maar eens even bellen. En verder in het nieuws vandaag. Het Centrum Seksueel Geweld hoopt dat vrouwen zich durven melden als ze gedrogeerd en verkracht zijn in die zedenzaak waarvoor ook een man uit Hulst is aangehouden. De bioscoop in Goes is weer open, heet nu Bios en is helemaal verbouwd binnen. En allemaal evenementen zijn er dit weekend. Wij zoomen ook een beetje in op Vlissingen Maritiem en daar kun je dus ook zeemansliedjes horen en shanties. Maar wat maakt een zeemansliedje nou een goed zeemansliedje? Nou, dat ga je straks horen. In Zeeland wordt wakker.

0: Shakira voor Omroep Zeeland en Zoo. Je kunt je auto laten checken, of de banden nog goed zijn, de lampen nog doen en dat soort dingen, bij de voedselbank in Goes. En ja, dat viel mij dan op. Dan heeft het natuurlijk helemaal niks met eten en voedselpakketten te maken, waarvoor mensen normaal naar de voedselbank gaan. Maar toch is het belangrijk, vindt Maurice Oudekerke van de voedselbank de Beverlanden in Goes. Maurice, goedemorgen. Oh, daar ben je. Ja, Maurice, nu hoor ik jou. Goedemorgen.
1: Hallo.
0: Hallo. Waarom is dit belangrijk volgens jou?
1: Ja, het is belangrijk. Wij werden benaderd door de ANWB. Dit is een landelijk initiatief. En wij hebben eigenlijk vrij snel onze medewerking toegezegd. Waarom is het belangrijk? Wij merken dat steeds meer mensen gebruik maken van de voedselbank. Ook de middeninkomens. Dat is een landelijke trend. En ja, men is toch geneigd om wat langer door te rijden met de auto. Ook al weet je soms dat het niet helemaal goed zit.
0: Ja, want je zegt heel specifiek ook al, hè, ook de middeninkomens. En dat hebben we natuurlijk wel de laatste tijd vaker gehoord, dat meer mensen, ook die misschien best wel wat verdienen, maar dat die toch ook wel afhankelijk raken van de voedselbank.
1: Ja, dat is een landelijke trend. Wij volgen die inderdaad. Ja, wat wij zien nu, dat is al een poosje in de gang, hoor, die stijging. Wij voeden nu wekelijks meer dan 600 monden, zoals we dat noemen. En voorheen was dat aanzienlijk minder.
0: Ja, en misschien vandaag wel 600 auto's, je weet maar nooit hoe druk het wordt. Want wat is dat dan voor check? Waar wordt dan op gelet bijvoorbeeld?
1: Ja, wat even belangrijk is om te vermelden is het volgende. Wij willen niet op de stoel van de autobedrijven gaan zitten. Dan gaan we in de verkeerde vijver vissen. Het is echt een check. De auto wordt gecontroleerd door mensen van de ANWB. Dat zijn meestal wegenwachters. Die dat ook op vrijwillige basis doen. Alles bij de voedselbank is vrijwillig. Dus dit ook. Door vrijwillige medewerkers. Banden, verlichting, algemene staat van de auto enzovoorts.
0: Ja, en als er iets kapot is, dan moet je nog wel naar de garage om het te laten maken. Dat is wat jullie niet gaan doen. Het is echt een check.
1: Nee, het is echt een check.
0: Ja, maar ook voor iedereen, hè? Want je hoeft niet per se bij de voedselbank te lopen, zou ik maar even zeggen, om bij jullie nu langs te mogen komen.
1: Nee, klopt. Dus het is heel breed opgezet. Want kijk, op het moment dat je moet gaan controleren, kom jij wel of niet in aanmerking voor zoiets, dan schiet het zijn doel voorbij. Het is echt voor iedereen.
0: En waarom dan?
1: Omdat er ook mensen zijn met een auto die niet aangemeld bij de voedselbank toch heel veel hulp kunnen gebruiken.
0: Want ook dat zie je, dat mensen die misschien net niet bij de voedselbank terecht mogen, het ook moeilijk hebben.
1: Ja, er is vaak toch sprake van een hoge drempel. Mensen die onwetendheid, of ze wel of niet in aanmerking komen, maar ook schaamte. Van, dan sta ik daar met mijn goede gedrag bij de voedselbank. En dat zien we toch ook heel veel gebeuren.
0: Ja.
1: Dus vandaar dat we zeggen, het is nu voor iedereen. Iedereen is welkom. Ook als het slecht weer is vanmiddag, dan gaan we in de lood staan, dus dan sta je droog.
0: Het lijkt me ook wel lastig om dat op te moeten biechten, hoor. Van, oh jee, ik ga ook naar de voedselbank. Dat is misschien ook wel een grote hobbel die je moet nemen. Misschien niet nodig, maar die hobbel is er wel.
1: Die is er wel. We hebben dat met name gezien na de coronatijd, dat er ondernemers, mensen die ik ook ken, dat ze nog een goede doel waren, ondernemers die opeens geen inkomen meer hebben, in de rij staan met de voedselbank.
0: Ja.
1: Er was één ondernemer die uit de horeca, waarvan ik weet dat hij in zijn koelcellen en vriezers meer voorraad had dan wij op dat moment. Maar die stond ook bij ons op de voedselbank.
0: En dat hakt erin, dat soort verhalen. Maurice Oudekerke, ik krijg gelijk al een appje van iemand die laat weten wat een mooi initiatief van de voedselbank. Dus die is vast voor jullie in elk geval.
1: Nou, leuk.
0: Vanaf 10 uur is het, hè? Van 10 tot 1, zeg ik even uit mijn hoofd.
1: Van 10 tot 1, ja, bewust voor gekozen, omdat we vanaf vanmiddag, vanaf een uur of half 3, beginnen we met de uitreiking van de wekelijks pakketten op vrijdag. En dat doen we op vrijdag en maandag.
0: Ja.
1: En het is niet prettig als dat door elkaar heen loopt. Dus dat hebben we echt even gescheiden.
0: Vanaf 10 uur tot 1 uur kun je bij de voedselbank De Beverlanden in Goes terecht. Dus voor die check van je auto. Geen reparatie met nadruk, maar een check. Dus nou ja, als je je auto wil laten checken, even er langs gaan. Maurice Oudekerker van de voedselbank, dank je wel hè.

0: The Pretenders and Brass in Pocket. Hoedekerskerke, daar is een nieuwe speeltuin aangelegd, inclusief. Dus bedoeld voor kinderen met en zonder handicap aan de Oostendestraat. Om 4 uur gaan ze daar het officiële openingsfeestje vieren. En het weer, ja, Steven van der Gijzen, goedemorgen.
1: Goedemorgen Remco. De beste dag van het weekend is alvast de zondag. Die blijft waarschijnlijk overal droog, dus dat verklap ik alvast even. En wij hebben vandaag te maken met een wisselende bewolking. En hoe meer naar het oosten, hoe groter de kans op nog een aantal buien. Maar in de loop van de ochtend wordt het vanuit het westen al steeds vaker droog. En dat is de opmaat naar een toch wel vrij aardige vrijdagmiddag. Met vrij veel zon, op de meeste plaatsen droog, loopt de temperatuur op tot ongeveer 18 graden. En staat er duidelijk minder wind dan gistermiddag, toen je soms behoorlijk uit je hemd waaide. Die zal meest matig zijn en die komt vanmiddag uit het westen. Nou, vanavond is er veel zon, is het droog. In de nacht zijn er opklaringen en wolkenvelden. Ook dan blijft het droog. Temperatuur die daalt naar 12 of 13 graden. En morgen dan beginnen we droog met de zon erbij. Maar in de middag raakt het bewolkt en gaat het af en toe regenen. Of trekken er een aantal buien over vanuit het zuidwesten. Voor de regen uit wordt het toch 19 graden. En er staat dan een matige wind uit het zuiden. Nou, zondag is dus de beste dag van het weekend. Blijft vrijwel overal droog. Daarbij een afwisseling van zon en bewolking. Maar er is niet al te veel ruimte voor de zon. Het wordt dan 18 of 19 graden. Maar er staat die dag wel weer een vrij stevige zuidwestenwind. Nou, maandag is het tijdelijk warmer buiten. Temperaturen rond of iets boven de 20 graden. Met pas in de loop van de avond een aantal buien. Ja, daarna is het toch wel behoorlijk wisselvallig. Dagelijks een aantal buien. En dan zakt de temperatuur opnieuw terug naar zo'n 18 of 19 graden.
0: Stefan, dankjewel. Het is afgaand tij met laag water. In Vlissingen vanmiddag om 3:12. Hoogwater vanavond om 6:06. En de watertemperatuur. De zee bij Vlissingen en Cadzand. Daar doe je het vandaag met 17 graden. De Westerschelde op de grens met België 18. Oosterschelde 17 graden. Het Grevelingenmeer is dan weer 18 graden. En het Veerse Meer, de topper, zoals zo vaak, 19 graden warm. Het is 9:10. Goedemorgen.

0: morgen.
1: Susanna Freek en Halverwege. Medewerkers van de pornosite Modelers die plaatsten de afgelopen jaren zelf geregeld afbeeldingen op hun website. En er zat ook kinderporno tussen. Is in elk geval uitgezocht door de NOS. Modelers is in ons land ondergebracht. Kwam in het nieuws door video's van verkrachtingen van slapende vrouwen. De NOS zag ook 23 misbruikafbeeldingen dus met kinderen. En het meldpunt Off Limits heeft geholpen bij het onderzoek. Zij zijn gespecialiseerd in online misbruik.
2: Je zou kunnen zeggen dat 23 is niet zoveel, maar ieder plaatje van misbruikmateriaal van kinderen is er eentje te veel. Ik hoop dat dit aanleiding is, bijvoorbeeld voor een autoriteit terroristische content en kinderpornografisch materiaal, om verder onderzoek te doen naar die site, om te kijken wat je daar verder aan kunt doen. Aangezien deze site herhaaldelijk in het nieuws is en dat er een heleboel mis is, moet je volgens mij daar wel echt mee aan de slag.
1: Vorige maand haalde het Openbaar Ministerie die website tijdelijk uit de lucht. Boeren en tuinders in ons land kregen in het eerste kwartaal van dit jaar gemiddeld ruim 10% minder betaald voor hun producten vergeleken met het jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral de aardappelen, daar werd sterk op ingeleverd en ook de afzetprijs van fruit, granen, melk en eieren lagen beduidend lager de afgelopen maanden. Er is een tekort aan woningen en toch waarschuwt ABN AMRO dat er eigenlijk te veel woningen zijn van een bepaald type, de eensgezinswoning. Die zijn er meer dan dat er gezinnen zijn. We moeten vooral appartementen voor alleenstaande en ouderen hebben, zegt de bank. Die willen namelijk liever niet in zo'n eengezinswoning.
3: Die zijn doorgaans vrij groot, hebben veel onderhoud nodig. En een groot deel van die woningen heeft ook slechte energielabels. Dus de vraag is, wil de toekomstige generatie, willen die nog wel in dat soort eengezinswoningen wonen?
1: En het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Betekent dus nog meer onzekerheid voor de inwoners van dat Brabantse dorp. Het Rijk, de provincie Brabant en de gemeente Moerdijk hebben meer tijd nodig om onderzoeken uit te voeren. Het dorp Moerdijk zou moeten verdwijnen om de haven daar uit te kunnen breiden met verschillende energieprojecten, maar die worden wellicht kleiner, waardoor het dorp behouden zou kunnen blijven met nog een paar slagen om de arm. De onderzoeken duren dus langer, zei staatssecretaris Johannes de Bat uit Zeeland gisteravond op een bijeenkomst voor inwoners van Moerdijk. Deze inwoner die, nou ja, je hoort zelf wat hij ervan vindt.
4: Wij willen als dorp gewoon weten ja of nee. En als het het dorp gaat weg, dan willen we gewoon in overleg over goede regelingen. En als het dorp kan blijven bestaan, dan willen we daar harde garanties bij voor de leefbaarheid. En die krijgen we niet. En dan ziet het ook niet uit dat die gaan komen.
1: En de staatssecretaris Johannes de Bat kon gisteravond niet meer toen zeggen dan dat hij op 29 juni aan gaat geven wat er aan tijd nodig is om de rest van de stappen te zetten voor de toekomst van Moerdijk. Nog steeds een beetje vaag, maar goed, eind deze maand dan weten we meer. Is in elk geval de insteek. Omroep Zeeland met nieuws uit binnen buitenland. Nieuws uit Zeeland ook. En muziek. The Eagle Eye Cherry. Save Tonight.

0: Omroep Zeeland.
1: Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.
2: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie. Kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
3: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: Is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
6: Goedemorgen, maritiem half uurtje komt eraan. Eerst op Omroep Zeeland het nieuws van 8:30. Het Centrum Seksueel Geweld hoopt dat vrouwen zich durven melden als ze gedrogeerd en verkracht zijn. In een grote zedenzaak is onder meer een man uit de gemeente Hulst aangehouden. In besloten groepen werden beelden van verkrachtingen gedeeld. Iva Bikanic van het centrum vertelt wat je als slachtoffer kunt merken.
7: Na de eerste schok en acute stressreacties moet je denken aan niet goed kunnen slapen, moeite hebben met concentreren, prikkelbaar, soms ook helemaal niks voelen, er niet aan willen denken, maar er wel aan moeten denken. Je hebt geen eigen herinneringen, maar toch komen de plaatjes in je hoofd.
6: Volgens Bikanic is het belangrijk voor de slachtoffers om te horen dat zij niets verkeerd hebben gedaan en dat de schaamte bij de daders ligt. En ze verwijst daarbij naar de zaak Pellicot in Frankrijk. De scooterrijder die in Westkapelle onder een taxibus terechtkwam heeft er alleen schaafwonden aan overgehouden. Dat meldt de moeder van het slachtoffer op Facebook. Het ongeluk gebeurde aan het einde van de middag gisteren op de N287 richting de Zeedijk. De taxichauffeur is aangehouden. Mogelijk was hij onder invloed. TenneT heeft de oude hoogspanningskabels boven de A58 bij Krabbendijken nog niet kunnen weghalen. Dat zou gisteravond gebeuren, maar het waaide te hard.
8: Het is nu ongeveer 13 meter per seconde wind en dat mag maximaal 10 meter per seconde zijn. Dus nou ja, dat is iets te veel.
6: Wanneer de kabels nu worden weggehaald is nog onduidelijk. Het verkeer op de snelweg wordt dan wel meerdere keren tijdelijk stilgelegd. En het regenboogzebrapad in de Nassaustraat in Axel kan blijven. Het voorstel van SGP en PVV om het kleurige pad weg te halen werd door de gemeenteraad van Terneuzen weggestemd. De meeste partijen vinden dat het zebrapad staat voor inclusiviteit en acceptatie. De regenboogkleuren zijn onder meer een symbool van de LHBTI-gemeenschap. De SGP en PVV vinden dat een gemeente zich niet met dat soort symbolen moet bezighouden. Het weer dan. Wisselend bewolkte dag is het, met nog een paar buien. In de loop van de ochtend en vanmiddag droog, dan vrij veel zon. En met de matige westenwind wordt het 19 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Het was rustig met de verkeersinformatie. Tot nu komt de melding binnen over de A4 Rotterdam-Antwerpen. Tussen knooppunt Sabina en Dinteloord zijn wegwerkzaamheden bezig. Houd daar rekening mee, kan nog eventjes duren. En de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen Numansdorp en Oud-Beijerland 5 minuten vertraging.
5: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Veerman en Sailing Home. Ja, dat gebeurt op verschillende plekken. Er is een hoop maritiem in Zeeland dit weekend. Met de havendagen en de vestingdagen in Tholen. Maar ook een nieuwe bootshow in Kortgene. En natuurlijk Vlissingen Maritiem.
1: There once was a ship that put to sea. Then one day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.
2: De havens, de schepen, de mensen en hun verhalen. Vlissingen Maritiem, bij Omroep Zeeland.
0: Het openingsconcert van Vlissingen Maritiem is inmiddels gisteravond geweest. Straks over een uur ongeveer, dan begint de sail-in van Veren naar Vlissingen over het kanaal de Walcheren. Kun je rechtstreeks bij ons meekijken via internet. En straks dan gaan we straks even overschakelen nog naar daar waar het gaat gebeuren. En bij dat evenement, Vlissingen Maritiem, kun je ook heel veel muziek horen. Zeemansliedjes bijvoorbeeld. Ketel Binky, Rolling Home, The Wellerman, om er maar een paar te noemen, denk ik dan. Het Veerse scheepstuig is daar ook. Dat is een van de Zeeuwse koren. Marijn van Mast, goedemorgen. Oh, Marijn, nu hoor ik je wel. Marijn, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, daar ben je fijn. Jij zit in dat Veerse scheepstuig, dus jij weet dan ook wel precies wat een zeemansliedje of een shanty is.
3: Nou ja, ik moet het zelf dan moeten weten natuurlijk. Maar ja, gelukkig weet ik het ook. Een shanty, dat is vooral een werklied zoals het vroeger aan boord van de schepen gezongen werd. Nogal een ritmisch lied en dat was vooral om het moeilijke, het zware, het intonige werk te verlichten en te ondersteunen.
0: Ja, ja. Maar hoe ging het dan? Dan sloeg iemand op een trommel en dan lal, lal, lal, la, zoiets?
3: Nou, heel vroeger gebeurde dat inderdaad ook wel, ja. Dat er dus ritmisch op trommel geslagen werd. Dat doen wij in het koor inmiddels niet meer. Maar daarvoor hebben we wel een hele goede contrabas die wel het ritme kan aangeven natuurlijk.
0: En wat gebeurde er dan op dat ritme? Moesten de werkzaamheden worden gedaan?

0: Ja, dan moesten bijvoorbeeld de zeilen gerezen worden. Dat was natuurlijk nogal een zwaar werk op die grote schepen. Of het anker moest opgehaald worden. Dat was natuurlijk ook nogal een hele klus. Je kunt je voorstellen dat het allemaal toch handwerk was in die tijd.
1: Ja, en dan is het wat makkelijker als iemand het tempo aangeeft. Maar dan was het misschien ook wel... Ja, dan klinkt het ook wel een beetje als een vrolijke boel aan boord van een schip als er gezongen wordt.
0: Ja. Aan boord was het natuurlijk niet altijd een even vrolijke boel.
1: Nee, precies.
0: Maar de liederen werden natuurlijk ook in de avonduren wel gezongen. Als er weinig werk was of... In een café bijvoorbeeld, daar werden de liederen natuurlijk ook wel gezongen. Ja. En dan kon het wel een hele vrolijke boel worden.
1: Maar dat is dan weer een zeemansliedje, dat is net iets anders dan een shanty. Wat is dan een zeemansliedje?
0: Ja, dat zijn dan toch wel liederen die gaan dan over het werk aan boord natuurlijk. Maar ook over het verlangen naar verre oorden, verlangen naar huis, het verlangen naar leuke meisjes in andere havens en... Nou ja, daar gaat het eigenlijk zo'n beetje over.
1: Ja, toen wij uit Rotterdam vertrokken, dat soort liedjes en zo.
0: Ja. En natuurlijk over drank, hè. Dat hoort er natuurlijk ook bij.
1: Natuurlijk. Er zal weer eens geen alcohol bij zijn. Het Visserscheepstuig. Jullie gaan morgen 3 keer zingen en spelen. Dat doen jullie om 3:30, 4:30 en 5 op 3 verschillende plekken bij Vlissingen Maritiem. Ja. Hoe omschrijf jij jouw koor -combo? Want er zijn eigenlijk meerdere onderdelen.
0: Ja, hoe omschrijf ik het? We zijn vooral een groep mannen met 1 vrouw. De mannen die zingen allemaal. En in ons combo, eigenlijk muziekgroep zou ik liever zeggen. Daar zit dan 1 vrouw die viool speelt. En nou ja, dat is een goede ondersteuning van het geheel. We zingen als koor, als mannen 4-stemmig. Dus dat is ook wel toch wel bijzonder om dat te horen en te doen. En met heel veel plezier.
1: En ik bedoel het niet flauw, maar iedereen kan nu over me heen vallen. Maar het heeft wel een doel, deze vraag. Een vrouw in jullie shantycoor, dat kan toch eigenlijk helemaal niet?
0: Ja, eigenlijk eigenlijk kan dat niet natuurlijk. Dat is inderdaad waar. Maar als muzikant kan dat natuurlijk wel, om het te ondersteunen, zeg maar.
1: Want vroeger waren het natuurlijk allemaal mannen die toen daar aan boord van het schip waren en zongen.
0: Allemaal mannen, ja. Inderdaad, een vrouw kwam eigenlijk op de schepen niet voor.
1: Gelukkig maar. Ik moet er niet aan denken wat er dan met die mevrouw gebeurd zou zijn trouwens.
0: Ja, dat kun je afvragen.
1: Ja. De tijden zijn anders, gelukkig. En nu wel een vrouw bij het Visserscheepstuig. Jullie gaan morgen 3 keer spelen. Dankjewel Marijn voor jouw uitleg over het verschil tussen een shanty en een zeemansliedje. En ik laat even een klein stukje van jullie horen.

Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. Goedemorgen, Omroep Zeeland op de radio. Maar als ik jou was, zou ik ook even de televisie nu aanzetten op Omroep Zeeland. Dan kun je straks meekijken, want ze zijn eventjes bij een soort voorbereiding van de seal-in die zo dadelijk gehouden gaat worden. Als je hem nu aanzet, dan kan je straks wel eventjes meekijken met verslaggever Sophie. En ze is aan boord van een mooi schip. In de verkeersinformatie zie ik een melding van de ANWB over de A29... Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hellegatsplein en Oud-Beijerland. Hou rekening met 13 minuten vertraging en dat komt door een ongeluk.

0: Michael McDonald en The Sweet Freedom heeft een beetje een hele rare vraag. Wie heeft de ervaring met het drogeren van zijn vrouw? Ja, die vraag lijkt bizar te zijn om te stellen, maar op sommige plekken online is die vraag eigenlijk heel gewoon. Zie ik ook vanmorgen weer in de verschillende ochtendkranten. Journalisten van CNN hebben dat uitgezocht een tijdje geleden, al dat er overal ter wereld toch wel van die groepen zijn waar mensen worden opgeroepen om een vrouw te verkrachten, te drogeren, filmpjes te delen. En dat is nu dus ook naar Zeeland gehaald vanwege die grote zedenzaak waar we gisteren over hoorden, met dus ook een betrokken man in de gemeente Hulst. Kun je ook overlezen in de PZC bijvoorbeeld. En, eigenlijk veel leuker, de schatkamer die is geopend. Hè? Dat is dat archief van Beeld en Geluid in Hilversum, met allemaal van die televisieprogramma's waar je kunt kijken ook of jij nog een keertje in beeld was. PZC heeft een oproepje gedaan en ze kregen heel veel reacties. Rob zat in Achterwerk in de Kast. Martina in Boos. Greet trok ballen bij Lingo. Nou, dat soort dingen. Allemaal zeeuwen in die televisieprogramma's van vroeger. En dan nu, ja, het is wachten op het vertrek van de Bruine Vloot voor Vlissingen Maritiem. De sail-in van Veren naar Vlissingen begint over dik een half uur. En je kunt dat volgen in een livestream op onze site en op de Omroep Zeeland app. Maar ook hier op de radio, Sophie Willeboortse, die doet daar verslag van. Sophie, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Remco. Dat klopt inderdaad. Ik sta inmiddels in Veren, waar straks het spektakel gaat beginnen. En hier om mij heen zie ik al wat schepen allemaal aanmeren. Die gaan zich opstellen om straks naar Vlissingen te verplaatsen. En ik heb de eer om aan een van die schepen alvast even kennis te maken. Ik sta hier met Alexander en Rogier, de bemanningsleden. Alexander, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
1: Waar staan wij op welk schip?
2: Wij staan op stoomsleeboot Dokjaar 3.
1: Dokjaar 3. Ik zag het al staan op een reddingsboei en er staat uit Rotterdam. Klopt dat ook?
2: Ja, nou, officieel komen we uit Rotterdam, maar we liggen eigenlijk altijd in Bruinissen.
1: Je liggen in Bruinissen. Dus je hebt vanochtend vroeg vertrokken ook vanuit Bruinissen naar hier?
2: Nee, we hebben gisteren al een stukje heen gevaren hier zo. En dat ging eigenlijk zeer voorspoedig. En nou, straks gaan we een mooie tocht richting Vlissingen maken.
1: Hartstikke mooi. Ja, het ziet er echt al prachtig uit, al die schepen hier. Rogier, we staan nu natuurlijk al op de schip. Ik heb gehoord dat jullie straks als tweede mogen starten. Dan hebben jullie een mooie plek in de hele vloot, denk ik.
3: Ja, dat klopt. Dat is natuurlijk hartstikke leuk om als tweede achter het paraatschip te gaan. Dus dat is leuk.
1: En wat is er nou zo bijzonder om aan die sail-in mee te varen?
3: Ik denk de hele belevenis, denk ik. Je gaat naar Vlissingen Maritiem toe. En dat is natuurlijk gewoon, ja, dit is het begin. Dus ja, daar hebben we gewoon zin in.
1: En waar kijk je het meest naar uit de komende uren?
3: Ik denk de blije gezichten op de kant. Ik denk dat dat het leukste is, ja.
1: Nou, die blije gezichten op de kant, die gaan wij ongetwijfeld ook zien, Remco. Want wij gaan het hele parcours volgen. Dus jullie kunnen mij de hele ochtend langs het parcours zien. En we gaan alles mooi voor jullie in beeld brengen.
0: Ja, en anders gewoon zelf aan de kant gaan staan en zwaaien daar langs het kanaal door Walcheren. Dan kunnen we jou ook even toezwaaien.
1: Absoluut. Ik ga naar iedereen zwaaien die naar mij zwaait.
0: Dat zou ik maar doen. De sail-in van Vlissingen Maritiem begint rond 9:30 vanuit Veren richting Vlissingen. Je kunt gaan kijken of natuurlijk gewoon de televisie aanzetten bij ons. Dan hoor je het verslag van de radio met wat beelden. Of de livestream helemaal volgen via de Omroep Zeeland app en via de Omroep Zeeland website. Ook op YouTube is dat trouwens te zien. Nou, ik wens je daar heel veel plezier bij in elk geval. Geniet van het weekend. Er is heel veel te doen in Zeeland dit weekend. Maak er een mooi weekend van. En straks heel veel plezier met die sail-in Goedemorgen Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
3: 27 mei, demodag scootmobielen.
2: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
4: Woont u in Beveland of Walcheren? En wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen, zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
0: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Omroep Zeeland.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
4: Omroep Zeeland.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Onderzoeksinstituut TNO begint een proef voor mensen die gezondheidsproblemen hebben door een koud, vochtig of slecht geventileerd huis. In 5 gemeenten, waaronder Heerlen en Almelo, kan de huisarts voor patiënten een verzoek indienen om een huis te verduurzamen. En de gemeente komt dan in actie, zegt TNO.
7: Daarin proberen we eigenlijk de zorgprofessionals te koppelen aan een energiecoach-traject lokaal. En daarmee te zorgen voor niet alleen het kunnen voorschrijven van medicatie, maar ook het kunnen bestellen van een verduurzaming van een gezonde woning.
6: In Groot-Brittannië gebeurt het al langer en volgens TNO werden de bewoners daarna gezonder. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Er werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De rechtbank in Assen doet vanmiddag uitspraak in de zaak van de grote kunstroof uit het Drents Museum. Justitie eiste tot 5,5 jaar cel. 2 van de 3 verdachten sloten een deal met justitie en gaven een deel van de buit terug in ruil voor strafverlaging. Maar een van de advocaten vindt de eis nog steeds te hoog, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
8: Een van de advocaten bijvoorbeeld vroeg om extra strafvermindering vanwege de inzet van undercoveragenten destijds die zijn cliënten flink hebben aangepakt in een poging de kunstschat terug te vinden. De advocaat noemde dat grensoverschrijdende druk die je met extra strafverlaging zou moeten worden gecompenseerd.
6: Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
9: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
10: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
9: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawashere.nl.
11: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering? Check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
15: Omroep Zeeland.
16: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa van Hermon.

0: Madness in Our House. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. De laatste van deze week alweer. Ja, tot 12 uur zijn we er op je radio. En je kunt meekijken online of via je tv. En het is vandaag Vlissingen Maritiem. En daarom is verslaggever Sophie er de hele ochtend bij. Sophie, goedemorgen.
1: Hoi Elsa, goedemorgen. Ja, dat klopt inderdaad. Ik ben er de hele ochtend bij en ik ga de hele vloot volgen van Veren naar Vlissingen. Ik sta nu momenteel midden op de sluis in Veren. En straks om 9:30 gaat de hele vloot richting Vlissingen. Dus dat wordt via Middelburg een prachtig spektakel. We verwachten heel veel publiek. Dus ik ga zeker ook even in het publiek vragen wat er nou zo mooi is aan die Sail In. Dus tussen 9:30 en 12:00, je volgt alles via ons, via de stream en dus ook via de radio.
0: En Sophie, wat nu achter jou ligt, zijn dat schepen die er altijd liggen of hoort dat er al bij?
1: Dat hoort er al bij. Ja, er zijn al een aantal hier achter mij opgesteld. Een stuk of 5. Die liggen al klaar. Die gaan straks, er komen straks nog meer door de sluis richting Vlissingen. Die gaan hier achter elkaar richting Middelburg. En ik heb begrepen dat er in Middelburg ook nog een aantal schepen aanhaken. Waardoor het er één grote, stoet mag ik niet zeggen, maar een hele mooie bruine vloot wordt richting Vlissingen.
0: Vlissingen Maritiem. Het wordt een prachtige ochtend. En je kunt het volgen bij Goedemorgen Zeeland.
2: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Ilse de Lange en Get It Right. Vlissingen Maritiem, dat betekent historische schepen. En die varen vanuit Veren richting Vlissingen. Het weer is een beetje wisselvallig, maar nou ja, het zicht is natuurlijk prachtig. Tot en met zaterdag is er in Vlissingen volop maritiems mooi te zien. En onze Sophie, die staat in Veren bij Hein Versluis van de organisatie van Vlissingen Maritiem. Hij weet alles over de sail, hè?
1: Ja, hij weet zeker alles. En hoe krijg je het verzonnen? Hein Versluis op de sluis in Veren. Nou, ik heb het niet verzonnen, maar goed. Ja. Hein, goedemorgen. Organisatie van onder andere de sail in.
2: Ja, dat klopt. Ja.
1: Wat zien we hier achter mij?
2: Nou, wat je hier ziet is eigenlijk de opstart van de sail in. De aanbrengtocht van Veren naar Vlissingen. Met een bonte verzameling van schepen, maritiem erfgoed. En zeilend, stoomschepen, sleepboten. En in Middelburg haakt er nog iets meer aan. Dus dat maakt het echt wel heel bijzonder. De diversiteit.
1: Ja, je zegt een hele diversiteit aan schepen. Maar wat is nou jouw persoonlijke favoriet? Waarvoor moeten mensen nou echt komen kijken?
2: Nou, wat mij betreft is elke boot wel favoriet. Want op elke boot zit gewoon een fantastisch verhaal. En klein of groot, lang of kort, zeil of motor. Het blijven allemaal favorieten. Dat is juist het leuke. Als je op de ene boot uitgekeken bent, dan moet je gewoon naar de volgende. Want daar is weer een mooi verhaal. Dus ik zou ze vooral allemaal bekijken en bezoeken als dat kan straks.
1: Zo om 9:30 begint het hier. Ze gaan hier achter mij allemaal opstellen. Ja. Hoe werkt dat nou, zo'n opstelling? Hoe wordt die volgorde nou bepaald?
2: Nou, het leuke is dat nautische mensen, die zijn heel zelfredzaam. En we hebben afgesproken dat ze in kielinie gaan varen. En dat betekent achter elkaar aan. En dat zo'n beetje de grootste aan de voorkant zitten. Want dat is logisch. De grotere schepen zijn wat moeilijker te manoeuvreren. En de kleinere kunnen wat beter aansluiten. Dus je zult zien dat het vormen van de kielinie heel organisch gaat. De meeste schippers zijn hier heel erg bekend en weten meer van het kanaal en meer van hun boot af dan ik. Dus waarom zou ik gaan voorschrijven hoe het precies moet? Zij kunnen dat zelf als geen ander.
1: En ze gaan natuurlijk helemaal naar Vlissingen, door Middelburg. Wat is nou het mooiste plekje als je nog even wil gaan kijken naar deze mooie vloot?
2: Nou, Middelburg zelf op de kade is leuk natuurlijk. Maar als je op de fiets bent en toevallig in Middelburg bent, probeer dan mee te fietsen met deze bruine vloot. Want je hebt het al gehoord, de dockyard met zijn stoomfluit. Maar aan boord van de vrijbuiter is ook muziek. Het wordt gewoon een gezellige boel. Het zonnetje schijnt erbij.
1: Je hoort het, Elsa. De zon schijnt. De mensen hier zijn er klaar voor. Het wordt een prachtig spektakelstuk. Dus waar je ook staat, volgens mij is het een prachtig beeld.
0: Vlissingen Maritiem met de sail in. En je kunt het de hele ochtend volgen op radio en tv.

funny. Douwebop en funny. Laten we eens even kijken wat er allemaal gebeurde op 5 juni in de geschiedenis. Nou, George Marshall die presenteerde op deze dag in 1947 zijn Marshallplan. Het plan is dus naar hem vernoemd. Minister van Buitenlandse Zaken was die. En hij gaf de West-Europese economie na de Tweede Wereldoorlog een impuls. En hij ontving hiervoor in 1953 de Nobelprijs voor de Vrede. Hij hield een opvallende reden, want in zijn toespraak stond hij stil bij de slechte economieën van de net bevrijde landen van West-Europa. En hij stelde dat er een grootscheepse hersteloperatie op gang moest worden gebracht. Maar de landen moesten dan wel zelf een plan maken voor de besteding van het geld en de goederen. Pluspunt voor Amerika zou zijn dat het land er gezonde handelspartners bij zou krijgen. In 1832 ziet de Belgische frank het daglicht. En in die tijd ging het om een zilveren muntstuk van 5 gram. Verdwenen natuurlijk door de euro. In 1964 gaven de Beatles het eerste van 2 concerten in het Noord-Hollandse Blokker. En op 5 juni 1968 werd Robert F. Kennedy neergeschoten in Los Angeles. En hij overlijdt de volgende dag. In 1975 heropent Egypte het Suezkanaal. Dat was sinds de Arabisch-Israëlische oorlog van 1967 gesloten. Dus maar liefst 8 jaar lang. En in 1989 stopt 1 man voor het oog van de camera's tijdens de studentenopstand in Peking een kolonne tanks.

The New Kids on the Block and I'll Be Loving You Forever. En dat allemaal omdat Mark Wahlberg, de Amerikaanse filmacteur, zanger en filmproducent, 55 wordt. Hij zat ooit in die boyband New Kids on the Block. Nog meerjarigen, want Kees Heulst, de acteur, vooral bekend van zijn rollen in Minouche en als Hendrik Groen in Het Geheime Dagboek van Hendrik Groen, die wordt vandaag 74. Ken Follett, de Britse auteur, die wordt 77. En Laurie Anderson, de Amerikaanse experimentele performance-kunstenares en muzikus, wordt vandaag 79. Je kent haar misschien nog wel van dat Oh Superman.

0: Zonnige muziek van Sykes en Oceaan. En ondertussen is Remco aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Remco, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa. Het regenboog-zebrapad in de Nassaustraat en Axel kan blijven. Het voorstel van SGP en PVV om het weg te halen is door de gemeenteraad van Terneuzen weggestemd. De meeste partijen vinden dat het zebrapad staat voor inclusiviteit en acceptatie van onder meer LHBTI'ers. De SGP en PVV vinden dat een gemeente zich niet met dat soort symbolen moet bezighouden. Het Centrum Seksueel Geweld hoopt dat vrouwen zich durven melden als ze gedrogeerd en verkracht zijn. In een grote zedenzaak is onder meer een man uit de gemeente Hulst aangehouden. In besloten groepen werden beelden van verkrachtingen gedeeld en tips uitgewisseld. Iva Bikanic van het centrum vertelt wat je als slachtoffer kunt merken.
3: Na de eerste schok en acute stressreacties moet je denken aan niet goed kunnen slapen, moeite hebben met concentreren, prikkelbaar, soms ook helemaal niks voelen, er niet aan willen denken, maar er wel aan moeten denken. Je hebt geen eigen herinneringen, maar toch komen de plaatjes in je hoofd.
2: Volgens Bikanic is het belangrijk voor de slachtoffers om te horen dat zij niets verkeerd hebben gedaan en dat de schaamte bij de daders ligt. Ze verwijst naar de zaak Pellicot in Frankrijk. Boekverkoper Arie Westeneng is genomineerd voor beste boekverkoper van het jaar. Westeneng werkt bij boekhandel Het Spui in Vlissingen. Hij neemt het op tegen 4 verkopers uit andere winkels in het land. Een vakjury kiest uiteindelijk de beste. En het provinciebestuur trekt €750.000 uit voor kunstproject Air. Theaterproductiehuis Zeelandia, Vleeshal en het Mostly Modern Festival kunnen daardoor jonge kunstenaars begeleiden in zogenoemde residenties. Ze zijn dan wat langere tijd op één plek. Het project wil ook publiek betrekken bij hedendaagse kunst. En het weer in Zeeland. Wisselend bewolkt. In de loop van de ochtend en vanmiddag droog. Vrij veel zon. Een matige westenwind. En het wordt 19 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app. En op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

Heart. En wij spelen ons spelletje Wat is het met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Als je mee wilt doen, pak je telefoon erbij. En het nummer, dat ken je natuurlijk wel. 0118-4999-99. De vraag gaat over boekverkoper Arie Westerneng. Hij is genomineerd voor beste boekverkoper van het jaar. Eerder was hij al op een longlist gezet. En nu staat hij op de shortlist, zoals ze dat dan noemen. Hij werkt bij de boekhandel in Vlissingen. En een vakjury kiest de beste uit. Maar ik wil weten tegen hoeveel verkopers van andere winkels in het land hij het nu nog op moet nemen. 0118-4999-99. Dus boekverkoper Arie uit Vlissingen. Hij neemt het dus op tegen een aantal boekverkopers van andere winkels voor beste boekverkoper van het jaar. Hoeveel concurrentie heeft hij nog? 0118-4999-99.

0: Max en Andy Grammer en The Thing I Love. Boekverkoper Ari is genomineerd voor beste boekverkoper van het jaar. Hij werkt bij de boekhandel in Vlissingen. Erik, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Tegen hoeveel andere verkopers moet hij het opnemen?
1: 3.
0: Dan ga ik nog eens even naar Erlin. Erlin, wat denk jij?
2: Ik dacht ook 3.
0: Nee, het zijn er 4. Dus er zijn er dus nu in totaal nog 5 op de lijst. Ja, helaas, niks aan te doen. Maar laten we in elk geval hopen dat Ari wel de beste boekverkoper van het jaar wordt.

0: Only Love. Historische schepen varen vanuit Veren richting Vlissingen, want het is Vlissingen Maritiem. En verslaggever Sophie volgt het allemaal. Maar Sophie, het gaat niet heel snel, hè?
1: Nee, wij waren denk ik iets te optimistisch. Want wij zijn heel snel van Veren naar Middelburg gesjeesd. En we staan nu ergens tussen Veren en Middelburg langs het kanaal van Walcheren. En ik moet je eerlijk bekennen, het voelt een beetje alsof ik bij de intocht van Sinterklaas sta. En dat je met die spanning staat van wanneer komt hij nou, wanneer komt hij nou. En ik zit om het hoekje te kijken, maar ik zie ze nog niet. Dus en ik heb begrepen dat ze ongeveer 5 à 6 knopen varen. Dus dat betekent 10 kilometer per uur. Dus ik mag hopen dat ze hier toch strakjes wel voorbij gaan komen.
0: Maar staat er zoveel wind of sterke stroming?
1: Ik durf het niet te zeggen. Ze hebben wel windje tegen, dat zie ik wel. De stroming staat richting Veren, dus ze moeten wel tegen de wind in. Daar heb ik geen verstand van of dat dan ook meer moeite kost voor die schepen. Maar het zou best eens kunnen dat het daardoor even iets langer duurt. Of wij waren iets te optimistisch, dat kan natuurlijk ook.
0: Maar Sophie, het is nou ook niet zo dat er heel veel mensen langs de kant van de weg staan te wachten om te kijken, hè?
1: Nou, hier zeker niet. Ik sta tussen een aantal grassprietjes, maar dat is het dan ook wel. Hier staan geen mensen te kijken. Dus ik denk dat het grootste spektakel toch wel in Middelburg te doen is straks.
0: En natuurlijk bij Omroep Zeeland. Want als je het wil volgen, als je ze allemaal wil zien, nou, zet gewoon even je tv aan of volg het online.

0: Toto en Stop Loving You. Ja, als je bij Dierenwelzijn Zeeland werkt, dan maak je de gekste dingen mee. Want ineens krijg je dan een telefoontje van een vrachtwagenchauffeur die in Frankrijk op iets heel opmerkelijks stuitte. Jolanda, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: Want hij hoorde gepiep.
1: Hij had in Frankrijk machines opgeladen en die moesten weer terug naar Nederland. En waarschijnlijk is die onderweg natuurlijk nog een keer gestopt. En toen hoorde die vreemde geluiden uit de vrachtwagen komen. Toen is die gaan zoeken en toen bleek er dus in zo'n machine, die dus in Frankrijk had gestaan, een nestje met vogeltjes te zitten.
0: Nee.
1: Ja.
0: Die machines hadden daar al even gestaan dan?
1: Dat denk ik wel. Zo te zien aan de foto's was het een uitgebreid nestje, inderdaad.
0: Ja, en weet je wat voor vogeltjes het waren?
1: Ja, het waren kwikstaartjes.
0: En dan echt nog kleine vogeltjes?
1: Ja, kleine vogeltjes die nog hun moeder nodig hebben. Ze hadden wel veertjes al, gelukkig. Maar goed, dan moeten die gewoon zo snel mogelijk weer verzorgd worden natuurlijk.
0: Ja, want mama kwikstaart was er natuurlijk niet bij.
1: Nee, helaas niet.
0: Nee, en dat is zo met vrachtwagens. Ze kunnen maar moeilijk weer terug gaan rijden, hè?
1: Ja, nee. En dan is nog maar de vraag of moedertje weer terug zou komen, hoor. Ja.
0: En wat hebben jullie gedaan?
1: Nou ja, die meneer belde dus vanuit België. Dus hij zei, ik kom uit Frankrijk en ik hoor geluid en het is een nestje met vogeltjes. Toen is hij dus naar het Sloeggebied gereden in Vlissingen. En daar hebben wij hem dus ontmoet en daar hebben we de vogeltjes van hem overgenomen.
0: En hoe waren ze eraan toe?
1: Ja, prima. Hartstikke honger. En dus ze hadden nog niet echt veel onder geleden. Het is helaas jammer dat moedertje er niet bij was. Maar ze zaten wel onder de luizen. Onder de Franse luizen.
0: Oh ja, maar dat lag niet aan de vrachtwagen, denk ik.
1: Nee. Dat is dan gewoon in de natuur gebeurd.
0: En daar is wel iets aan te doen.
1: Daar is wat aan te doen en dat kan de Mikke prima, hoor. Die gaat ze voeren en zorgen dat ze geen ongedierte meer bij zich hebben.
0: Nee, en ze worden dan gewoon hier uitgezet of gaat de vrachtwagenchauffeur ze weer meenemen als ze straks groot zijn?
1: Nou, dat geloof ik niet, hoor. Ik denk dat de Mikke er wel een mooi uitzetgebied voor gaat vinden.
0: Nou, maar gelukkig maar dat de vrachtwagenchauffeur wel hard voor vogeltjes had dan.
1: Ja, nou ja, wij vinden het zo bijzonder dat iemand daarvan al in Frankrijk al over na zit te denken van, oh, ik moet die vogeltjes helpen. En en dan ons eerst de Mikke gebeld van, ik zie dat jullie een vogelasiel hebben. Nou, de Mikke heeft gezegd, bel Dierenwelzijn maar op. En zo zijn we dus met z'n allen eigenlijk bezig geweest om dat nestje veilig te stellen.
0: Nou, kwikstaartjes dus uit Frankrijk, die straks in Zeeland rondvliegen.

0: Adele en Turning Tables. Vlissingen Maritiem is vandaag en morgen natuurlijk in Vlissingen. Maar die historische schepen die varen op dit moment vanuit Veren richting Vlissingen. En onze verslaggever Sophie staat aan de kant van het water te wachten tot ze ze ziet.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ik stond net nog moederziel alleen. Maar gelukkig kwam daar Jolanda aanlopen met hondje Sjaki. Jolanda, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hallo. Weet
1: je wat er straks hier gaat gebeuren?
2: Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, ik loop hier gewoon altijd met mijn hondje. En dat is sowieso genieten. Maar ik begrijp dat er de hele mooie boten voorbij gaan komen. Dus dat is een leuk cadeautje dan voor deze wandeling.
1: Ja, ik kan je vertellen dat Emmanuel, Betje, Jolanda, die komen allemaal voorbij. Dat zijn allemaal boten die straks in de vloot gaan aansluiten. Ik weet niet of je al om de hoek hebt gekeken. Ik zag net dat er al wat schepen aankomen. Dus ze zijn onderweg naar Middelburg. Dus ik ben ontzettend benieuwd. Gaan we even samen kijken hoe het eruit ziet straks, die vloot.
2: Ja, hartstikke leuk. Nou, dat wordt een extra leuke wandeling, denk ik, deze keer. Ja, ben benieuwd.
0: Ik zou voor alle zekerheid dan toch even de hond aan de lijn laten. Want je weet maar nooit of die in het water springt, toch?
1: Nou, ik begreep dat Sjaki je niet van veranderingen houdt. En hij doet altijd zijn vaste rondje hier. En als je iets afwijkend ziet, Jolanda, dan gaat hij blaffen, hè?
2: Dan gaat hij blaffen. Overal, alles wat vreemd is, dan gaat hij tegen blaffen. Het helpt natuurlijk niet. Maar hij denkt dat het wel helpt. Dus hopelijk komen we niet te veel vreemde dingen tegen. Maar het zal met de bootjes ook wel zo zijn, denk ik.
1: Nou, de schepen worden straks toegejuicht door Sjaki. Ik weet niet of het enthousiast is, misschien boos, maar dat gaan we vanzelf al zien.
0: Sophie, zij staat dus te wachten tot die historische schepen vanuit Veren bij haar langs de varen komen. Als je het wil volgen, nou, zet gewoon op Omroep Zeeland je tv aan of kijk online mee. Want het is echt een prachtig gezicht. In elk geval tot 12 uur te zien. Op dit moment 3:50, dus graag tot zo.
3: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
5: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
5: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
6: Pas je eindelijk het perfecte shirt

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft enkele weken geleden zijn partijlidmaatschap opgezegd. Volgens Tuinman heeft de recente leiderschapswissel binnen de partij hem heel veel pijn gedaan. Henk Vermeer nam de leiding over van Caroline van der Plas. Tuinman zegt dat hij zich schaart achter Mona Keizer, die de partij verliet na de machtswisseling. Meerdere BBB'ers hebben de afgelopen tijd de partij verlaten of hun steun uitgesproken voor Mona Keizer. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. De Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Xi is uitgenodigd door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, melden staatsmedia van beide landen. Het staatsbezoek is op 8 en 9 juni. Het is voor het eerst sinds 2019 dat ze elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. China wil de banden met Noord-Korea aanhalen, omdat Kim ook steeds meer samenwerkt met Rusland. Rond deze tijd begint de parlementaire enquêtecommissie Corona met het verhoor van Jaap van Dissel. Tijdens de pandemie was hij directeur van het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde. Van Dissel werd geroemd om zijn rustige en uitgebreide uitleg, maar er was ook kritiek. Bijvoorbeeld omdat hij openlijk twijfelde over het nut van mondkapjes. Van Dissel kreeg in coronatijd ernstige doodsbedreigingen en moest beveiligd worden. Verschillende wetenschappers vinden dat het RIVM zijn fouten moet toegeven, zeiden ze tegen Nieuwsuur. Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
9: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
10: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
11: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
12: 27 mei, Demodag Scootmobielen.
10: Comfort and More, Pagotweg 2F, Middelburg.
11: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Oh, heerlijk hier, hè?
15: Ja, eindelijk even niks.
16: Het is echt nice.
17: Hola, le pongo dos cervezas.
18: Hola, señor. Sí, twee bier.
16: Voor mij?
14: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
17: Por favor.
18: Proost. Proost. Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
19: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
21: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
22: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
23: Omroep Zeeland.
24: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

0: One Republic en Sunshine. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. De hele ochtend op je radio. En je kunt natuurlijk meekijken online of via je tv. Nou, dan zie je in elk geval de historische schepen die vanuit Veren richting Vlissingen varen. Het is de Sail-in voor Vlissingen Maritiem. En onze verslaggever Sophie... Sophie, wat gebeurt er?
1: Zo, dat is duidelijk, hè? Ja, de vaart zit er inmiddels in. Achter mij wordt even aan een hengst gegeven aan de toeter. Want ze zien ons natuurlijk hier ook staan in de berm. Ik sta dus tussen Veren en Middelburg. En ze komen hier nu net voorbij. Dus ik denk dat ze over zo'n 5 minuten Middelburg binnenvaren. Misschien wel leuk om even een aantal schepen uit te lichten. De Vera Cruz. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Maar dat is een middeleeuws schip. Althans, een replica van een middeleeuws schip. Ziet er een beetje uit als een piratenschip. Daar moet ik een beetje aan denken. Echt een prachtig exemplaar. Ik vind hem in ieder geval heel mooi. En daarnaast hebben we ook nog een schip. Moet even spieken op mijn speakbrief hoe die ook alweer heet. Dat is de Vrijbuiter. Die heeft een heel mooi groot zeil. Er staat een afbeelding van een dansend echtpaar op. En het leuke aan dat schip is dat er tijdens deze hele sail-in vaart er een orkest mee. En die gaat dus het hele stuk muziek maken. Dus als je iets hoort, zijn het niet alleen de toeters, maar ook letterlijke toeters van een orkest. Wat op die Vrijbuiter zit.
0: En dat volgens mij kennen wij de Vrijbuiter vanuit de Zeeuwse Top 40. Want volgens mij zitten daar altijd Zeeuwse muzikanten aan boord.
1: Dat zou heel goed kunnen inderdaad. Ja, dat klopt. Ja, en verder, ik zie diverse hooghaars. Ze zijn natuurlijk ook prachtig om te zien. En er gaan heel veel roeiboten mee. Ik denk om de stoet ook de stoet te begeleiden. Dus het is echt een prachtig zicht. Dus als je tijd hebt, ik zou zeker in Middelburg of Vlissingen even aan de kant gaan staan om dit te aanschouwen.
0: En tot hoe laat kan dat dan?
1: Nou, de verwachting is dat ze rond 12 uur aanmeren in Vlissingen. Dus als je onderweg nu wil gaan kijken in Middelburg of Oost-Soeburg, dan zou ik nu wel een beetje aanstalten gaan maken.
0: Sophie, zij volgt dus de hele ochtend de stoet van historische schepen die vanuit Veren richting Vlissingen varen voor Vlissingen Maritiem.
2: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

Of je nou in Vlissingen bent, in Hulst, Goes of Zierikzee, Omroep Zeeland. Altijd. Of the ways we always made.

0: Chris Stapleton en Dua Lipa. And I think I'm in love with you. Historische schepen varen vanuit Veren richting Vlissingen. Voor Vlissingen Maritiem. En daaronder is ook Gerard uit Westkapelle. De A10A3, een oude sleepboot. Daar zit hij op. Gerard, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar ben jij op dit moment?
1: Nou, we komen bijna Middelburg binnen.
0: En waar kom je vandaan?
1: We zijn Veren gestart nu met een aantal 14 schepen. Ja, en dan is het nu wachten op de brug en dan zo met heel de konvooi richting Vlissingen.
0: Ja, en hoe leuk is dat?
1: Ja, dat is zeker leuk. En het is allerlei type schepen. Hè. We hebben platbodems, we hebben hooghaars, we hebben sleepboten, we hebben de grote avontuur. Dus van alles valt ertussen. Dat is juist het mooie.
0: En Gerard, sta jij nu aan het roer?
1: Ja, dat klopt.
0: En praten en sturen, dat gaat wel tegelijk?
1: Nou ja, het gaat op dit moment heel langzaam. Dus het is niet hetzelfde als in de auto. Dat ik straks eens een bekeuring krijg voor mobiel bel achterstuur.
0: Oh, gelukkig, want je mag hem niet doorsturen naar Omroep Zeeland, hoor, die boete.
1: Nee, dat zal wel gaan.
0: Gerard, jij komt uit Westkapelle. Heb je enig idee waar al die anderen vandaan komen?
1: Nou, het is allemaal toch wel een beetje hier uit de buurt. Allemaal Zeelands roem, zeg maar. En het is Goes, het is hier zo uit Veren zelf, Arnhem-Muiden, Bruinisse. Dus het is allemaal wel een klein beetje Zeeland natuurlijk.
0: En is het dan zo dat je nu allemaal oude bekenden ziet?
1: Ja, zeker. Ja, het is toch iedere keer als we op evenementen komen, dan kom je toch iedere keer weer een beetje een gedeelte van dezelfde groep tegen. We zijn net vorige week Oostende geweest. Nou, er liggen nu weer al een heel stel schepen uit Oostende. Die liggen weer al in Vlissingen. Dus dat zijn ook weer allemaal mensen die je normaal niet ziet. Er zijn Fransen bij, er zijn Belgen zelf, dan Engelsen. Dus ja, dat is leuk met dit soort evenementen. Je komt na een verloop van tijd kom je elkaar weer tegen. En dan heb je toch weer een praatje.
0: Ja. En elke keer opnieuw moet jij je boot weer helemaal oppoetsen.
1: Ja, maar dat is de hobby. Dat doen we gewoon heel jaar lang.
0: Of hoort dat nou eigenlijk niet bij een oude sleepboot? Moet hij er een beetje smoezelig uitzien?
1: Nou, het moet er niet uitzien dat het helemaal strak in de lach als een jacht van dame. Maar het moet wel zonder roes zijn. Tenminste, dat vind ik.
0: Ja. Ja, ik hoop eigenlijk dat we jou ook nog een beetje kunnen herkennen. Kun je een beetje beschrijven hoe die eruit ziet en welke kleur die is?
1: Nou, het is 18 meter lang. Het is een vrij hoge sleepboot. Het is zwarte romp uiteraard, zoals een sleepboot hoort. De opbouw is wit. En er staan met grote letters A10A3 voorop en Veer achterop.
0: En lijkt die nog een beetje op de sleepboten die je nu op de Westerschelde ziet?
1: Nee, totaal niet. Want dit is natuurlijk gebouwd 1941 in de oorlog. Met een hele historie daarbij. Maar ja, tegenwoordig zijn... Dit was toen de tijd een vrij sterke sleepboot. Die werd ook gebruikt bij de Deltawerk en zo heb je nog kassons gesleept. De eerste tijd was de slechtste tijd, want ik zei net in de oorlog gebouwd, is hij gelijk in beslag genomen. Door de Kriegsmarine heeft hij heel de oorlog heeft die in Duitsland gezeten. Is hij tot 1947 is hij teruggekomen. En dan is hij bij de echte originele eigenaar. En sindsdien heeft hij daar veel Nederland, België, Duitsland gesleept. En dan ja, toen de tijd je moet terugzien. In de tijd 1947 was het dan. Daar reden ze hier ook nog met paardenwagen in de rondte en een handkar. En dan was dit toch een vrij zware, sterke sleepboot. En dan gingen ze toch daarboven de Rijn op.
0: Wij zeggen steeds historische schepen, maar aan die van jou zit echt wel een hele historie.
1: Ja, er zit een heel verhaal aan. Dat is natuurlijk de slechtste tijd geweest in die oorlog. Maar ja, goed, dat is een oorlog, dat heb je niet voor zeggen.
0: Ja, nu, dit is als hobby, maar waren boten, schepen, het water ook jouw beroep?
1: Ja, ik heb 42 jaar op zee gezeten, dus het is niet de eerste keer dat ik vaar.
0: En welke zee was dat dan?
1: Ik heb altijd op de Noordzee, de ferries op Engeland gezeten. Dus Rotterdam, Hulzee, Bruggenhul, Rotterdam, Ipswich.
0: Oh, ja.
1: En af en toe ja, een beetje in het buitenland voor nieuwbouw en zo. Japan, Italië. Maar varen, dat was altijd op de Noordzee.
0: En wat was je dan als je aan boord was? Was je dan kapitein of stuurman?
1: Nee, ik was hoofdmachinist.
0: Aha, dus jij zat altijd in de machinekamer?
1: Ja, ik was van lid van het Zwarte Koor.
0: Oké, nou nu heb je iets meer uitzicht dan...
1: Ja, precies. Nou zie ik de zon opkomen en ondergaan. En anders was het alleen TL-licht.
0: Nou Gerard, ik wens jou een hele mooie tocht toe naar Vlissingen. En natuurlijk een hele mooie dag. En ik hoop dat je aan heel veel mensen ook je verhaal kunt vertellen. Want dat is te mooi om onbesproken te laten, hè?
1: Ja, dankjewel. En we gaan proberen er een leuk weekend van te maken. Dat zal vast lukken.
0: Nou, hou hem in de gaten. Die oude sleepboot, zwart van onder, grote letters, Atina 3 erop. Want die is van Gerard uit Westkapelle.

0: Kitchen en Boogaloo. En ook dat is Zeeuws. Historische schepen, nou, die zijn er in overvloed bij Vlissingen Maritiem. En Sophie ziet ze allemaal langstrekken. En Sophie, ben je nu aan boord of heb je gewoon even iemand aan de wal in zijn kraag gevat?
1: Ik zit lekker aan de wal in het zonnetje. Wij zitten net iets voor de stationsbrug in Middelburg. Gelukkig, nou, wat ik zeg, prachtig weer. Dus dat is al super fijn. Ik zit hier naast Karin en Jan. En Karin, je bent volgens mij speciaal voor deze sail in hier naartoe gekomen.
2: We zijn speciaal voor de sail hier deze kant op gelopen, ja.
1: En is er nou een bepaald schip waar u op zit te wachten?
2: Nee, de grootste eigenlijk.
1: Weet u ook welke dat is?
2: Nee.
1: Dat is nog een verrassing dan. Ja. En Jan, voor u, is het een speciale dag? Heeft u een speciale...
3: Ja, ik was heel benieuwd hoe het eruit zou zien. Ja, eigenlijk voor het eerst dat we ervan gehoord hebben. Ik denk dat we gaan even kijken. Het is heel heerlijk weer, dus wat wil je nog meer?
1: En jullie hebben een prachtig plekje weten te bemachtigen.
3: Ja,
1: hier, dat bankje.
3: Ja, lekker bankje. Ja.
1: In het zonnetje. En als u hier naar links kijkt, dan komt de eerste al aan. Dus het is, het gaat hier eigenlijk ook beginnen. Ze varen hartstikke snel. Dus wij gaan hier in het zonnetje nog even genieten van deze.
3: Het is eigenlijk de grootste volgens mij ook die voorvaart, heb ik het idee.
1: Het is gelijk de grootste. Dus wij gaan even kijken wat er voor moois hier allemaal voorbij gaat komen.
0: En let vooral ook op of je de Athena 3 voorbij ziet komen, hè, van Gerard, die we net aan de lijn hadden in zijn oude sleepboot.

0: Shanna Spyro en Material Lover. En ondertussen is Stefan aangeschoven. Ja, die zat ook al te kijken naar Vlissingen Maritiem.
1: Mooi, ja, lekker hoor.
0: Ja, al die boten die je voorbij ziet komen. Dat kun je dus allemaal volgen als je je tv aanzet. Nou, voor de rest, op de radio hoor je natuurlijk ook gewoon het Zeeuwse nieuws.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Stefan, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het regenboogzebrapad in de Nassaustraat in Axel kan blijven. Het voorstel van SGP en PVV om het weg te halen is door de gemeenteraad van Terneuzen weggestemd. De meeste partijen vinden dat het zebrapad staat voor inclusiviteit en acceptatie van onder meer LHBTI'ers. De SGP en PVV vinden dat de gemeente zich niet met dat soort symbolen moet bezighouden. Sporthal Baskensburg in Vlissingen gaat vandaag weer open. De sporthal was sinds vorige week gesloten. In twee dakspanten van het gebouw zat houtrot en daardoor kon de veiligheid niet worden gegarandeerd. De aannemer heeft de spanten aan de buitenkant verstevigd. Het was niet nodig om in het gebouw stempels te plaatsen. Het Centrum Seksueel Geweld hoopt dat vrouwen zich durven melden als ze gedrogeerd en verkracht zijn. In een grote zedenzaak is ook een man uit de gemeente Hulst aangehouden. In besloten groepen werden beelden van verkrachtingen gedeeld en tips uitgewisseld. Iva Bikanic van het centrum vertelt wat je als slachtoffer kunt merken.
3: Na de eerste schok en acute stressreacties moet je denken aan niet goed kunnen slapen, moeite hebben met concentreren, prikkelbaar, soms ook helemaal niks voelen, er niet aan willen denken, maar er wel aan moeten denken. Je hebt geen eigen herinneringen, maar toch komen de plaatjes in je hoofd.
1: Volgens Bikanic is het belangrijk voor de slachtoffers om te horen dat zij niets verkeerd hebben gedaan en dat de schaamte bij de daders ligt. Ze verwijst naar de zaak Pellicot in Frankrijk. En boekverkoper Arie Westeneng is genomineerd voor beste boekverkoper van het jaar. Westeneng werkt bij boekhandel Spui in Vlissingen. Hij neemt het op tegen 4 verkopers van andere winkels in het land. Een vakjury kiest de beste uit. Het weer in Zeeland wisselend bewolkt, maar in de loop van de ochtend en vanmiddag droog en vrij veel zon. Bij een matige westenwind wordt het 19 graden. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Kijk voor nieuws en weer ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: If you love somebody, set them free. Dit was Sting. Vlissingen Maritiem is dit weekend. En op dit moment varen de historische schepen vanuit Veren richting Vlissingen. En in Middelburg is onze Sophie. Want Sophie, de brug draait open. Op. Ja, dat vinden ze allemaal heel leuk, hè?
1: Het is wel bijzonder dat elke keer als jij tegen mij praat, gaan ze keihard toeteren. Volgens mij doen ze het erom.
0: Maar ze zitten misschien mee te luisteren aan boord.
1: Ja, precies. Ja, hallo. Ja. Nou, ik sta hier inderdaad aan de kade bij de stationsbrug in Middelburg. En het loopt hier steeds voller, dus het trekt wel echt veel bekijks. Ik moet ook zeggen dat het ook echt wel een heel mooi plaatje is. En ik trof hier Luc. En Luc komt uit Mechelen. Luc, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En wat brengt u hier?
2: Het mooie weer, de aangename mensen en de Maritieme Week, Vlissingen.
1: Wat komt u speciaal voor deze week of is het een mooie bijkomstigheid?
2: Het is een heel mooie bijkomstigheid, absoluut.
1: En wat gaat u vandaag doen? Gaat u nog naar Vlissingen toe?
2: We gaan naar Vlissingen toe. We willen duidelijk nog iets meer weten over wat hier aan de hand is en zeker de mooie schepen aan we gaan kijken.
1: Want achter u vindt het allemaal plaats. Als u zo eens even kijkt, wat spreekt u dan het meeste aan? Want het zijn natuurlijk heel, het is een diverse.
2: Het is de diversiteit die mij aanspreekt. Dus het aanbod van verschillende schepen die door elkaar gaan. En dat je dan kan opvolgen van uit welk tijdstip welk schip vandaan komt. Dat boeit ons wel. Ja.
1: Ja, ze hebben allemaal een eigen verhaal en eigen historie. Dus dat is sowieso leuk om in te verdiepen. Dan zal ik u zeggen, Luc, dat u beste nu de auto kan pakken. Want ze varen ongeveer 10 km per uur. Dus het gaat best snel dat ze naar Vlissingen toe gaan.
2: Hoe sneller wij kunnen rijden, gaan we er ook sneller zijn. Maar we gaan er zeker naartoe.
1: Heel veel plezier. En wij gaan nog even genieten van het plaatje met die mooie schepen die straks door de stationsbrug in Middelburg gaan.

0: Anna May en Bluff en Ik ben niet meer bang. Kian Stroosnijder, dat is een nieuwe singer-songwriter uit Kruiningen, die in korte tijd veel van zich laat horen. Want vorig jaar verschenen 2 tracks van hem en dit jaar kwam hij met een EP. En met 1 van de nummers van die EP heeft hij ook nog eens de BUMA Academy Spotlight Award gewonnen. Kian, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het gaat ineens wel snel met jou, hè?
1: Ja, zeker weten.
0: Stel je even voor, hoe oud ben je?
1: Ik ben Kian, ik ben 18. En,
0: uit Kruiningen?
1: Uit Kruiningen, ja.
0: Net eindexamen gedaan?
1: Net eindexamen gedaan, zit er gelukkig op.
0: Ja, maar je weet nog niks.
1: Ik weet nog niks. Het wordt nog spannend.
0: En wat ga je dan daarna doen?
1: Nou, ik ben toegelaten in school in Leeds, dat is in Engeland. In een conservatorium. Dus dan ga ik daarna 3 jaar lang muziekproductie opleiding volgen.
0: Dat is echt helemaal geweldig,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, dat is echt precies wat ik wou. Dus dat is heel fijn.
0: Ja, en je gaat wonen in Leeds of in een dorp rondom?
1: Ja, een beetje het centrum van Leeds in een kamertje.
0: Hoe is je Engels?
1: Ja, ik kan goed Engels, hoor. Ik heb TTO gedaan op school, dus... Dat komt wel goed.
0: Ja, en als je daar een week zit, dan praat je het alsof het je moedertaal is, toch?
1: Dan heb ik heel het accentje overgenomen en alles.
0: Ja, en wat hoop je daar op te steken?
1: Nou ja, ik hoop gewoon nog meer ervaring te doen op het produceren van muziek. Ik vind het namelijk echt wel fijn om ook zelf te horen dat een track gewoon goed klinkt. Dat is zelfverzekerdheid. En natuurlijk ook een beetje een netwerk opbouwen vind ik ook wel heel belangrijk. Dan weet ik wie ik moet bellen als ik iets nodig heb.
0: Ja, want je zit daar met allemaal gelijkgestemden, hè?
1: Ja, met allemaal mensen die ook opleidingen volgen, zoals viool of zo. Dus daar moet je ook een beetje mee samenwerken. Ja,
0: en wie weet zit je er wel met de toekomstige, Taylor Swift of zo.
1: Ja, misschien
0: om maar even een naam te noemen. Ja. Harry Styles, iemand van zo'n groot... En misschien ben je dat zelf wel, hè?
1: Misschien wel, dat hopen we natuurlijk wel, ja.
0: Nou, deed je mee aan de BUMA Academy Contest? Wat is dat voor wedstrijd?
1: Nou, dat was eigenlijk een nationale competitie tussen scholieren en mbo en zo. Om eigenlijk een beetje iemand in de spotlight te zetten. Dat is voor mij dan gedaan door mijn docent. Meneer Kwaak heet die. En ja, dan moest je gewoon een nummer of zo inzenden of een eigen werk. En ik heb dat gewonnen met mijn eigen nummer.
0: Maar je hoefde het alleen maar op te sturen.
1: Ja, hoeft alleen maar op te sturen.
0: Het was niet met een podium en zenuwen en...
1: Nee, er waren ook andere mensen die bijvoorbeeld een opname hebben gedaan van een eigen nummer die ze het hebben geperformd of zo. Maar natuurlijk, ik had al in de studio mijn eigen ding gemaakt. Dus dat kon ik gewoon lekker opsturen.
0: Ja, en was het dan ook dat je gewoon een berichtje terugkreeg van je hebt gewonnen? Of was er nog wel een speciale avond?
1: Nou, er zat nog wel een speciale middag aan vast na mijn examen. Mijn docent wist al echt 3 weken lang of zo dat ik had gewonnen. Maar die had het niet tegen mij verteld. Toen na mijn allereerste examen ben ik binnengestormd door wat camera's en wat mensen en zo. Die toen hebben verteld dat ik heb gewonnen. Dus dat was wel even wat.
0: Ja. Dat is nog bijna leuker dan horen dat je geslaagd bent. Alhoewel?
1: Ja, nou, ik hoop eigenlijk ook wel dat ik geslaagd ben. Maar dat is zeker wel leuk, ja, klopt.
0: Je won die award met Cherry Red. Ja. Daar gaan wij zo meteen naar luisteren. Wat kun je daarover vertellen?
1: Ja, dat nummer kwam er eigenlijk heel erg uit. Nadat ik een beetje te perfectionistisch was voor mezelf, merk ik wel heel erg. En soms moet je gewoon een beetje denken van boeien, ga lekker wat maken. En toen kwam dat eruit. Dat heb ik in mijn studio zelf gemaakt, geschreven. En je ziet waar het je brengt.
0: Maar wie of wat is Cherry Red?
1: Cherry Red, ja, het is een nummer over... Cherry Red is een metafoor, is mijn favoriete kleur. En het gaat eigenlijk, er zit 1 zin in de chorus. Gaat, your love, cause your heart ain't cherry red. Dus ik probeer iemand te vergeten die eigenlijk waarvan ik dacht dat het perfect was, maar toch niet. En dat heb ik dus zo gedaan met mijn favoriete kleur als metafoor.
0: Ik wens jou heel veel succes straks met de dag dat je hoort of je geslaagd bent.
1: Bedankt.
0: De dag dat je geslaagd bent.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: En heel veel plezier in Leeds.
1: Ja.
0: En zorg dat we nog heel veel van je horen, hè?
1: Komt helemaal goed.
0: Hier is Kian met Cherry Red.

0: Huey Lewis en The News and Stuck With You. 3:53. Graag tot zo.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
3: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
4: Hey ondernemer. Grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
5: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
6: Zitten die mensen op onze zolder?
7: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
6: Hoe dan?
7: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
11: Wow,
10: kost je maar 3 minuten.
11: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
10: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
13: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
14: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
15: Omroep Zeeland.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
15: Omroep Zeeland.
17: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Aan het begin van het verhoor van de enquêtecommissie Corona heeft Jaap van Dissel ontkend dat het Outbreak Management Team een elitegroepje is. Volgens critici zaten er in het team te veel virologen en microbiologen en te weinig specialisten op andere gebieden, zoals ouderen. Daardoor zijn andere zaken over het hoofd gezien. Van Dissel geeft toe dat de focus in het begin was bepaald door de beelden uit Italië van doodskisten in de straten en dus minder gericht was op de alleroudste in de samenleving. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor de deur gehad. Dat was omdat hij vindt dat de 140 asielzoekers in de stad niet meteen weg hoeven. Het nieuwe college vindt van wel en wil dat Maassluis helemaal geen asielzoekers meer opvangt. De Vries ziet liever dat gemeenten onderling solidair zijn. Berichten op sociale media waren aanleiding voor de extra beveiliging bij zijn huis. Het heeft volgens de Vries veel impact gehad op hem en zijn gezin. Ook het college in Maassluis zegt politiek geweld af te keuren. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Hij deed dat omdat niet Mona Keizer, maar Henk Vermeer het leiderschap van de BBB overnam van Caroline van der Plas. Om die reden hebben meer BBB'ers de afgelopen tijd de partij verlaten. Voormalig hockeyer, hockeybondscoach en oranje teammanager Hans Joritsma is overleden. In 1978 veroverde hij als hockeyer zilver op het WK in Argentinië. Daar weigerde hij zijn medaille in ontvangst te nemen uit handen van de Argentijnse dictator Videla. Als bondscoach van de hockeyers werd hij 2 keer wereldkampioen en van 1996 tot 2017 was hij teammanager van het Nederlands voetbalelftal. Daarmee werd hij onder meer tweede op het WK in 2010. Hans Jorritsma was 77 jaar. Het weer. In het binnenland nog een paar buien. In het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
19: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersports en een waanzinnige collectie... kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
18: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
19: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
20: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
21: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split. De ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
22: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
24: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
21: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
24: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
25: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
26: Get ready for the OG.
27: All y'all bitches wanna look like me.
28: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
29: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
30: Omroep Zeeland.
31: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Het laatste uur met daarin natuurlijk de finale van Check de Plek. Ons spelletje waarbij we weer een plek in Zeeland zochten afgelopen week. Maar het is Vlissingen Maritiem dit weekend. En historische schepen varen vanuit Veren naar Vlissingen. En onze verslaggever Sophie volgt dat allemaal. Sophie, waar ben jij nu?
1: Ja, wij hebben ons inmiddels verplaatst naar de brug van Oosthoeburg. En ik zit hier langs het kanaal. En daar trof ik twee zussen, Lia en Anke. En ik heb nog niemand gezien die zo goed voorbereid is op de CO1 als deze twee. Lia, vertel eens, wat heb je allemaal meegenomen?
2: Nou, in ieder geval een stoel, een lekkere kop koffie. En gezelligheid, mooi weer.
1: En je zus.
2: En mijn zus, oh ja.
1: Want jij komt zelf uit Veenendaal en jij kwam zelf met het idee om hier te gaan zitten. Vertel eens.
2: Ja, dat is eigenlijk gekomen omdat ik heel graag naar de sale in Amsterdam wilde. En dat is niet gelukt. En toen kwam ik tegen dat het hier in Vlissingen ook is. En gevraagd of het leuk vond om dat samen te doen. Dus dat hebben we gepland.
1: Ja, want Anke, jij komt zelf uit Schouwen, dus wel iets dichterbij. Maar waarom heb je gekozen om hier in Oosthoeburg te gaan zitten?
3: Nou, we hebben gekeken waar we het beste konden gaan zitten om de vloot voorbij te zien komen. En dit leek ons het geschiktste plekje eigenlijk.
1: Want jullie hebben van tevoren het hele parcours op Google Maps bekeken. En echt gekeken van wat is nou de beste plek om het te gaan aanschouwen.
3: Ja, het was best wel moeilijk om iets te vinden dat je dichtbij kan zitten. En eigenlijk kwamen we hierop. Dus zijn we hier naartoe gereden.
1: En Lia, waar kijk jij nou het meest naar uit?
2: De schepen die zo langskomen. Gewoon dat.
1: Ja. Heb je een persoonlijke favoriet of is het gewoon meer het aanschouwen van het...
2: Aanschouwen van de vloot, ja. Ja.
1: Nou, jullie zitten er echt heel goed bij. Twee campingstoeltjes, een voetenbankje, een kan met koffie, een zonnetje. Nou, volgens mij hebben jullie het beste bekeken van iedereen die hier komt kijken. En het loopt hier ook al redelijk vol. Ik zie mensen met verrekijkers, ik zie mensen met opklapstoeltjes, heel veel fietsen, heel veel aanschouwers. En in de verte komen ze al deze kant op. Dus ook in Soeburg begint hier straks het spektakel van alle schepen.
0: Vlissingen Maritiem, je kunt het volgen bij Omroep Zeeland via Goedemorgen Zeeland op je radio. En je kunt natuurlijk meekijken online of via tv.

0: The Small Faces en Lazy Sunday. Flip van Doorn is journalist en schrijver, maar hij stamt af van Zeeuwse regenten en van de kapitein van het slavenschip Zeelands Welvaren. En hij is hier, want hij heeft een boek geschreven, Zeeland, de geschiedenis van een landschap en zijn bewoners. Flip, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waarom moest dit boek er komen?
1: Nou, het was in eerste instantie een ideetje van mijn uitgever. En ik wist niet zo heel goed wat ik moest met Zeeland. Ik bedoel, ik wil toch een reden hebben om erover te schrijven. En toen herinnerde ik me dat mijn oma wel eens vertelde dat haar vader, mijn overgrootvader, was geboren in Zierikzee. En die stamde uit een best wel chique familie. En toen ben ik in de stamboom gedoken. En toen kwam ik erachter dat ik afstam van zeker 4 burgemeesters van Zierikzee. Echt uit een oud regentengeslacht. En ik kon ook nagaan dat de alleroudste voorvaders die ik kon vinden, die zijn in de 16e eeuw gevlucht voor het opkomende water van de Oosterschelde, dat hun dorpje had verzwolgen.
0: Dus het was meer dan afstammen van de kolenboer en dat er verder geen verhaal was.
1: Precies, er kwamen hele mooie verhalen. Er kwam ook een iets minder mooi verhaal, dat is van die slavenkapitein. Dat is een andere tak van de familie. Maar daar bleek een verre voorvader als kapitein op een slavenschip hier vanuit Vlissingen vele malen de overtocht over de Atlantische Oceaan te hebben gemaakt. Maar ja, ook dat is een gedeelte van de geschiedenis van Zeeland. Ik bedoel, je kunt geen boek over de geschiedenis schrijven zonder het te hebben over het slavernijverleden.
0: Hoe goed kende jij Zeeland? Voordat je ook maar 1 letter geschreven had.
1: Ik heb meer geschreven over Nederland. Ook een boek 1000 plekken die je gezien moet hebben in Nederland. Daarvoor ben ik in Zeeland geweest. We gingen hier vroeger met de boot wel op vakantie. Dus ik ken het wel een beetje, maar oppervlakkig.
0: En dan weet je zeker niet heel veel van de geschiedenis. Als je hier als toerist komt, hè?
1: Nou, kijk, als ik ergens naartoe ga, ga ik me altijd verdiepen in een plek. Ik wil altijd wel ietsje meer weten. Dus met name van Zierikzee had ik wel eens wat meer naar gekeken, Middelburg. Maar nee, zo diep als ik er nu in ben gedoken, ik heb veel nieuwe dingen geleerd. En ik denk ook wel dingetjes opgedoken die veel Zeeuwen misschien niet eens weten.
0: Jij reisde door het heden en het verleden voor dit boek.
1: Ja.
0: Is dat ook letterlijk reizen of was dat
1: allemaal
0: vanuit je werkkamer achter een computer?
1: Nee, ik wil altijd voelen. Ik wil het altijd beleven. Mijn boeken begeven zich altijd op het snijvlak. Reizen, cultuur, geschiedenis. Maar dat reizen, ik kom ook uit de reiswereld oorspronkelijk. En dat is een heel belangrijk ingrediënt. En ik heb een aantal reizen gemaakt vanuit Vlaanderen naar Zeeland. Omdat zeker in Zeeuws-Vlaanderen is de geschiedenis van Zeeland heel erg met die van Vlaanderen verweven. Maar ook een stad als Middelburg heeft stadsrechten gekregen van de gravin van Vlaanderen. En voor het laatste hoofdstuk ben ik echt letterlijk op alle eilanden geweest. Ik heb alle wateren overgestoken. Ik ben ook aan beide kanten van Zeeuws-Vlaanderen geweest om op nog 1 keer die hele provincie te voelen. Ik heb gezwommen. Ik ben het verdronken van land van Zuid-Beveland op geweest met een gids. Ik heb Zeeland van alle kanten leren kennen. Dit is niet een boek dat je schrijft vannacht in je bureau.
0: Wat was van tevoren je plan? Een boek over Zeeland, dus bijna een geschiedenisboek, of toch een boek over je familie?
1: Nee, kijk, mijn familie is op zich niet interessant. Ja, voor mezelf en mijn naasten. Maar de gemiddelde lezer zal niet bijster geïnteresseerd zijn in mijn familie. Dus verhalen van mijn familie, die voer ik alleen op als ze illustratief zijn voor een groter verhaal. Zoals bijvoorbeeld die slavenkapitein. Door zijn verhaal te vertellen, kan ik ook dat hele grote verhaal goed van binnenuit vertellen en kaderen. Dus dat zijn mooie haakjes om het dan op te hangen. Maar het is niet een boek over mijn familie. Dat is absoluut niet de bedoeling.
0: En kon je alle feitjes vinden die je nodig had?
1: Soms was het diep graven. Het lukte ook niet altijd. En bijvoorbeeld een verre voormoeder van mij in Zierikzee. Ja, die was dan de vrouw van zo'n burgemeester. En ik vroeg me af, hoe heb jij geleefd? En hoe was het voor jou? En ja, ik kom er daar niet meer dan een voorstelling van maken. Want over haar man is van alles verschenen, maar over haar is niks vastgelegd.
0: Ik vind het ook vervelend om te zeggen, maar vrouwen waren niet belangrijk.
1: Nee, die hielden zich op de achtergrond.
0: Dus daar werd ook niks over geschreven?
1: Nee. Alleen, ik overnachtte in Zierikzee in het burgerweeshuis. Dat is nu een bed and breakfast, maar dat was hun huis. prachtige regentenkamer.
0: Dat geeft dan toch wel een heel bijzonder gevoel als je daar binnen stapt.
1: Ik sliep daar in het huis waar 250 jaar geleden mijn verre voorouders woonden.
0: Want dan wil je eigenlijk weten, hoe leefde jij, hoe was
1: Precies.
0: je? En dan zit je ineens, slaap je misschien wel in haar slaapkamer?
1: Nou, dat denk ik niet. Nee. Hij had een ander deel van het huis. Maar ik was die dag in het Stadhuismuseum geweest in Zierikzee. En daar had ik haar portret gezien, dat hebben ze daar. En ik was terug in mijn kamer, ik klapte mijn laptop open en toen kreeg ik een berichtje van de curator van het museum. Die zei, ik heb nog iets over haar gevonden. En toen bleek, zij is vrij jong overleden en toen is voor de weeskamer is een boedellijst opgemaakt van haar bezittingen. Dus ik bladerde ineens door haar juwelenkistje. Het is alsof ik in haar klerenkast mocht kijken. En ineens, ik klikte naar de volgende pagina en alsof daar een schijnwerpertje op stond. Stond daar tussen de verschillende kledingstukken stond daar één keurslijf. En het was alsof zij mij vanuit het hiernaam als een berichtje stuurde van bam, ik zat in een keurslijf. Alsof zij me dat wilde laten weten. Dus het is niet zo dat ik dat feitelijk kan vaststellen, maar ik vermoed dat het niet verbezijdende waarheid is.
0: Ja. Flip, hoe schrijf je zo'n boek? Een geschiedenis van een landschap en zijn bewoners. Ja, het zou net zo goed een 26-delige serie kunnen zijn, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Dus wat laat je weg?
1: Over de geschiedenis van Zeeland kan je, wat je zegt, vele delen volschrijven. En dat is de grootste valkuil, volledig zijn. Dat moet je niet willen. Dus ik heb van tevoren bedacht, ik pak 10 tijdvakken. Aan elk tijdvak hang ik een persoon op. Elk hoofdstuk heeft dus een hoofdpersoon. En aan de hand van die persoon vertel ik het verhaal van die periode. En dat gaat van de prehistorie. De eerste is Krijn, de Neandertaler. Nehalenia heeft een rol, de godin. Maar bijvoorbeeld ook Frederik, die slavenkapitein. Of Maritak van Poortvliet. Allemaal hoofdpersonen. 5 mannen, 5 vrouwen. En elk staan ze voor een episode die belangrijk was in de geschiedenis van Zeeland. En die ons ook helpt te begrijpen hoe het Zeeland van nu geworden is tot wat het nu is in de loop van de geschiedenis. Bijvoorbeeld met die Vlaamse invloeden. Of de strijd tegen het water zit er natuurlijk ook in.
0: En dan is er vanmiddag ook een stadswandeling door Zierikzee.
1: Ja, we gaan vanuit de boekhandel De Vries in Zierikzee. Om 2 uur gaan we wandelen. Er zijn vast nog wat plekken. En we mogen het Stadhuismuseum in. En daar worden ook een aantal stukken uit depot gehaald die met mijn familie te maken hebben. We gaan het burgerweeshuis in, de regentenkamer mogen zien. Dus dit denk ik ook voor mensen die Zierikzee goed kennen, is het een hele leuke en interessante wandeling waar je op plekken komt waar je normaal niet elke dag komt.
0: En nou zitten er in jouw boek roze en blauwe papiertjes.
1: Ja.
0: Zodat je weet van, nou, hier moet ik iets uit voorlezen. Is dat ook voor de wandeling?
1: Ja.
0: Of is dat pas voor de presentatie in de boekhandel in Goes morgen?
1: Allebei. Het is vanmiddag bij de wandeling ga ik ook wat dingetjes uit het boek citeren. Daar zijn deze plakketjes voor. En morgen komen er gele en groene voor de...
0: Oh, want ik wou zeggen, wat is het verschil tussen blauw en roze?
1: Roze is waar ik begin en blauw is waar ik ophou. Heel simpel.
0: Als je mee wil met de stadswandeling, is het een kwestie van gewoon aanmelden?
1: Even aanmelden bij Boekhandel De Vries in Zierikzee. En morgen bij de Koperen Tuin in Goes ook. Het is allebei gratis. En we gaan dit boek gewoon op een hele mooie manier lanceren. En hopen dat heel Zeeland ervan gaat genieten.
0: Ja, nou, het weer werkt in elk geval al mee voor de wandeling.
1: Ja.
0: Ik wens je heel veel plezier.
1: Dank je wel.
0: Stadswandeling in Zierikzee dus, naar aanleiding van het boek Zeeland van Flip van Doorn. En morgen dan ook nog een presentatie in de boekhandel in Goes. Dan ga je ook signeren?
1: Jazeker.
0: Oké.
1: Gaan er een groot feest van maken.
0: Heel veel plezier.
1: Dank je wel.
0: En ik wil je even hier een foto maken. Dan zet ik het nu op de social media met het gesprek erbij.
1: Ja, hartstikke.

0: Gentronic, een get up and dance. Ja, en ondertussen probeerde ik Sjaak te pakken te krijgen voor de week in 1 minuut. En Sjaak, het is toch nog gelukt, hè?
1: Ja, ik weet niet wat het fout ging, ja, maar ik had
0: gewoon een verkeerd telefoonnummer. En dan lukt het dus niet. Maar nu is het wel gelukt.
1: Misschien door de wind, hè, van de afgelopen dagen, dat alles door elkaar
0: wordt. Ja, precies. Hey, ik heb 10 vragen voor jou klaarstaan over het nieuws van de afgelopen week. En 1 minuut op de klok, dus zullen we er maar gewoon aan beginnen?
1: Prima.
0: Ja, tel ik af. 3, 2, 1. Welk bedrijf nam Omoda deze week over?
1: Weekamp.
0: Wat was de eindstand van de oefenwedstrijd van Oranje tegen Algerije?
1: 0-1.
0: Waar komt voetballer Jan-Paul van Hekken vandaan?
1: Arnhem-Muiden.
0: Hoe oud is de paardenmarkt die na 2 jaar weer terug was in Zierikzee?
1: 75 jaar.
0: Voor welk goed doel beklommen mensen gisteren de Alpe d'Huez?
1: Kankerfonds.
0: Waar is Max Verstappen zondag met de Formule 1?
1: Monaco.
0: Hoeveel banen moeten er bij Douw verdwijnen?
1: 605.
0: Op wat voor soort transplantatiedonor zit met de Marit van Noorwegen te wachten?
1: Nier.
0: En welke controversiële rapper treedt op in het Gelderdoom?
1: Dat is nou jammer, dat weet ik niet.
0: En wat voor opvallende actie deed acteur Marcel Musters?
1: Crowdfunding.
0: Ja, en weet je ook waarvoor?
1: Ja, was het zelf.
0: Ja, precies. Hey, je hebt het hartstikke goed gedaan, want Weekamp werd inderdaad overgenomen door Omoda. De oefenwedstrijd 0-1. Jan-Paul komt uit Arnhem-Muiden. De paardenmarkt is 600 jaar. Dat is ietsje ouder dan 65. Even kijken. De mensen die de Alpe d'Huez beklommen voor Alpe d'Huez was inderdaad voor KWF. Monaco had je goed. Bij Douw de banen die verdwijnen, dat had je ook goed. Met de Marit zit te wachten op een longtransplantatie.
1: Oké, zat in de buurt.
0: En die rapper die optreedt, dat is Jay of Kanye West. En Marcel Mustert, die deed inderdaad een crowdfundactie om zijn schulden te betalen. Nee, ja, en het lukte nog ook, hè, en heel snel. Dus
1: ja, er zijn mensen die tegenwoordig overal in trappen.
0: Denk je dat zo werkt? Ja. Maar hij was er wel eerlijk over, hè?
1: Daarom. Dus kijk, iedereen maar doet met zijn geld wat hij wil.
0: Precies. Nou, het levert jou in elk geval een mooie prijs op. Dus ik wens jou goed weekend en blijf even aan de lijnen.
1: Prima, dankjewel.
2: Zeeland en het water. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De havens, de schepen, de mensen en hun verhalen. Van donderdag 4 tot en met maandag 8 juni, Vlissingen Maritiem. Je hoort en ziet het bij Omroep Zeeland.
0: Ja, Vlissingen Maritiem, daar hoor je de hele ochtend al over. En je kunt meekijken online of via je tv. En dan zie je die prachtige schepen allemaal richting Vlissingen varen. Onze verslaggever Sophie is erbij en daar praten we zo meteen weer mee. Maar Stefan is aangeschoven en dat betekent eerst het Zeeuwse nieuws.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Stefan, goedemorgen.
4: Goedemorgen Elsa. Een man van 20 uit Terneuzen die wordt verdacht van een schietincident op de Zuiderparklaan, ook in Terneuzen, blijft langer vastzitten. Op 17 september meldde de man dat hij werd beschoten vanuit een auto. En diezelfde avond werd de verdachte aangehouden. De advocaat vroeg of de man zijn zaak in vrijheid af mag wachten, maar dat wees de rechtbank dus af. René Ruijsen gaat aan de slag als informateur in de gemeente Sluis. De oud-wethouder van Hulst is gevraagd door de VVD, de grootste partij. Eerder was oud-gedeputeerde Ben de Reu informateur in Sluis. Hij constateerde dat het niet boterde tussen partijen. En dat maakte het lastig om een coalitie te vormen. Sporthal Baskensburg in Vlissingen gaat vandaag weer open. De sporthal was sinds vorige week gesloten. In 2 dakspanten van het gebouw zat houtrot. En daardoor kon de veiligheid niet worden gegarandeerd. De aannemer heeft de spanten aan de buitenkant verstevigd. Het was niet nodig om in het gebouw stempels te plaatsen. Het Centrum Seksueel Geweld hoopt dat vrouwen zich durven te melden als ze gedrogeerd en verkracht zijn. In een grote zedenzaak is ook een man uit de gemeente Hulst aangehouden. In besloten groepen werden beelden van verkrachtingen gedeeld en tips uitgewisseld. Iva Bikanic van het centrum vertelt wat je als slachtoffer kunt merken.
5: Na de eerste schok en acute stressreacties moet je denken aan niet goed kunnen slapen, moeite hebben met concentreren, prikkelbaar, soms ook helemaal niks voelen. Er niet aan willen denken, maar er wel aan moeten denken. Je hebt geen eigen herinneringen, maar toch komen de plaatjes in je hoofd.
4: Volgens Bikanić is het belangrijk voor de slachtoffers om te horen dat zij niets verkeerd hebben gedaan en dat de schaamte bij de daders ligt. Ze verwijst naar de zaak Pelicot in Frankrijk. Het weer in Zeeland wisselend bewolkt, maar vanmiddag droog en vrij veel zon. Bij een matige westenwind wordt het 19 graden. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Dat vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
3: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: richting Vlissingen. En dan komt de mooie binnentocht. Maar ik heb hier Linda gevonden. En Linda, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij komt zelf uit het scheepswezen, hè? Dus dit is voor jou een bekend terrein.
1: Ja, wel enigszins.
0: Want jij gaat zelf, je bent eerste stuurman, geloof ik?
1: Ja, correct.
0: Dus je bent 3 maanden thuis, 3 maanden aan het werk. Maar is dit voor jou nog steeds bijzonder dan? Ondanks dat je zelf in dit werk zit?
1: Ja, zeker. Het is heel leuk om al de verschillende schepen voorbij te zien komen. En daarnaast is het heel leuk hoeveel mensen het ook weer trekt die ook gewoon interesse hebben in de scheepvaart. Dus dat is wel leuk om te zien.
0: En wat vind jij nou het meest bijzondere schip wat hier meevaart? Want jij bent een kenner natuurlijk.
1: Ja, het mooiste schip wat hier rondvaart is de Dockyard 3.
0: Ja. En komt dat toevallig ook omdat jij de bemanningsleden kent die daar aan boord zitten?
1: Ja, ik ben misschien wel een beetje bevooroordeeld, maar het is een heel mooi stoomschip wat goed wordt onderhouden met heel veel passie door de eigenaren daarvan. Dus het is zeker de moeite waard om te bezoeken.
0: Ja, er is de rest van het weekend natuurlijk ook nog van alles te beleven in Vlissingen. Ga jij de rest van... Je komt uit Vlissingen ook. Ga je dit weekend ook nog meer doen hier bij Vlissingen Maritiem?
1: Ik denk net zoals de rest een beetje rondkijken. Maar ik denk dat ik ook veel bij de Dockyard 3 zal zijn. Want ja, dat is toch het leukste schip van Vlissingen.
0: Nou, ze lagen hier net voor wal. En toen zei je al van, ik kom straks in Vlissingen. Stap ik even bij jullie aan boord. Kan je nog even bijpraten met je oud-klasgenoten ook. En wij gaan zo ook richting Vlissingen. Want daar, wat ik net al vertelde, varen ze het laatste stukje. En dan gaan we dus echt de finish eigenlijk zien van de sail in.
2: En als je erbij wil zijn, maar niet lijfelijk aanwezig, nou dan zet je gewoon je tv aan of je radio of online. En op die laatste twee, je tv en online, dan kun je ook de beelden zien van al die schepen die voorbij komen.

0: Sabrina Carpenter was dit met Espresso. En wij spelen de finale van Check de Plek. Ons spelletje waarbij we telkens weer een plek in Zeeland zoeken. Op maandag was Rosemarie de winnaar. Rosemarie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Retrangement zitten we dan, hè?
1: Ja,

0: Op dinsdag was het Ans. Ans, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En in welke plek zitten we dan?
1: Goes.
0: In Goes. Dan gaan we naar Oude Landen voor Hendrik. Hendrik, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En Ria tenslotte. Ria, waar woon jij?
3: In Soeburg.
0: In Soeburg. Oh, je had wel even langs kunnen komen. Net zo makkelijk. Ik heb voor jullie één vraag. En degene die er het met zijn antwoord het dichtst bij zit, is vandaag de winnaar. Zo simpel is het. En de vraag is een beetje geïnspireerd door de historische schepen die vanuit Veren naar Vlissingen varen. Want wat ik wil weten, dat is, hoeveel kilometer is het van Veren naar Vlissingen? Via Middelburg, de kortste weg, te voet, over de weg. Rosemarie, wat denk je? En ik wil graag één cijfer achter de komma horen.
1: Oh,
0: 50,5. Ans, wat denk jij?
1: 30,3.
0: Hendrik?
4: 25,2.
0: En Ria, wat denk jij?
5: 21,5.
0: Nou, dan zit Ria er het dichtst bij. En ja, jullie hebben allemaal enorme wandeltochten voor de boeg. Maar het is toch in het echt maar 15,1 kilometer. Ah. Het klinkt verder dan het in werkelijkheid is. Dus Ria, gefeliciteerd. En alle anderen, goed weekend. En volgende week, dan mogen jullie gewoon weer allemaal meedoen. En Ria, jij blijft even aan de lijn, hè?
5: Ja, hoor.

0: Leopard and the Crusaders en Street Life. Het is 7 minuten voor 12. Die historische schepen die naderen Vlissingen. Historische schepen voor Vlissingen Maritiem. En onze verslaggever Sophie, die ziet het allemaal gebeuren. Sophie, jij bent weer een stukje dichter bij Vlissingen gaan staan. Hoe laat zouden ze daar aankomen?
1: Dat klopt, Elsa. Ik sta nu in de buurt van de Keersluisbrug. En dan zijn ze echt aan het laatste stukje bezig. Ze komen nu door de brug van Soeburg, zie ik hier achter mij. Dus ik denk dat ze over uiterlijk 10 minuutjes toch wel echt Vlissingen binnen gaan varen. En dan is het echt het sluitstuk, het spektakel. Want dan komen ze allemaal binnen, moeten ze gaan aanmeren. Dus dan verwacht ik wel veel drukte, veel hijsa en veel publiek natuurlijk. Dus dat gaan we straks bekijken. En na 12 uur ben ik ook nog even terug bij Michiel. Dan gaan we even met de organisatie ook spreken om ook de rest van Vlissingen Maritiem, want het is natuurlijk meer dan alleen de Sail In. Er zijn activiteiten, activiteitenmarkt, activiteiten voor kinderen. Maar wat er voor de rest van dit weekend nog allemaal te doen is, dat bespreken we na 12 uur. En voor nu, Elsa, de bootjes, mag je nog even naar de stream kijken, want dat loopt natuurlijk ook gewoon door voor jou.
0: Nou, Vlissingen Maritiem dus, met historische schepen, allemaal te zien bij Omroep Zeeland. Sometimes I turn off the world. It still keeps me awake. It's still spinning around. It feels like a spell that I can't break.

0: If not now, then when? Van Chef Special. En ondertussen is collega Michiel aangeschoven. Zometeen natuurlijk de nieuwsuitzending. Maar je vertelt ook altijd even over, zegt u het maar. Maar vandaag is vrijdag, hè?
1: Zeker, dan mag je bellen over alles. Misschien ga je wel naar Vlissingen Maritiem, mag je uiteraard bellen. Zometeen om 12 uur wel een interessant verhaal. Want gaan er nou nieuwe tunnels komen onder de Westerschelde? Het lijkt er toch echt op?
0: Nou, dat en meer zometeen. Blijf lekker bij Omroep Zeeland. En veel plezier zometeen met Michiel.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
4: Dag Jaap.
5: Hi.
4: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
5: Ja, we hebben echt veel nodig.
4: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
5: Klopt.
6: 27 mei, demodag scootmobielen.
3: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
7: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
8: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
7: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
9: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen.
12: Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been.
11: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
13: Renault.
14: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
15: Omroep Zeeland.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
15: Omroep Zeeland.
17: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. Volgens Van Dissel had het OMT minder afhankelijk moeten zijn van de WHO. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar zo benadrukte hij: het was roeien met de riemen die je hebt. Er moeten strengere regels komen voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD. Dat wil het kabinet. Als een buitenlands bedrijf het koopt, mag het land waar het bedrijf zit niet gegevens van Nederlanders inzien. Het kabinet wil dat de aanbesteding van Solvinity daarom onder de strenge aanbestedingsregels van Defensie valt. Dan worden bedrijven uitgesloten die via lokale wetgeving data van Nederlanders kunnen opvragen. Als een bedrijf uit de VS Solvinity zou kopen, kan de VS eventueel bij de gegevens komen. Daarom heeft het kabinet de overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf verboden. In Roemenië is in de haven van Constanța aan de Zwarte Zee een drone ontploft. Volgens de Roemeense autoriteiten gaat het om een varend, onbemand toestel dat wordt gebruikt in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Volgens voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Volgens Roemeense media zijn er nog 3 drones gevonden. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden die later tot ontploffing is gebracht. De Noorse kroonprinses met de Marit staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie, meldt het Noorse Koningshuis. 8 jaar geleden kreeg ze de diagnose longfibrose, waarbij littekenweefsel in de longen ontstaat, waardoor die moeilijker zuurstof opnemen. Volgens het Koningshuis is haar toestand verslechterd. Zolang ze nog wacht op een operatie, kan ze haar officiële taken niet of beperkt uitvoeren. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, het is 12 uur, de Omroep Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Op 2 plekken sta je stil in onze regio, de A17, Dordrecht richting Roosendaal. Voor knooppunt de Stok, 5 kilometer, daar 10 minuten. En ook op de A58 een vertraging, dat is Breda richting Bergen op Zoom, voor Heerlen 5 kilometer. Ook daar is je vertraging zo'n 10 minuten op dit moment.
5: Hey ondernemer, je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
18: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
19: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
20: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
22: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
23: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
24: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
23: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
24: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
15: Omroep Zeeland.
16: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoort.
1: Hoe krijg je de stroom van Zuid-Beveland het makkelijkst naar Zeeuws-Vlaanderen? Nou, uit onderzoek blijkt dat 2 nieuwe tunnels onder de Westerschelde boren de beste manier is. Meer daarover hoor je zo in Zeeland nu. En verder vandaag in het Zeeuwse nieuws. Genoeg is genoeg. Tenminste, gedeputeerde Staten ziet het aantal minicampings, vakantiehuisjes en ook B&B's dicht bij de Zeeuwse stranden als paddenstoelen uit de grond schieten. En daarom wil de provincie meer grip krijgen op die groei. En wat viel onze panelleden op in het Zeeuwse nieuws deze week? Nou, een ontslagronde die enorm was bij Douw. Nog steeds toch wel lange wachttijden in de ziekenhuizen. En een eigen flitspaal die zorgt voor minder snelle automobilisten in Nieuwekerk. Zeeuws Diep, zometeen na 12:30. Hele goedemiddag, 12:06. Eerst gaan we naar het varende begin van Vlissingen Maritiem. Oftewel de Sail In. Want de komende dagen staat Vlissingen in het teken van schepen aan de kade, maritiem erfgoed, oude ambachten en nog veel meer. Verslaggever Sophie Willebroortse die staat langs die route van de Sil in. Sophie, waar zijn die schepen nu?
0: Ja, dat klopt, Michiel. Ik sta hier net voor de Keersluisbrug in Vlissingen. En daar zijn de schepen aan het wachten tot de brug daadwerkelijk open gaat. Ze zijn hier achter mij aan het opstellen dat ze straks aan hun laatste stukje kunnen beginnen. Het slotstuk richting de Albionkade. Daar gaan ze aanmeren en dan begint eigenlijk de rest van de dag van Vlissingen Maritiem.
1: Ja, want die rest van de dag, hoe ziet die eruit?
0: Nou, er is een ambachtenmarkt. Er zijn activiteiten voor kinderen. Er zijn foodtrucks. En al deze mooie schepen die hier ook achter mij liggen, die zijn ook allemaal te bezichtigen. Dus er is echt, als je van schepen houdt en van maritiem erfgoed, dan moet je zeker even een kijkje nemen in Vlissingen straks.
1: Nou, absoluut. Doe dat vooral. Wil je meer zien van die Sil in? Volg dat dan via de livestream op onze site. Ook via de app en het YouTube-kanaal van Omroep Zeeland. Gaan we door naar het nieuws van deze dag. Er komen twee nieuwe tunnels onder de Westerschelde. Dat is namelijk de beste manier om nieuwe, broodnodige hoogspanningskabels naar Zeeuws-Vlaanderen te trekken. Zo blijkt uit onderzoeksrapporten van netbeheerder TenneT en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Een andere optie om hoogspanningsmasten over de Westerschelde te bouwen lijkt daarmee voorgoed van de baan. Economieverslaggever Marcel de Kranen die sprak met Joyce Gijsselink. Zij is woordvoerder van TenneT. En hij sprak met haar op de dijk in Ellewoudsdijk, waar je terneus aan de overkant ziet liggen. En hij vroeg waarom tunnels nou de beste oplossing zijn.
2: We zien dat een tunnel het minste impact heeft op bijvoorbeeld de scheepvaart en op de natuur. Want die verstoor je het minst op het moment dat je een tunnel hebt. Maar dat is natuurlijk wel een stuk duurder dan de andere opties. En baggeren is ook een ondergrondse optie, maar dan zul je toch iets in de Westerschelde moeten doen. En bovengronds, daarvan hebben we gezien, ja, dat is niet vergunbaar. Dus dat is eigenlijk geen haalbare optie.
3: Een tunnel is natuurlijk duur, maar is het meest stabiel?
2: Een tunnel is inderdaad een hele dure optie om elektriciteitskabels aan te leggen. Maar dat zorgt inderdaad voor een stabiele verbinding. Je hebt twee tunnels die je aanlegt. Dus op het moment dat er bijvoorbeeld onderhoud nodig is of er is een storing, dan kun je daar ook veilig werken.
3: Een tunnel is natuurlijk wel duur. Is bekend hoe duur het is?
2: We zijn nu al aan het uitwerken wat het kost en hoe het eruit moet komen te zien, de tunnel. Dus wat precies het prijskaartje is, dat weten we niet. Wat we wel weten is dat het duurder is dan bijvoorbeeld een bovengrondse verbinding.
3: Het gaat om 24 dikke kabels. Hadden die door de bestaande Westerschelde-tunnel gekund?
2: We hebben in het begin ook onderzocht of de kabels eventueel door die Westerschelde-tunnel kunnen. Maar ja, daar liggen nu al utiliteitskabels en er is geen ruimte om ook nog deze grote verbinding daarbij te leggen.
3: Nog even terug naar een andere optie. Ja, die masten hier, dus bovengronds over de Westerschelde. Is dat echt een reële optie geweest of viel die al heel snel af?
2: We hebben serieus gekeken naar bovengronds kruisen van de Westerschelde, omdat dat is voor ons echt een bewezen optie. We weten dat dat ook de meest stabiele verbinding geeft. Stabieler ook dan een tunnel. Alleen, ja, we zien natuurlijk, het is een grote afstand die je moet afleggen. En natuurlijk met de scheepvaart en het Natura 2000 gebied kwamen we erachter van, nou, dat gaat gewoon op die opties niet lukken.
3: Dan de verbinding over land hier in Zuid-Beveland. Wat is daar de meest geschikte optie?
2: Vanuit TenneT willen we het liefste 380.000 volt verbindingen, die grote stroomsnelwegen, bovengronds aanleggen. Dat komt omdat het gewoon minder storingsgevoelig is. En op het moment dat er iets gebeurt, dan zijn we er sneller bij en kunnen we het sneller oplossen. Maar er gebeurt natuurlijk veel hier in Borselen. Dus we hebben op verzoek van het ministerie onderzocht van, kan het toch niet een stukje langer op land? Nou, wat ook uit die onderzoeken blijkt is, nou, deze zaken al, hè, dat het storingsgevoeliger. Maar ook dat ondergrondse verbinding is niet onzichtbaar. Om die negatieve effecten van het ondergronds leggen van die kabels te compenseren, heb je echt hele grote installaties nodig die bovengronds te zien zijn. Daarnaast, we staan hier op de dijk, er is hier een opstijgpunt. Nou, zo'n soort groot opstijgpunt moet daar dan ook komen. Dus je verschuift eigenlijk de impact. Dus er is nog steeds bij ondergronds, bovengronds van alles te zien.
3: Wordt er waarschijnlijk wel voor gekozen om die verbindingen met die nieuwe masten zo kort mogelijk te maken?
2: Uit de onderzoeken blijkt dat de routes die korter zijn, minder impact hebben, want je moet gewoon minder kilometers afleggen. Dus dat is wel altijd het uitgangspunt om zo kort mogelijk de route aan te leggen.
3: En is dat omdat het goedkoper is en minder hinderlijk voor de omgeving?
2: Kosten zijn maar een klein onderdeel van het totale pakket. Dus we kijken echt naar heel veel verschillende effecten. En uiteraard, kosten zitten daarin, maar zijn nooit doorslaggevend.
1: Dit najaar moet dan blijken of de minister ook voor tunnels kiest. En daarna beginnen de inspraakrondes. Het aantal minicampings, vakantiehuisjes en B&B's aan de Zeeuwse kust loopt uit de klauwen. Tenminste, zegt de provincie Zeeland, die de groei beter onder controle wil krijgen. Als de partijen straks voorstemmen, mogen er aan de Zeeuwse kust straks geen nieuwe minicampings meer bij. Daarnaast wordt de algehele regelgeving rondom toeristenverblijven stuk strenger. Dat is tegen het zere been van de Zeeuwse kustgemeente. Namens Schouwen, Noord-Beveland, Vlissingen, Vieren en Sluis hoor je wethouder John de Jonge van Vieren.
4: We maken ons vooral zorgen. Misschien om mee te beginnen, wij delen het doelstelling van de provincie om zuinig te zijn op Zeeland. Dat is geen discussie. Dat betekent dat je zuinig bent op het buitengebied, dat je zuinig bent op het leefklimaat, het woonklimaat, ook van onze inwoners. Onze zorg is dat de provincie het beeld lijkt te hebben dat wij als kustgemeentes de afgelopen jaren niks hebben gedaan om daar grip op te krijgen. Terwijl wij elk op onze eigen manier daar heel druk mee zijn geweest. Onze zorg is vooral dat het proces wat wij als gemeentes lopen, door wat de provincie nu van plan is, doorkruis gaat worden. En dat zou heel jammer zijn, want dan gooi je eigenlijk het kind met het badwater weg.
6: Welke van de punten van dat voorstel zijn nou echt bezwaarlijk voor jullie?
4: Wat de provincie natuurlijk probeert te doen, is heel Zeeland onder één noemer te vangen. Terwijl wij hebben ontdekt, we hebben heel veel overlegd tussen de kustgemeentes ook van hoe we dingen doen, is dat tussen die gemeentes, maar zelfs binnen gemeentes, echt verschillende situaties zijn die eigenlijk elke maatwerkoplossing vraagt. En dat je dat niet onder één provinciale noemer moet proberen te vangen.
6: De provincie wil eigenlijk een soort grip krijgen op de groei. Mensen hebben het idee dat er nog steeds overal bijgebouwd wordt, ondanks afspraken. Daar bent u het wel mee eens?
4: Ik snap de zorg van de provincie. Van het duurt allemaal wel lang, die processen die bij gemeentes lopen. Ik heb me daar zelf, ik ben er nu goed 2 jaar mee bezig, ook in verdiept. Alleen er ligt een hele goede verklaring onder. Kijk, zoals de Zeeuwse kustvisie afgesproken, die moet worden vertaald in gemeentelijk beleid. Er liep een heel ingewikkeld proces omheen van de invoering van de omgevingswetgeving, wat speelt. Daarnaast moet je ook bestaande rechten van mensen kunnen niet zomaar aan de kant schuiven. De gemeente Veren heeft dat inmiddels allemaal geregeld in onze nieuwe omgevingsplannen. En notabene de provincie zelf heeft die plannen getoetst met behulp van een extern bureau. En geconstateerd dat die gaten bij ons gewoon gedicht zijn. Dus wij hebben dat extra beleid eigenlijk niet nodig.
6: Is dat eigenlijk de boodschap van de kustgemeente aan de provincie? Dit is eigenlijk helemaal niet nodig.
4: Ja, dat is eigenlijk onze boodschap. Wij willen wel graag meewerken. Dat is ook steeds onze boodschap geweest aan de provincie. Omdat er natuurlijk ook de gemeentes meer in het binnenland van Zeeland vragen inderdaad beleid. Alleen onze boodschap aan de provincie is steeds wel geweest. Wij willen graag meewerken, maar lopen ons niet voor de voeten.
6: Wat is uw idee wat de provincie nu moet doen?
4: Wij zijn hier al heel lang over in gesprek met de provincie, waarbij ik moet aantekenen dat zelfs 2 van die kustgemeentes gezegd hebben, wij zijn zelf bezig, wij zitten daar niet bij die gesprekken. Noord-Beveland en Sluis hebben heel bewust gezegd, wij doen niet mee. We hebben wel deze brief trouwens ondertekend, maar ik denk dat het goed is om ook met provinciale staten eens in gesprek te gaan hoe we het doel wat er staat, inderdaad te zorgen voor een leefbaar Zeeland, met elkaar een goede invulling kunnen geven.
1: Gisteren werd het voorstel in provinciale besproken, waar dus de kustgemeenten niet blij mee zijn. Het ziet er naar uit dat het strengere beleid op een ruime meerderheid kan rekenen. Later vandaag daar wordt er over dat voorstel gestemd. Kijken naar buiten. Zon, wolken kunnen we verwachten in het weekend. Stefan van de Gijzen deelt dat zo met ons na muziek van Tom Jones.

0: Tom Jones is not unusual. Het is 11:45 geweest voor het weer naar Stefan van der Gijzen. Stefan, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Wat ik net zei, een beetje die mix aan zon, wolken, ja. Toch een beetje blauwe lucht. Is dat iets wat we vanmiddag ook gaan zien?
1: Ja, zeker. Dat gaan we veel vaker zien nog. Want verreweg de meeste buien zijn weggetrokken. Alleen in Zeeuws-Vlaanderen. Daar kan de komende uren nog een regenbui vallen. Maar verder blijft het droog. En dan gaat het vanuit het westen ook steeds meer opklaren. En komen er perioden met zon. Nou, de meeste zon vinden we deze middag op de stranden. En de temperatuur die bereikt maximaal de 19 graden. En staat er een matige tot vlak aan zee vrij krachtige westenwind. Nou, vanavond is er veel zon. In de nacht zijn er opklaringen, maar ook een paar wolkenvelden. Blijft droog. Minimumtemperatuur zo'n 12 of 13 graden. En morgenochtend beginnen we droog aan de dag en is er af en toe ruimte voor de zon. In de loop van de ochtend dan neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en aan het begin van de middag kan het dan af en toe wat gaan regenen. Nou, na de regen wordt het ook wel weer even droog in de middag, maar krijgen we ook te maken met een paar losse buien. Middagtemperatuur morgen opnieuw zo'n 18 tot 19 graden en vooral morgen in de loop van de avond krijgen we te maken met veel wind uit een zuidwestelijke richting. Nou, zondag is de beste dag van het weekend. Het blijft dan zo goed als droog met af en toe zon. Het wordt maximaal 19 graden met wel een doorstaande zuidwestenwind. Maandag is het dan tijdelijk eventjes wat warmer, met temperaturen rond of iets boven de 20 graden. Maar volgen in de loop van de middag en avond weer nieuwe buien. Ja, en na maandag blijkt het toch wel wisselvallig te blijven. Flink wat buien en lage temperaturen. Een frisse 17 graden op woensdag.
0: Oké, Stefan van der Gijzen, dankjewel. Vanmiddag meer van jou. Nu kijken op de weg met twee vertragingen. De A58, Breda richting Bergen op Zoom. Voor Heerlen 7 kilometer, daar zo'n 10 minuten vertraging. En op de A17 sta je een kleine 5 minuten stil. Een file van Dordrecht richting Roosendaal voor knooppunt de Stok. 4 kilometer is de file in de lengte daar.

0: Chapo Jordi en A Bar Song. Nieuws wat opvalt buiten onze provincie. Het gaat onder andere over Moerdijk. Die plaats is natuurlijk al een aantal maanden in het nieuws rondom de toekomst van die plek. Eerst naar Albanië, want daar gaan al dagenlang mensen de straat op om te protesteren tegen de komst van een groot toeristenresort. Het miljardenproject is van de schoonzoon van president Trump. En het moet komen in een natuurgebied voor de kust. Nou, de Albanese die laten het er niet bij zitten. Zo is later deze maand een groot protest op de plek waar het resort moet komen. En ook de omwonenden ondernemen juridische stappen.
1: De bewoners van het dorp naast dat resort, waar dat resort moet komen, ja, die zijn woedend, want ja, hun land is gewoon onteigend. En zij zijn daarom naar de rechter gestapt. En dus ook fel tegen de manier waarop dit project door Kushner wordt opgestart.
0: Dan een besluit over de toekomst van Moerdijk. Dat is opnieuw uitgesteld. Eigenlijk zou eind deze maand dat zijn, maar het Rijk, de provincie en de gemeente hebben meer tijd nodig. Moerdijk zou moeten verdwijnen voor nieuwe energieprojecten, maar vorige maand werd bekend dat het misschien toch kan blijven bestaan. De energieprojecten die zouden mogelijk op een kleiner oppervlak komen. Het onderzoeken van die optie dat kost extra tijd, zei staatssecretaris Johannes de Bat gisteravond op een bijeenkomst voor de inwoners van Moerdijk. Deze bewoner heeft geen goed woord over de gang van zaken.
2: Wij willen als dorp gewoon weten ja of nee. En als het het dorp gaat weg, dan willen we gewoon in overleg over goede regelingen. En als het dorp kan blijven bestaan, dan willen we daar harde garanties bij voor de leefbaarheid. En die krijgen we niet. En dan ziet het ook niet uit dat die gaan komen.
0: En gisteravond kon dan niet worden toegezegd dat er op 29 juni een besluit zou worden genomen. Afwachten is het daar dus nog over die toekomst van Moerdijk. Dat is nieuws wat opvalt buiten onze provincie. Stefan Daanen zometeen met het laatste Zeeuwse nieuws.

0: Elizabeth Taylor, het is 12:30, Zeeuws Diep met zometeen het nieuws van de afgelopen week. Bespreek ik met Ad Leijmach en Sharif, onder andere onze panelleden. En Stefan Daan is aangeschoven, hij heeft zo het laatste Zeeuwse nieuws voor je.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
3: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
2: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Zeeuwse nieuws van 12:30 krijg je van Stefan Daanen. Stefan, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Twee nieuwe tunnels onder de Westerschelde boren is de beste manier om hoogspanningskabels naar Zeeuws-Vlaanderen te trekken. Dat blijkt uit onderzoeksrapporten van netbeheerder Tennet en het ministerie van Economische Zaken. George Gijsseling van Tennet legt uit waarom tunnels de beste optie zijn voor de kabels.
6: We zien dat een tunnel het minste impact heeft op bijvoorbeeld de scheepvaart en op de natuur. Want die verstoor je het minst op het moment dat je een tunnel hebt. Maar dat is natuurlijk wel een stuk duurder dan de andere opties.
5: En zo'n andere optie om hoogspanningsmasten over de Westerschelde te bouwen lijkt voorgoed van de baan. Een man van 20 uit Terneuzen die wordt verdacht van een schietincident op de Zuiderparklaan, ook in Terneuzen, blijft langer vastzitten. Op 17 september meldde een man dat hij werd beschoten vanuit een auto. En diezelfde avond werd de verdachte aangehouden. De advocaat vroeg of de man zijn zaak in vrijheid af mag wachten, maar dat wees de rechtbank dus af. René Ruijsen gaat aan de slag als informateur in de gemeente Sluis. De oud-wethouder van Hulst is gevraagd door de VVD, de grootste partij. Eerder was oud-gedeputeerde Ben de Reu informateur in Sluis. Hij constateerde dat het niet boterde tussen partijen. Dat maakt het lastig om een coalitie te vormen. De sporthal Baskensburg in Vlissingen gaat vandaag weer open. De sporthal was sinds vorige week gesloten. In twee dakspanten van het gebouw zat houtrot. En daardoor kon de veiligheid niet worden gegarandeerd. De aannemer heeft de spanten aan de buitenkant verstevigd. Het was niet nodig om in het gebouw stempels te plaatsen. Het weer in Zeeland. Vanmiddag blijft het vaak droog en ook vrij veel zon, vooral aan de kust. Bij een matige westenwind wordt het 19 graden. Morgen begint droog met af en toe zon. 'S Middags vanuit het zuidwesten regen en ook dan 19 graden. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Dat vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel Stefan. Eens kijken op de weg. Vertragingen zijn er gemeld op de A17 Dordrecht richting Roosendaal. Door werkzaamheden op de A4. Daar vertragingen voor knooppunt De Stok. 2 kilometer, 6 minuten. De A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom. Voor knooppunt Sabina 3 kilometer, daar 5 minuten. En de A58 Breda richting Bergen op Zoom. Voor Heerlen 7 kilometer. Daar is je vertraging iets meer dan 10 minuten.
4: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland nu.

0: Simply Red, Something Got Me Started, Omroep Zeeland. Op de vrijdagmiddag een enorme ontslagronde bij Douw. Ruim 600 banen moeten daar verdwijnen. Onbekend is nog hoeveel dat er precies zijn in Terneuzen, maar zorgen die zijn daar sowieso. Hoe lang moet je eigenlijk nou nog wachten in het ziekenhuis? Nou, voor sommige specialismen zijn die wachttijden nog te hoog. Het toerisme, is dat nou een probleem? We hebben het over dat en ander nieuws in deze Zeeuws Diep. Het nieuws van deze week bespreken we met onze panelleden. Sharif Oeysal, hij is horeca-ondernemer uit Middelburg. En de man die het liefst ontbijt, lunch en dineet met nieuws. Nieuwsvreter, maar ook een voorzitter van de dorpsraad in Leeuwendorp. Ad Leijnbach, goedemiddag, welkom allebei.
1: Dankjewel.
0: Sharif, ik denk dat jij wel weer verlangt naar die tropische temperaturen om de terrassen te vullen.
1: Zeker weten. Te warm is ook niet goed, maar het is, nu is het ongeveer 18 graden. Ja,
0: dat is een vroeg cadeautje wat we hebben gehad, hè, met die 30 graden.
1: Ja, maar we hebben ook al bijna wintersfeer met hemelvaart gehad. Dus dat compenseert elkaar wel een beetje.
0: Nou, precies. Dan kom je ergens in het midden uit.
1: Juist. Ja. Nou, het liefst heb ik gewoon het hele jaar door gewoon 23, 24 graden. En dan...
0: Ja. Ik kan me voorstellen. En het nieuws van deze week, wat genoeg te bespreken. Chemieconcern Douw schrapt 605 banen in Nederland, meldde het bedrijf aan het personeel- en ondernemingsraad afgelopen week. Die reorganisatie treft dan vooral de hoofdvestiging in Terneuzen. In totaal heeft het concern 2800 werknemers in Nederland, verspreid dus over Terneuzen en nog twee kleinere locaties in het land. Maar als je dan gaat rekenen, ruim 20% van het Nederlandse personeelsbestand verdwijnt. Is dat slecht nieuws, Ad? Voor Zeeland?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je dat in de mate van Zeeland ziet, is dat heel veel. En als je kijkt, nou, zeker als je dan nog een beetje naar richting Vlaanderen duwt zelf, dan als je ziet van hoeveel mensen dat daar werken bij Douw, dan is dat natuurlijk een hele een forse klap voor de werkgelegenheid in Vlaanderen. En dan blijft ook natuurlijk nog het beeld van, zit het in de technische sfeer, zit het in de administratieve sfeer wat er verdwijnt. Dat er is ook allemaal nog geen duidelijkheid over, maar dat de banen. Ja, kijk, als je ziet wat Douw zegt, we gaan hier in Nederland snoeien. Maar dan weet je dat de klap in Zeeuw-Vlaanderen toch voor relatief hoog is.
0: Ja, want wereldwijd willen ze miljarden gaan bezuinigen. AI is dan een hele mooie toevoeging, zie je in veel bedrijven. Maar dit is de andere kant van de medaille.
1: Klopt, ja, dat is wel pijnlijk om te lezen, hoor. 600 banen. Zeker als Douw is, ik las Douw is maar een van de grotere werkgevers van Zeeland.
0: Ja.
1: Ja, dat is wel, echt pijnlijk. En ja, dat ze natuurlijk willen vervangen met AI, ja, dat is. Het zal misschien wel helpen in de toekomst. Maar uiteindelijk, het is niet één op één met elkaar te vergelijken. En ook niet één op één met elkaar te vervangen. Dus ja, kijk, als die banen eenmaal weg zijn, zullen ze ook niet heel snel terugkomen. Ook al denken ze van, nou, we hadden het anders moeten doen. Maar ja, het is wel voor de regio is het wel erg pijnlijk.
0: Ja, want dit ga je toch op veel meer plekken merken. Dit merk je op scholen straks. Ja,
2: natuurlijk gaat het werk door. Kijk, die mensen moeten toch uiteindelijk weer ergens een baan zien te vinden. En Douw is natuurlijk in Zeeland sinds hoe lang het er al zit. Ik weet niet, 40 jaar, 50 jaar?
0: Ja, lang.
2: Ken je dat?
0: Ja, erg lang.
2: En dat je zegt van het is toch zo voor de werkgelegenheid. Is het een enorm groot bedrijf. En dan zie je dus ook het risico wat er in Zeeland is. Als we hebben enkel niet zo gek veel van die grote bedrijven. Maar we hebben ook weinig alternatieve bedrijven. En waar eventueel dan de werkgelegenheid naartoe zou kunnen gaan.
0: Ja.
2: En daar wordt er toch weer een extra inspanning om te kijken. Kun je dan met name toch bedrijven weer hier naar Zeeland halen. Om te zorgen dat gewoon dat verlies kan compenseren.
0: Ja, want kijk, na afgelopen weken, het nieuws van Omoda onder andere.
2: Omoda ook. Kijk, dat is natuurlijk voor... Als bedrijf hebben die een flinke slag geslagen met Weekamp.
0: Maar ja.
2: Dan als je dan in het verlengde daarvan ook... Als je dan even doorkijkt wat de intentie is van Omoda... Nou, dan moet je er ook niet verstaan te kijken... Dat ze dan van dat hele... Van het distributiebedrijf van Weekamp... Wat feitelijk technologisch had ik begrepen... Veel beter in elkaar zit dan dat van... Nou, beter wil ik niet zeggen, maar...
0: En met sowieso enorm inderdaad, ja, en heel efficiënt, maar dat zit in Zwolle.
2: Ja, dan moet je ook niet van staan te kijken dat op een gegeven moment gezegd wordt van we gaan dus ook met ons distributiebedrijf in Zierikzee gaan we ook naar Zwolle toe.
0: Ja.
2: En dat zijn toch dingen, zeker bij zo'n distributiebedrijf van

0: Moda, daar werken heel veel handjes, lijkt mij. En dat zijn toch behoorlijk wat werk, wat arbeidsplaatsen weer.
1: Ja, maar met Douw bijvoorbeeld ook. Ik ben nogal jaren geleden, volgens mij Zalco ging ook failliet.
0: Ja.
1: Zag je hetzelfde, ook een enorme ontslaggolf. En dan zie je hoeveel impact dat heeft op heel veel mensen.
0: Ja.
1: En pas eigenlijk achteraf zie je eigenlijk pas hoeveel mensen daar eigenlijk allemaal aan verbonden zijn en mee te maken hebben qua werk. En dat is echt wel...
0: Ja, maar bij Zalco was het ook van, en er ging er heel veel weg, kan ik me nog goed herinneren.
1: Ja.
0: Maar er zat ook gelukkig nog een komst van bedrijven in Zeeland in, om te zeggen, daar konden ze daar naartoe. Maar je ziet op het moment ook niet dat je zegt van, nee, de bedrijven in een grotere schaal, die zie je op het moment niet naar Zeeland komen. En dat is toch wel een beetje zorgwekkend.
2: Ja. Afwachten hoe dat gaat aflopen. Zeker rondom Down natuurlijk veel onzekerheid daar onder die medewerkers. Gaan we naar de Zeeuwse ziekenhuizen. Afgelopen week in het nieuws dat de wachttijden het afgelopen jaar gemiddeld iets zijn afgenomen. Dat is positief. Ja. Maar toch moeten patiënten bij sommige specialismen nog altijd maanden wachten op een afspraak of een behandeling. Zie dan vooral bij de afdelingen maag, darm en lever. Hoe kijk jij naar het nieuws, Sharif?
1: Ja, kijk, aan de ene kant is het logisch dat het gebeurt. Want we leven eigenlijk in een vergrijzend gebied. En daar is de zorgvraag is gewoon groter dan in andere gebieden. En het is geen groot ziekenhuis, natuurlijk ADHZ. Het is een redelijk relatief klein ziekenhuis met weinig specialisten. En vroeger had ze ook een samenwerkingsverband met Erasmus. Hè, dat de artsen elkaar natuurlijk konden uitwisselen. Nu is dat samenwerkingsverband voor mij nu wat minder geworden. Maar ja, ik vind het best wel erg dat je lang op specialisten of op zorg moet wachten. En...
2: Ja, wat 3 maanden of langer, hè?
1: Ja, dat is lang. Zeker als je natuurlijk echt een bepaalde als je echt iets nodig hebt. Of nou een scan is, of echt dat je bij een specialist in behandeling moet. En je moet dan maanden wachten. Ja, je zit wel maanden thuis met onzekerheid. Ja, er kan van alles spelen. En je ziet natuurlijk ook, hè, natuurlijk gaat voor onze provincie natuurlijk veel dat mensen uitwijken naar Gent of naar Antwerpen of naar andere ziekenhuizen, net over de grens. En dat ga je steeds meer zien.
2: Ja, die ziekenhuizen die hebben het zelf over personeelstekorten. Wat denk jij, Ad? Is dat een verklaring of is het inmiddels een excuus?
0: Nou, ik denk dat het iets is wat ze zegt van dat is in de loop der tijd gegroeid. Maar als je dan kijkt van hoe nu die ziekenhuizen waar die zich bevinden. He, van buiten eentje zeg maar aan deze kant van de Schelde, Westerschelde. Eentje aan de overkant. En dan kijk je ook naar die indeling van Zeeland. Dan moet je ook gewoon heel nuchter wezen zeggen van... Probeer nu niet een soort kunstmatige samenwerking tussen die Zeeuwse ziekenhuizen te zoeken. Maar richt je eigenlijk gewoon... qua efficiëntie en het inzetten van personeel onder de Westerschelde richting Gent, Brugge. En kijk je boven de Westerschelde, dan kijk je bij ADHZ richting Erasmus. En dan moet je niet te benauwd voor wezen van zeggen van kijk, want of er nou iemand met een Vlaams accent in jouw bed staat, of iemand met een Rotterdams accent of met een Zeeuws accent,
2: als je maar geholpen wordt.
0: Als hij technisch gewoon jou goed kan helpen, dan is dat toch, en als je dat efficiënt kunt doen op die manier, dan denk ik dat je daar beter mee af bent. En je moet dan ook wat grensoverstijgend, moet je dan maar denken. En aan deze kant moeten we zeggen, ja, van zo'n grote jongen als Erasmus, als die dan gewoon hier wat te zeggen heeft, en of kan inbrengen gewoon om te zorgen dat het hier goed functioneert. Ja, wat is daar mis mee?
2: Toch zou je kunnen zeggen, Sharif, is dan de kwaliteit van de zorg belangrijker dan de snelheid waarmee je geholpen wordt?
1: Ja... En eigenlijk, kijk, het is aan de andere kant is het natuurlijk kwaliteit moet eigenlijk boven alles gaan. Maar als jij natuurlijk niet geholpen wordt, ook al is er heel veel kwaliteit, dan heb je daar helemaal niks aan die kwaliteit. Dus het is, ja, ik weet van eigen ervaring ook hoor, dan als je bijvoorbeeld met spoed een MRI-scan moet krijgen en dat duurt een maand. Ja, dat is in mijn ogen geen spoed. In mijn spoed is dat die week, bij wijze van spreken. En als je dan bel je naar een ziekenhuis in Gent, dan zeg je, ja, kom maar volgende week. En dat zijn dan best wel grote verschillen, waar ik denk van...
2: Absoluut.
1: Ergens gaat er toch wel duidelijk iets mis, zeg maar. Als je kijkt op die manier naar kijkt, zeg maar.
0: Ja, kijk, als je nou zegt van je kiest uiteindelijk ervoor waar je naar België gaat. Het kan best zijn dat ze in Terneuzen jou misschien ook gewoon goed hadden kunnen helpen.
1: Ja.
0: Maar het tijdsvraagstuk, dat is natuurlijk doorslaggevend geweest. Ja, en wat voor pijn heb je natuurlijk ook allemaal van hoe lang loop je met een kwetsuur van jongens, ik wil daar vanaf.
2: Ja, precies. Even tussendoor, zijn jullie fan van schepen? Van de maritieme wereld?
1: Op zich wel, ja. Ik wilde vroeger altijd piraat of viking worden, dus dat zit toch wel in de goede richting.
2: Is het gelukt om een piraat te worden?
1: Nee. En viking ook niet.
2: En jij, Ad?
0: Nou, veerboot.
2: Ja, precies. Vlissingen Maritiem, het is dit weekend. De aftrap vandaag uiteraard op het water met de Sail In. Verslaggever Sophie Willebroorts, die schepen die zijn volgens mij de meeste al in Vlissingen aangekomen, Sophie, aan het begin van de middag. Wat is daar allemaal te doen?
3: Ja, klopt inderdaad. Alles is hier achter mij al aangemeerd. En zoals je misschien al kunt horen en ook kunt zien, om mij heen komt heel veel publiek op af. En ik sta hier nu naast Dick Schipper, de organisatie van Vlissingen Maritiem. Zegt Dick, die sail in, dat was natuurlijk nog maar het begin van het hele weekend. Wat staat er nog allemaal te gebeuren hier?
4: Nou, het was niet helemaal begin. We hebben gisteren een prachtig openingsconcert gehad in de kerk. Dus dat was het echte begin. Maar nu zijn echte schepen er natuurlijk. En gisteravond lagen de tolships hier al. Maar nou, vanuit Veren zijn ook alle schepen van het maritiem erf goed gekomen. En die zijn nu hun plekje aan het zoeken in de havens. Ja, en dat is natuurlijk geweldig. Want daar draait het uiteindelijk allemaal om.
3: En wat is er naast die schepen? Want die kun je volgens mij ook allemaal bezoeken en langslopen. Maar wat is er nog meer te doen vandaag?
4: Nou, er kan ook gevaren worden met tolships voor de boulevard. Dat is natuurlijk ook een hele bijzondere ervaring. Tickets kunnen besteld worden via onze site. Maar morgen hebben we ook de Maritime Experience. Hier ligt allemaal, zeg maar, maritiem erfgoed. Oud en hout, noem ik dat wel eens. Maar morgen in de eerste binnenhaven, dan liggen daar ook huidige schepen, moderne zandzuigers, moderne slepers, moderne loodschotter met een hele geavanceerde brug. En daar kunnen de mensen ook een kijkje op nemen. Dus we hopen dat het daar morgen ook heel erg druk gaat worden, net als hier, om te kijken van ja, hoe geavanceerd is die sector?
3: Ja, want Dick, jij kent natuurlijk het hele programma van dit weekend uit je hoofd. Wat is nou jouw persoonlijke favoriet? Waar moeten mensen nou echt even een kijkje gaan nemen?
4: Ja, dan denk ik toch morgen ook bij die moderne schepen. Echt, die kans die krijg je niet vaak om daar een keer aan boord te komen. We zien ze hier in Vlissingen natuurlijk heel vaak voorbij varen. Maar om echt een keer aan boord te kunnen kijken, hoe ziet dat er nou uit waar die mensen werken en leven? Ja, dat is uniek. En daar zijn we heel blij mee dat, zeg maar, die bedrijven die schepen ook nu openstellen voor het publiek.
3: Nou, je hoort het, Michiel. Er is echt ontzettend veel te doen dit weekend. Dus hou je van schepen of hou je er niet van, maar wil je er meer over weten, kom dan zeker even kijken in Vlissingen, want het is een prachtig zicht.
2: Nou, kun je doen dus bij Vlissingen Maritiem en zondag op het YouTube-kanaal van Omroep Zeeland een compilatie. En op maandag blikken we nog terug op tv. Ik vind het dan mooi altijd met mensen in een functie. Deze man doet heel veel met schepen en hij heet dan Dick Schipper. Ja. Alsof het zo moest zijn, hè? Ja. Ad, nieuws waar jij het over wil hebben in Zeeuws Diep. Toerisme, want genoeg is genoeg, zeggen de gedeputeerde staten over het aantal minicampings, vakantiehuisjes en B&B's dat dichtbij de Zeeuwse stranden ligt. Ja, de provincie probeert dus meer grip te krijgen op die groei, maar de kustgemeenten die zijn er minder blij mee.
0: Nee, ik denk dat iedereen die heeft nu wel graag zijn eigen telco besturen en dat is vrij logisch. Alleen je moet kijken van in hoeverre dat je zorgt dat de kwaliteit van het toerisme, dat veilig op een goede manier toch wel in stand blijft. Nou, er zitten waarschijnlijk een aantal dingen in waarvan je zegt van ja, gaat dat de goede kant op? Ik zie dat ook wel eens bij mij in een omgeving, maar hier aan de kust ook van. Ik fiets hier dan wel eens. En dan zie je, zeg maar, de verstening in die zin van dat dus, zeg maar, de traditionele staakcaravans en al die soort zaken die kennen en die dingen, dat die huisjes, dat die vervangen worden door huisjes met behoorlijk kwaliteit. Mm-hmm. En dan denk je bij jezelf, ja, is dat bereikbaar voor iedereen? En ik wil niet zeggen dat het niet kan of niet mag, maar je moet ook zorgen dat er een balans is. Want er zijn ook mensen die zich dat niet kunnen permitteren. En dan moet je ook zeggen van ja, van hoe ver ga je daarmee om te zeggen van je blijft dat maar vervangen. Mm-hmm. En zeg maar de staakcaravans door die gewoon nog relatief dure vakantiewoningen.
2: Ja, maar laten we die situatie even schetsen. Dat als er de meerderheid voorstemt, vandaag wordt er gestemd, dan komt dus in de kustgemeente bijvoorbeeld een stop op extra minicampings. Ja. Maar ook boeren die willen uitbreiden met bijvoorbeeld vakantiehuisjes of zo'n glamping. Ja. Die hebben pech vanaf nu.
0: Ja, nou, ik denk, ja, op een gegeven moment moet je ook zeggen van waar ligt. Ik vind het ook heel lastig om te zeggen waar ligt de grens. Hoor. Maar kijk, als ik op een tussen Zoutelanden of ik noem maar wat en Grijpskerk in de fiets. En iedere boerderij is een minicamping. Ja, ik denk niet dat daar toerisme dat een toegevoegde waarde is voor het toerisme. Dat geloof ik niet. Want je hebt ook, je komt er ook naartoe. Er is ook een omgeving waarvan je wil genieten. En ik weet ook wel, je moet heel nuchter wezen. De mensen die naar Walcheren gaan, de meesten die gaan er hier naartoe om naar de zee te gaan. Wil je dus een verblijf hebben dicht bij die zee. Alleen, je moet ook kijken van, kun je dat ook bereikbaar maken voor iedereen? En zorg je ook dat die omgeving waarin het zich afspeelt, dat er ook nog een aardige omgeving is. Nou, en die balans moet je zien te zoeken. Kustgemeentes die denken, en die hebben er natuurlijk wel ook wat meer zicht op misschien van, ja, wij weten heel goed hoe dat bij ons in onze gemeente beleefd en gedaan moet worden. En de provincie, ja, die is wat overstijgend. En die kijkt ook naar het totaalplaatje en zegt van ja, daar moeten we toch weer meteen een bepaalde perken aan gaan stellen.
2: Hoe kijk jij daarnaar, Sharif?
1: Ik heb wel een beetje een andere mening. Balans is goed, maar als je kijkt naar het afgelopen, naar de afgelopen jaar, hoe gemeentes met beleid omgaan, met parkeerkosten van €50 bij het strand per dag, dan weet ik niet of dat wel bij de gemeente in de juiste handen ligt. Omdat, ik denk zelf, kijk, het Zeeuwse toerisme is zo groot geworden, dat ik denk van, oké, waar ligt de grens? Ik denk dat de grens ligt bij de marktwerking. Ligt van, op een gegeven moment is het uitgegroeid en dan weet je van, oké, dit is onze max. Maar zolang er genoeg vraag is, moet je ook een aanbod ervoor hebben. Kijk, als bijvoorbeeld de boer zegt van, nou, ik heb nog plek voor drie campings of voor drie caravans of maakt niet uit hoeveel. En hij baseert dat op de vraag die hij krijgt. En dan denk ik van, dan moet je ze wel. Ik vind dat je daar wat meer open voor moet zijn. Dat je denkt van, nou, als de vraag, als er genoeg vraag is, dan moet je ook aanbod hebben. En als natuurlijk, kijk, aan de ene kant snap ik het wel, voor de verstening en dat soort dingen. Maar we hebben natuurlijk al best wel veel beschermde natuurgebieden waar niet gebouwd mag worden. Bijvoorbeeld het Veerse Meer. Of voor mij ook bij. Vlak bij Zierikzee en Rennes heb je over, maar ook zo'n gebied, daar wilden ze ook bouwen. Ja, daar mocht ook niet gebouwd worden. En dat wordt al tegengehouden. En denk ik van, ik vind dat ze best wel eigenlijk moeilijk doen voor niks. Als je kijkt hoeveel mensen van het toerisme leven hier. Ook de binnensteden, die leven ook voor Vlissingen, die binnenstad ligt best wel op zijn gat. Maar die leeft ook van het toerisme, want het trekt enorm veel mensen aan. En dan denk ik van, het moet niet allemaal moeilijk gemaakt worden. Oké, je moet natuurlijk wel weten van wat er gebeurt er. En het moet ook niet allemaal de spuigaten uitlopen. Maar uiteindelijk heb je een marktwerking. En die bepaalt dan waar de vraag en het aanbod ligt.
0: Ja, maar je moet ook de realiteit ook wat in de gaten houden. Ik zeg van de mensen die gaan naar Zeeland toe omdat ze graag naar de kust gaan. Dat is
1: en dat wordt wel minder, hè?
0: Net als jij zegt ook, als je €50 voor een dagkaart moet betalen bij
1: het strand,
0: de Vrouwenpolder om daar je auto neer te zetten, ja, dat
2: moet
0: je wel eens nadenken. Ja. Maar van de andere kant moet je ook, en zeg je van, ze willen ook wat meer naar het achterland doen, de provincie. Mm-hmm. Ja, dan denk ik, dan moet je dus ook wel degelijk weten of die mensen daartoe ook veilig geïnteresseerd zijn in het achterland.
1: Die komen niet voor het achterland, hoor. Die komen voor het strand, voor het uitwaaien. Die willen gewoon op het strand zitten.
2: Dus die campagne die ze dan nu doen, om meer naar die dorpen te trekken, heeft dan helemaal geen zin volgens jou?
1: Ik denk dat nergens op slaat, nee. Ja. Ik denk van, je kan beter kijken, wat kunnen we verbeteren aan de kust? Ja. Wat kunnen we beter laten lopen? Ja. Ook voor het verkeer, maar ook gewoon voor de mensen die er ook al wonen. Hè? Dat voor iedereen betaalbaar blijft.
0: Serene, maar je moet ook durven zeggen van, kijk, wat ik zei van, je rijdt van Zoutelanden naar Grijpskerk, en ieder boerderij is een minicamping, en daar zit er met nog een plus bovenop, gewoon omdat ze zeggen, er is vraag naar. Ja, ik denk dat dat ook zijn doel voorbij schiet. Ik denk dat je daarmee ook niet die kwaliteitsimpuls voor die recreatie op een goede manier doet.
1: En daarom is de balans is wel goed. Alleen,
0: je moet wel een balans zien.
1: Je moet wel kijken van, ja, als er genoeg vraag is, dan denk ik, ik zie daar zelf niet zoveel probleem in.
2: Wordt vandaag over gestemd in de provincie? Het lijkt wel op een meerderheid af te streven.
0: Inwoners niet, hè? Die hebben ook nog, die wonen hier en die willen ook kwaliteit van wonen. Hè?
2: Zeker. Hey, tot slot nog eventjes aan het einde van deze Zeeuws Diep. Hebben jullie die flitsmaal afgelopen week gezien? In Nieuwekerk.
1: Ja. Ik vind het hartstikke goed. Ja. Ik, aan de ene kant vind ik het jammer dat het in het nieuws is gekomen. Want nu weet iedereen dat er geen camera in zit. En dan denk ik van, het is als, kijk, ik snap het. Hè, er zijn zoveel pakketbezorgers. Als je ziet hoe die door de straten heen rijden, dan is dat uiteindelijk trekken. Bewoners gaan hun eigen plan trekken. Denk van, ja, de gemeente doet niks, politie doet niks, handhaving doet niks.
0: Ik vind het gewoon een heel leuk idee wat je bijdraagt aan de verkeersveiligheid. Te kijken. En als de mensen, als de mensen die daarop reageren, dan heeft het effect.
1: Ja.
0: En ik vind ook van, als je binnen altijd op deze manier doet, ja, dat hindert het verkeer ook niet. En het is alleen maar een heel leuke, een hartstikke leuk idee om het zo te doen. Ja.
2: Plannen voor het weekend heel kort nog even?
1: Werken.
2: Ad?
0: Ik moet vanmiddag jureren bij de dikke bandenwedstrijd in Leeuwarden.
2: Oh, kijk eens.
0: En morgen gaan we, de zondag willen we naar Volkoren in Middelburg. Dus dat lijkt me
2: ook
0: wel leuk.
2: Je zit ook nooit stil, hè, jij?
0: Huh?
2: Je zit ook nooit stil, hè?
0: Nee. Nee, maar ik vind het hartstikke leuk. Zing zelf ook.
2: Sharif en Ad, dank voor jullie komst. Deze Zeeuws Diep. Geniet van het weekend.
1: Yes.
2: En Elias zo, na 1 uur met de muziekmiddag.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Je hebt je eigen manier van doen. misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
7: Woont u in Beverland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
8: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van 2 echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de WHO onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. In het begin leek het volgens de WHO op een eerdere uitbraak van SARS. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar hij moest roeien met de riemen die hij had, zegt hij. Van Dissel zegt ook dat Nederland niet eerder in lockdown had moeten gaan. Het was op dat moment volgens hem onrealistisch om dat aan bijvoorbeeld Groningers te vragen, waar op dat moment het virus helemaal niet rondging. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens zouden kunnen, wil het kabinet uitsluiten. Eerder stak het kabinet een stokje voor een overname door een Amerikaans bedrijf. Op een middelbare school in Rome hebben leerlingen een villa uit de Romeinse tijd gevonden, onder de gymzaal van hun eigen schoolgebouw. Tijdens een protestactie ontdekten ze toevallig allerlei ondergrondse ruimtes. Die bleken bij een woning uit de 2e eeuw na Christus te horen. De muren zijn versierd met fresco's die vrijwel intact zijn gebleven. De school en de archeologen willen de ruimte voor het publiek openstellen, waarbij de leerlingen rondleidingen zullen geven. Het weer. In het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-BV. Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
17: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
18: Megabed heet niet voor niets Megabed.

0: ook mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man.
0: Voor elk budget een megabed.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
6: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
8: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
9: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias de

Baby I Love Your Way en Freebird van Will to Power, een medley. Baby I Love Your Way, dat is van Peter Frampton. En dat Freebird, dat is van de band Lynyrd Skynyrd. En dat klinkt toch wel even een tandje anders.

geen luchtgitaar spelen. Het kan gevaarlijk zijn. Ah, we zijn begonnen. 5 juni is het. De muziekmiddag van Omroep Zeeland. Blijf erbij, er komen fantastische hits voorbij. De Beatles, Miles Smith, Maroon 5 en ook muziek uit Zeeland nu van Emma Heesters. Meisje uit de klas.

Oh, er waren zoveel mensen die in 2004 het debuutalbum van Maroon 5 hebben aangeschaft. Songs About Jane. Er stonden allemaal fantastisch leuke liedjes op, zoals dit This Love. De Sail in Vlissingen is begonnen. Een stoet historische schepen voer via het kanaal de Walcheren richting Vlissingen. Omroep Zeeland was erbij en die beelden die kun je terugkijken op onze website omroepzeeland.nl. Zeker de moeite waard.

probeer het introotje af en toe te spelen op de piano. Maar dan moet ik wel de goede de kop erbij hebben. Want het is niet heel makkelijk, vind ik zelf. Maar ik ben nog ook nog maar een beginnend pianist. Hè. Dus andere mensen, andere luisteraars die zullen zeggen, ach, waar maak je druk over? Zometeen het laatste Zeeuwse nieuws op deze vrijdag. En dan in het tweede half uur hoor je sowieso deze hit. De vraag is, welke plaat is dit? En wie is de uitvoerende? Vertel ik allemaal straks.

0: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
0: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: 27 mei, demodag scootmobielen.
1: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Goedemiddag. Een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Daanen. Twee nieuwe tunnels onder de Westerschelde boren is de beste manier om hoogspanningskabels naar Zeeuws-Vlaanderen te trekken. Dat blijkt uit onderzoeksrapporten van netbeheerder Tennet en het ministerie van Economische Zaken. Joyce Gijsselink van Tennet legt uit waarom tunnels de beste optie zijn voor de kabels.
6: We zien dat een tunnel het minste impact heeft op bijvoorbeeld de scheepvaart en op de natuur, want die verstoor je het minst op het moment dat je een tunnel hebt. Maar dat is natuurlijk wel een stuk duurder dan de andere opties.
5: Een andere optie om hoogspanningsmasten over de Westerschelde te bouwen lijkt voorgoed van de baan. In de Westerschelde is een bultrug gezien. Eerst dook het dier op in België bij Doel. Jaap van der Hielen van het reddingsteam Zeezuchtdieren Zuidwest zag de bultrug rond 11:30 vanochtend bij Bad. Volgens van der Hielen zwemt het dier nu richting de Noordzee. Hij maakt zich vooralsnog geen zorgen om de bultrug. Scheepvaartverkeer wordt gevraagd extra op te letten. Een man van 20 uit Terneuzen die wordt verdacht van een schietincident op de Zuiderparklaan, ook in Terneuzen, blijft langer vastzitten. Op 17 september meldde een man dat hij werd beschoten vanuit een auto. Diezelfde avond werd de verdachte aangehouden. De advocaat vroeg of de man zijn zaak in vrijheid af mag wachten, maar dat wees de rechtbank af. René Ruijsen gaat aan de slag als informateur in de gemeente Sluis. De oud-wethouder van Hulst is gevraagd door de VVD, de grootste partij. Eerder was oud-gedeputeerde Ben de Reu informateur in Sluis. Hij constateerde dat het niet boterde tussen partijen. Dat maakt het lastig om een coalitie te vormen. En in Veren is de coalitie al wel rond. Daar hebben de partijen hun handtekening gezet onder het coalitieprogramma. En ook is bekendgemaakt dat de wethouders maandag benoemd worden. Het weer in Zeeland. Vanmiddag blijft het vaak droog en ook vrij veel zon, vooral aan de kust. Bij een matige westenwind is het 19 graden. Morgen begint droog met af en toe zon. 'S Middags vanuit het zuidwesten regen en ook dan 19 graden. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Kijk voor nieuws en weer ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Dan is er nog verkeersinformatie. De ANWB meldt files op de N256 Zierikzee richting Goes tussen de aansluiting met de N59 en Kolijnsplaat staat een file van 4 kilometer uit rekening met 20 minuten vertraging. Dan de N59 knooppunt Hellegatsplein richting Burghaamstede tussen Bruinisse en Nieuwerkerk. Daar staat een file van 4 kilometer, dat zorgt voor 11 minuten vertraging. En de A58 Breda richting Bergen op Zoom tussen Roosendaal en Heerlen. Daar staat een file van 7 kilometer en ook houdt daar rekening met ruim 10 minuten vertraging.
4: Omroep Zeeland. Goedemiddag, de lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

Ik kreeg al wat berichtjes van mensen dat ze al vrij zijn, begonnen zijn aan het weekend. Maar ook wat mensen die nog aan de laatste loodjes bezig zijn. Lekker blijf luisteren naar de radio, zou ik willen zeggen. En misschien weet je wel welke hit dit is. Nou, ik ga hem straks helemaal draaien. En dan vertel ik uiteraard ook titel en artiest.

J.P. de Klerk. Een track van het nieuwe album van de Middelburgse singer-songwriter The River Walks heet die plaat. Geïnspireerd door wandelingen langs de Westerschelde. Silence in a Small Town. Nou, het fragment van die plaat. En die komt uit de jaren 80 van een band uit een land waar het vaak nat is. Vandaar de bandnaam denk ik. Wet, Wet, Wet and Sweet Little Mystery.

0: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
3: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
4: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso het slimme om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder TenneT wil een ondergrondse stroomsnelweg maken in de Westerschelde. Er moeten 2 elektriciteitstunnels worden geboord onder het water. Daarin komen dikke stroomkabels die Zeeuws-Vlaanderen in de toekomst van stroom moeten voorzien. De netbeheerder heeft verschillende opties bekeken en de tunnels hebben volgens het bedrijf de minste impact op de scheepvaart en de natuur. Het is wel duurder dan bijvoorbeeld hoogspanningsmasten plaatsen. Maar bewoners, lokale politici en natuurliefhebbers wilden dat niet, omdat het de natuur zou verstoren. Israël heeft in het geheim militairen naar Azerbeidzjan gestuurd in de oorlog met Iran. Dat schrijft CNN op basis van bronnen. De troepen waren actief in het zuiden van Azerbeidzjan, vlakbij de grens met Iran. Ze zouden inlichtingenmissies en drone-operaties hebben uitgevoerd. De militairen zouden ook een belangrijk lid van de revolutionaire garde hebben geliquideerd. In België is een gevangene ontsnapt, melden Belgische media. Hij was in het ziekenhuis voor een medische ingreep. Toen hij andere kleding moest aantrekken, lukte het hem om er vandoor te gaan met behulp van een scherp voorwerp. Hij is nog altijd op de vlucht. Voetbalscheidsrechters in de Eredivisie hebben dit jaar 21 keer een foute beslissing genomen, ondanks de VAR, de videoscheidsrechter. Dat maakt de KNVB bekend. Het aantal fouten neemt de laatste jaren wel af. De VAR controleert tijdens een wedstrijd met videobeelden of er bijvoorbeeld wel of niet een overtreding is gemaakt. Vooral in september en oktober werden daarbij veel fouten gemaakt. Later ging het beter, zegt de KNVB. In totaal greep de VAR dit seizoen 105 keer in. Het weer, in het zuiden en oosten buien, in de kustprovincies droog en dan geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt dan opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
9: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
10: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
11: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
12: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
13: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
16: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
17: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
16: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

0: Matthew Wilder was dit met Break My Stride uit de jaren 80. En de vrouw die in 1981 een unieke plaat uitbracht is vandaag jarig. Laurie Anderson.
1: Oh, Superman.
0: 79 jaar geworden. De partner van het inmiddels overleden Lou Reed.
1: Oh, John.
0: Laten we eerlijk zijn, dit was natuurlijk echt een anti-radioplaat. Die kon helemaal niet gedraaid worden op de radio. Maar er waren toch tal van DJ's die dat gewoon deden. Oh, Superman, fantastisch nog steeds. Kenny G, de saxofonist van Songbird, had hier nog een hit mee ooit. Hij is vandaag 70 jaar geworden. Mocht je zelf vandaag jarig zijn, van harte gefeliciteerd. Zometeen wat historische muziekfeiten van de 5e juni.
2: Omroep Zeeland. 1, 2, 1, 2, 3.

UB40. Het liedje werd gebruikt in de film Sliver, 1993, met Sharon Stone. Misschien kun je dat nog wel herinneren. Can't Help Falling in Love. Oorspronkelijk kennen we hem natuurlijk ook van Elvis. Gaan we eens wat historische muziekfeitjes met je doornemen die plaatsvonden op deze datum in het verleden. Nou, er was nieuws over Elvis Presley, want hij veroorzaakte opschudding in 1956. Hij gaf een optreden op televisie in de Milton Berle Show. En de manier waarop hij zich uiten, zijn expressie, zijn dansstijl, dat vonden sommige mensen toch wel heel erg schokkend. Met name een beetje met die heupen natuurlijk. Pink Floyd, de band, was in de studio in 1975. En op deze datum stond er ineens een oude bekende in de studio. Voormalig bandlid Syd Barrett. Zijn uiterlijk en gedrag die waren veranderd. Want ze hadden heel veel problemen in het verleden met hem gehad. Daarom moest hij ook uit de band. Maar hij kwam dus toch nog even langs om tijdens Wish You Were Here mee te luisteren. Dat hele album is trouwens opgedragen aan het oorspronkelijke bandlid Syd Barrett. En op deze datum is ook wel even leuk nog om te melden, kwam de soundtrack van The Sound of Music uit in 1965. Wereldwijd een doorslaand succes.

0: Lily Allen, na de scheiding van haar schuimmarcherende man, heeft zij een jurk gemaakt met daarop afgebeeld alle bonnetjes van uitgaven die hij tijdens zijn huwelijk heeft gedaan. Ja, dat is niet mals. En ze heeft ook een heel album heeft ze besteed aan die scheiding. Dus het gaat inmiddels wel wat beter, denk ik. Maar ze heeft echt wel lange tijd daarmee geworsteld. Maar dit liedje kwam uit de periode toen het allemaal nog goed ging en toen ze nog heel gelukkig was. Nat Ver. Straks het laatste Zeeuwse nieuws bij Omroep Zeeland. Maar eerst een soul-legende, Barry White.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

0: Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek. Omroep Zeeland.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Daanen. In de Westerschelde bij Bad is een bultrug gezien. Jaap van der Hielen van reddingsteam Zeezoogdieren Zuidwest zag hem daar nadat er eerst meldingen uit België waren binnengekomen. De bultrug zwom toen bij Doel en volgens de VRT is het dier gewond. Vermoedelijk zwemt de bultrug richting de Noordzee. Scheepvaartverkeer is gevraagd extra op te letten. Twee nieuwe tunnels onder de Westerschelde boren is de beste manier om hoogspanningskabels naar Zeeuws-Vlaanderen te trekken. Dat blijkt uit onderzoeksrapporten van netbeheerder Tennet en het ministerie van Economische Zaken. Joyce Gijsselink van Tennet legt uit waarom tunnels de beste optie zijn voor de kabels.
2: We zien dat een tunnel het minste impact heeft op bijvoorbeeld de scheepvaart en op de natuur. Want die verstoor je het minst op het moment dat je een tunnel hebt. Maar dat is natuurlijk wel een stuk duurder dan de andere opties.
1: Een andere optie om hoogspanningsmasten over de Westerschelde te bouwen lijkt voorgoed van de baan. De gemeenteraad in Hulst wil deze zomer gratis zonnebrandcrème aanbieden op drukbezochte recreatieplekken. Wie wil kan dan zelf de crème bij smeerpalen pakken. Wat het gaat kosten is nog niet bekend. Het college gaat de plannen uitwerken en kijkt ook waar de zonnebrandpalen geplaatst kunnen worden. René Ruijsen gaat aan de slag als informateur in de gemeente Sluis. De oud-wethouder van Hulst is gevraagd door de VVD, de grootste partij. Eerder was oud-gedeputeerde Ben de Reu informateur in Sluis. Hij constateerde dat het niet boterde tussen partijen. Dat maakt het lastig om een coalitie te vormen. In Veren is de coalitie al wel rond. Daar hebben de partijen een handtekening gezet onder het coalitieprogramma. En ook is bekendgemaakt dat de wethouders maandag benoemd worden. Het weer in Zeeland, vaak droog en ook vrij veel zon, vooral aan de kust. Bij een matige westenwind is het 19 graden. Morgen begint droog met af en toe zon. 'S Middags vanuit het zuidwesten regen en ook dan 19 graden. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 2:30. Kijk voor nieuws en weer ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Holland.

is fijn dat je luistert naar Omroep Zeeland. En soms draai je een liedje dat niet van een regulier album komt, maar van een greatest hits album. Er zijn heel wat bands en artiesten die dan een extra liedje of twee liedjes toevoegen aan zo'n greatest hits album om de verkoop een beetje te stimuleren. Dat deed Fleetwood Mac ook met het greatest hits album uit november 1988. En daarop stond dit: As Long As You Follow.

Enrique Iglesias en Whitney Houston. Ze zijn nooit samen in de studio geweest om dit in te zingen. Dat hebben ze echt apart gedaan. Hij in Los Angeles en zij in een studiootje in Hamburg. So easy to fall in love. Wow, wat mooie plaat is dit. Olivia Dean.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
3: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
4: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
7: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
8: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland was niet goed voorbereid op de coronacrisis en is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De mannen die werden verdacht van de kunstroof uit het Drents Museum hebben alle 3 celstraffen gekregen van bijna 4 jaar. Begin vorig jaar werden uit het museum in Assen een gouden helm en 3 armbanden uit Roemenië gestolen. In ruil voor strafvermindering sloten 2 van de 3 mannen een deal met justitie en werd een deel van de buit teruggegeven. Toch was hun straf hoger dan de eis. De derde man sloot geen deal omdat hij naar eigen zeggen niet bij de roof betrokken was. De rechtbank vindt van wel. Daarom krijgt hij dezelfde straf van bijna 4 jaar opgelegd. Israël heeft vanuit Azerbeidzjan aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat zeggen bronnen tegen CNN. De militairen zouden actief zijn geweest in het zuiden van het land. Ook in onder meer de Verenigde Arabische Emiraten zouden Israëlische militairen actief zijn in de oorlog tegen Iran. Sectie op bultrug Timmy heeft niet uitgewezen waaraan het dier is doodgegaan. Wel is definitief vastgesteld dat Timmy een vrouwtje was. 3 weken geleden spoelde de walvis dood aan op een Deens eiland nadat er veel pogingen waren gedaan om Timmy te redden. Onderzoekers zeggen dat het dier al in te verre staat van ontbinding was om de doodsoorzaak vast te stellen. Het weer, in het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het is een graad of 18. Morgen begint droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
12: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
13: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
14: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
15: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
16: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
17: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
18: Omroep Zeeland.
10: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Holland.

daar bij de platenbaas. Want You Can Do Magic, dat was een ode aan de man die hun zo groot heeft gemaakt. Zometeen hoor je ABBA en ook nog muziek uit Zeeland, My Steady Swims. Hij voelt zich schuldig.

0: 2020 was ABBA toe aan het vijfde studioalbum. Dat was een enorm succes. Die album werd het ook genoemd. En daarop stond dit The Name of the Game.
1: Muziek uit Zeeland.
0: Het is muziek eigenlijk uit Zonnemeren, want René Gilhoed komt daar vandaan. Zijn band Vos heeft een nieuwe single uitgebracht. En het past zo heerlijk bij deze tijd van het jaar. In de titel zit een stukje van een nummer van de Beatles, gewoon omdat hij dat in zijn hoofd had toen hij het liedje schreef. Magical Mystery, alsof ze alles weten.

Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes. Een liedje dat je al de hele tijd niet meer hebt gehoord in de muziekmiddag. Maar ik kwam er toevallig even tegen, vlak voor deze uitzending. Ik denk, weet je wat, die gaan we gewoon weer eens even draaien. Afgelopen dinsdag was de verjaardag van de leadzanger van de band Spandau Ballet, Tony Hadley. Hij is 66 geworden. En dit was een van de hits van die band.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag. Een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Daanen. In de Westerschelde bij Bad is een bultrug gezien. Jaap van der Hielen van reddingsteam Zeezoogdieren Zuidwest zag hem daar nadat er eerst meldingen uit België waren binnengekomen. De bultrug zwom toen bij doel. Vermoedelijk zwemt de bultrug nu richting de Noordzee. Scheepvaartverkeer is gevraagd extra op te letten. Vakantieparkorganisatie Landal heeft vorig jaar met verlies afgesloten. Het bedrijf had na de fusie met Roompot hoge reorganisatiekosten. En ook moest het afschrijvingen doen op de waarde van sommige parken. Het nettoverlies kwam uit op ruim 158 miljoen euro. In 2024 was het verlies met 199 miljoen euro nog hoger. De gemeenteraad in Hulst wil deze zomer gratis zonnebrandcrème aanbieden op drukbezochte recreatieplekken. Wie wil kan zelf de crème bij smeerpalen pakken. Wat het gaat kosten is nog niet bekend. Het college gaat de plannen uitwerken en kijkt ook waar de zonnebrandpalen geplaatst kunnen worden. En de gemeente Terneuzen zoekt een naam voor een nieuw plein in de binnenstad. Op de plek van het voormalige pand van het reisbureau komt groen, maar ook ruimte voor terrassen. En het moet een verbinding vormen tussen de Nieuwstraat en de Noordstraat. Inwoners kunnen tot 22 juni ideeën voor namen insturen. 29 juni, een week later, starten de werkzaamheden en die duren naar verwachting 3 weken. Het weer in Zeeland. Vanmiddag vaak droog en ook vrij veel zon, vooral aan de kust. Bij een matige westenwind is het 19 graden. Morgen begint zonnig, maar 's middags gaat het regenen en ook dan 19 graden. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 3:30. Kijk voor nieuws en weer ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

0: So Young van The Corrs. En iemand die nog hartstikke jong is, in ieder geval tussen de oren. Rob Bakker van de Zeeuwse Cultuuragenda. Rob, jij hebt nog een tip voor ons, hè?
1: Dit weekend voor het laatst te zien in de bewaarschool in Burghaamstede. Een video-installatie. Alles draait en verschuift hier op zijn kop.
0: Oké, dus als dit het laatste weekend is, dan moeten we toch wel even, als we daar naartoe...

Miles Smith, daar was hij weer eens een keertje met Stay If You Wanna Dance. Zometeen, na vieren, dan begint Zeeland Komt Thuis met het laatste Zeeuwse nieuws, de weerberichten. België met een Zeeuw in het buitenland. En je kunt vandaag weer bellen over jouw eigen onderwerp naar Zegt U Maar, want het is vrijdag vanaf 5:30 0118 4 5 keer een 9.

0: echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
0: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: Megabed heet niet voor niets...

0: mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Omroep Zeeland.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
8: Omroep Zeeland.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Opnieuw is een Nederlands marineschip gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China is de marine en luchtmacht ingezet om het Nederlandse schip te volgen. Het gaat om het marineschip De Ruiter, dat onderweg is naar een oefening. Vorige week claimde het Chinese leger het fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op deze nieuwste verklaring van China. Het gebeurt vaker dat China schepen in omliggende wateren intimideert. Vorig jaar overkwam het een marineschip uit de VS. Nederland is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen voor de coronacrisis waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor brandstichting in een woning in Rotterdam. Het gaat om een 38-jarige Rotterdammer. Bij de brand kwam zondag een 44-jarige man uit Zwijndrecht om het leven. Het vuur ontstond rond 11:30 in een tuin en sloeg daarna snel over naar een woning. De brandweer had uren nodig om het onder controle te krijgen. 60 woningen werden ontruimd. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf, omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het weer. In het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag kans op wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. Het is 4 uur geweest. Omroep Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Je staat stil op de N57 Rotterdam richting Middelburg voor Hellevoetsluis Oudehoorn 6 kilometer. Daar zo'n 10 minuten vertraging. Op de A17 sta je stil, Dordrecht richting Roosendaal, voor knopen de Stok 6 kilometer, daar een kleine 10 minuten. Komt door de wegwerkzaamheden die plaatsvinden op de A4, want voor Bergen op Zoom Noord is de weg dicht. Duurt tot maandagochtend 5 uur, hou daar dus rekening mee. Nog één vertraging waar je langer stilstaat dan een half uur, dat is de A16 Breda richting Rotterdam, voor Zwijndrecht 7 kilometer. Daar bijna 40 minuten vertraging op dit moment.
12: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
15: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
16: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
17: Peugeot.
18: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
19: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
18: Nu bij Dirk, Almof Hoekje, 79 cent. Dat is goedkoper dan goedkoop.
19: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
20: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
21: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
20: Echt?
21: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
22: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
23: Omroep Zeeland.
9: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoorten.
11: Goedemiddag, we gaan het hebben vandaag over het volgende. Vlissingen Maritiem, vandaag op het water afgetrapt met de Sail In. Meer daarover hoor je zo in Zeeland komt thuis. De spot in Middelburg, daar verzamelen rappers uit Zuidwest-Nederland zich voor de tweede editie van Zuidwest Finest. Een koud, vochtig of slecht geventileerd huis dat kan leiden tot gezondheidsproblemen zoals astma, reuma of stress. Verschillende Nederlandse gemeenten zijn er daarom proeven. En meer nieuws uit binnen- en buitenland hoor je daar zo meteen. En wisselvallig weer zit ook de komende dagen door. Stefan van der Gijssen, onze weerman, weet er meer over. De details heeft hij zo meteen voor je. 6 minuten over 4. Het is je vrijdagmiddag met Omroep Zeeland en muziek van Bente en Bluff.

0: Bente, samen met Bleuven, hoe hou ik dit vast? Vlissingen Maritiem is in volle gang. Tot en met zondag staat Vlissingen in het teken van schepen, maritiem erfgoed, oude ambachten, muziek en nog veel meer. En vandaag was de sail in. Een stoet historische schepen voer vandaag via het kanaal door Walcheren richting Vlissingen. En verslaggever Sophie Willeboortse die trof Linda aan op een klapstoeltje langs het water.
1: Jij komt zelf uit het scheepswezen, hè? Dus dit is voor jou bekend terrein.
2: Ja, wel enigszins.
1: Want jij gaat zelf, je bent eerste stuurman, geloof ik?
2: Ja, correct.
1: Dus je bent 3 maanden thuis, 3 maanden aan het werk. Maar is dit voor jou nog steeds bijzonder dan? Ondanks dat je zelf in dit werk zit?
2: Ja, zeker. Het is heel leuk om al de verschillende schepen voorbij te zien komen. En daarnaast is het heel leuk hoeveel mensen het ook weer trekt die ook gewoon interesse hebben in de scheepvaart. Dus dat is wel leuk om te zien.
1: En wat vind jij nou het meest bijzondere schip wat hier meevaart? Want jij bent een kenner natuurlijk.
2: Ja, het mooiste schip wat hier rondvaart is het Dockyard 3. Ja.
1: En komt dat toevallig ook omdat jij de bemanningsleden kent die daar aan boord zitten?
2: Ja, ik ben misschien wel een beetje bevooroordeeld, maar het is een heel mooi stoomschip wat goed wordt onderhouden met heel veel passie door de eigenaren daarvan. Dus het is zeker de moeite waard om te bezoeken.
1: Ja, en er is de rest van het weekend natuurlijk ook nog van alles te beleven in Vlissingen. Dick Schipper, organisatie van Vlissingen Maritiem. Zegt Dick, die sail in, dat was natuurlijk nog maar het begin van het hele weekend. Wat staat er nog allemaal te gebeuren hier?
3: Nou, het was niet helemaal het begin. We hebben gisteren een prachtig openingsconcert gehad in de kerk. Dus dat was het echte begin. Maar nu zijn echte schepen er natuurlijk. En gisteravond lagen de tollships hier al. Maar nou, vanuit Veren zijn ook alle schepen van het Maritiem Erf goed gekomen. En die zijn nu hun plekje aan het zoeken in de havens. Ja, en dat is natuurlijk geweldig, want daar draait het uiteindelijk allemaal om.
1: En wat is er naast die schepen, want die kun je volgens mij ook allemaal bezoeken en langslopen. Maar wat is er nog meer te doen vandaag?
3: Nou, er kan ook gevaren worden met tollships voor de boulevard. Dat is natuurlijk ook een hele bijzondere ervaring. Tickets kunnen besteld worden via onze site. Maar morgen hebben we ook de Maritime Experience. Hier ligt allemaal zeg maar maritiem erfgoed, oud en hout noem ik dat wel eens. Maar morgen in de eerste binnenhaven, dan liggen daar ook huidige schepen, moderne zandzuigers, moderne slepers, moderne loodschotter met een hele geavanceerde brug. En daar kunnen de mensen ook een kijkje op nemen. Dus we hopen dat het daar morgen ook heel erg druk gaat worden, net als hier, om te kijken van ja, hoe geavanceerd is die sector?
1: Ja, want Dick, jij kent natuurlijk het hele programma van dit weekend uit je hoofd. Wat is nou jouw persoonlijke favoriet? Waar moeten mensen nou echt even een kijkje gaan nemen?
3: Ja, dan denk ik toch morgen ook bij die moderne schepen. Echt, die kans die krijg je niet vaak om daar een keer aan boord te komen. We zien ze hier in Vlissingen natuurlijk heel vaak voorbij varen. Maar om echt een keer aan boord te kunnen kijken, hoe ziet dat er nou uit waar die mensen werken en leven? Ja, dat is uniek. En daar zijn we heel blij mee dat zeg maar, die bedrijven, die schepen ook nu openstellen voor het publiek.
0: Ja, en dat gaat nog wel eventjes door Vlissingen Maritiem. Het hele weekend kun je volgen bij Omroep Zeeland. Zondag een compilatie op ons YouTube-kanaal. En maandag de uitgebreide terugblik bij ons op tv.

0: Love Affair en Everlasting Love. 4:15, kijken naar het weer. We doen het met Stefan van der Gijs. Stefan, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Ja, dat weer van vandaag. De wisselvallige een beetje, maar het lijkt op de meeste plekken redelijk droog te zijn, toch?
1: Ja, op veel plaatsen is het nu inderdaad wel droog. Maar vooral in Zeeuws-Vlaanderen, daar zit nog een laatste bui. Maar ook daar wordt het droog. Ja, en dan volgt er een avond met vrij veel zonneschijn. In de nacht dan trekken ook een paar wolkenvelden over, maar het blijft droog. De temperatuur ja, die daalt naar zo'n 12 of 13 graden. En morgenochtend dan beginnen we ook droog. Gaan we ook de zon zien. Maar in de loop van de ochtend dan neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten. En vooral morgenmiddag kan er ook enige tijd wat lichte regen vallen. Daarachter wordt het al vrij snel wel weer droog. Maar krijgen we ook te maken met een paar losse buien. Nou, de temperaturen zijn vergelijkbaar met vandaag zo'n 18 tot 19 graden en waait overdag een matige tot vrij krachtige zuidenwind, maar morgenavond gaat het stevig waaien vanuit het zuidwesten. Misschien in het tweede deel van morgenavond langs de kust dan een harde zuidwestenwind, windkracht 7. Nou, zondag, de beste dag van het weekend, blijft dan overal zo goed als droog met af en toe zon. Het wordt maximaal 19 graden met wel een doorstaande zuidwestenwind. Maandag wordt het tijdelijk even wat warmer buiten, 20 of 21 graden, maar het blijft niet helemaal droog. In de loop van de dag krijgen we te maken met nieuwe buien. En die buien zijn toch de aanzet naar een wisselvallige werkweek, waarbij de temperaturen gaan dalen naar zo'n 17 graden op de woensdag.
0: Oké, dankjewel Stefan van der Gijzen. We gaan eens kijken op de weg, want vertragingen zijn daar gemeld. Op de volgende wegen. We gaan eens kijken. De knopjes doen een beetje moeilijk. Het zo voor hun vrijdag. Eens even kijken. De A16 om te beginnen. Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht 6 kilometer, daar 11 minuten. A17, Dordrecht richting Roosendaal. Voor knooppunt De Stok 5 kilometer. Daar 10 minuten komt door de werkzaamheden op de A4. De weg is daar afgesloten. En op de A58 sta je ook nog stil. Breda richting Bergen op Zoom. Voor Heerlen 6 kilometer, daar zo'n 7 minuten. Laatst in dit overzicht, dat is de N57 Rotterdam richting Middelburg. Voor Rokanje 9 kilometer, daar bijna een kwartier vertraging.

0: Talk to me van Damiano David. Minister Van Wiel die noemt het schokkend dat medewerkers van de omstreden pornosite Motherless zelf kinderporno online plaatsten. Het is strafbaar en hij gaat ervan uit dat het Openbaar Ministerie dit meeneemt in het lopende onderzoek naar de site.
1: Nou, ik heb allereerst kennis genomen van de schokkende feiten. Dus ik neem aan dat de OM daar ook serieus naar gaat kijken. Deze site was natuurlijk al in beeld, is ook offline gehaald. Toen ging het om drogeerporno. Om het zomaar te noemen, ja, nu weer aantijging van kinderporno. Ik denk dat het aantal feiten zich wel opstapelt.
0: Motherless werd eerder door justitie offline gehaald omdat er video's op stonden van gedrogeerde vrouwen die werden verkracht. De voormalige baas van het RIVM, Jaap van Dissel, die was het destijds niet eens met de landelijke schoolsluiting, zei hij tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. De schoolsluiting was een politieke keuze, zei hij. Het outbreak management team, dat was erop tegen. Verder gaf Van Dissel toe dat er in het begin van de pandemie te weinig aandacht was voor de ouderen in verpleeghuizen.
2: Het beeld van doodskisten letterlijk in de straat. U kunt het zich ongetwijfeld ook herinneren. Dat heeft in het begin zeker de focus bepaald. En ja, op dat moment was de focus dus minder, ook omdat dat niet meteen uit die rapportages naar voren kwam op de alleroudsten in de samenleving.
0: En een koud, vochtig of slecht geventileerd huis kan leiden tot gezondheidsproblemen zoals astma, reuma of stress. Daarom komt TNO met een proef in 5 gemeenten, waaronder Heerlen, Arnhem en Almelo. De huisarts kan daarvoor de patiënten een verzoek indienen om een huis te verduurzamen. En de gemeente komt dan in actie.
3: Proberen we eigenlijk dus zorgprofessionals te koppelen aan een energiecoach-traject lokaal. En daarmee te zorgen voor niet alleen het kunnen voorschrijven van medicatie, maar ook het kunnen bestellen van een verduurzaming van een gezonde woning.
0: De pilot heet Gezonde Woning op Recept. In Groot-Brittannië gebeurt het al langer en is het een succes, zegt TNO. Bewoners die werden gezonder na een flinke investering in hun huis. Dat is nieuws van buiten de provincie. Het Zeeuwse nieuws zometeen van Stefan Daanen. Eerst muziek, Joe Cocker.

0: Gabriella, chill me. It's sweet about me. Het is 4:30. Het laatste Zeeuwse nieuws krijg je zo van Stefan Daanen. Maar het hoogtepunt van de week, het zit eraan te komen. Elias.
1: Het is bijna weekend. Morgen op zaterdag dan ben ik er weer met de weekenduitzending. Er wordt gemaaid terwijl het broedseizoen is. De boswachter vertelt waarom. In de boekentip het tweede boek van schrijver Lex Notenboom. En die is volgens onze recensent nog beter dan de vorige. En verder de weersvoorspelling, een overzichtelijk overzicht van de belangrijkste Zeeuwse culturele evenementen en activiteiten. De berichten op het weekend antwoordapparaat en ook de wekelijkse verloting. Bingo! Bingo! Bingo! De Zeeland sokken worden verloot. Kortom, een mega volle show. Morgenochtend, weekend vanaf 9 uur.
2: Ja, dankjewel Elias.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
5: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
3: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
6: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Zeeuwse nieuws van 4:30, dat krijg je van Stefan Daanen. Stefan, goedemiddag.
8: Goedemiddag. In de Westerschelde bij Bad is een bultrug gezien. Jaap van der Hielen van reddingsteam Zeezuchtdieren Zuidwest zag hem daar nadat de eerste meldingen uit België waren binnengekomen. De bultrug zwom toen bij doel. Volgens de VRT is het dier gewond. Vermoedelijk zwemt de bultrug richting de Noordzee. Scheepvaartverkeer is gevraagd extra op te letten. Vakantieparkorganisatie Landal heeft vorig jaar met verlies afgesloten. Het bedrijf had na de fusie met Roompot hoge reorganisatiekosten. En ook moest het afschrijvingen doen op de waarde van sommige parken. Het nettoverlies kwam uit op ruim 158 miljoen euro. In 2024 was het verlies met 199 miljoen euro nog hoger. Bij Douw in Terneuzen is een vlam te zien. Dat komt doordat het bedrijf een kraker opnieuw opstart. De installatie lag sinds juni vorig jaar stil. Bij het opstarten worden restgassen verbrand via de fakkel. Douw verwacht dat de vlam de komende dagen te zien en te horen is. De gemeente Terneuzen zoekt een naam voor een nieuw plein in de binnenstad. Op de plek van het voormalige pand van het reisbureau komt groen, maar ook ruimte voor terrassen. Er moet een verbinding vormen tussen de Nieuwstraat en de Noordstraat. Inwoners kunnen tot 22 juni ideeën voor namen insturen. 29 juni starten de werkzaamheden. Die duren naar verwachting 3 weken. Het weer in Zeeland. Vanmiddag vaak droog en ook vrij veel zon, vooral aan de kust. Bij een matige westenwind is het 19 graden. Morgen begint zonnig, maar 's middags gaat het regenen. En ook dan 19 graden. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Dat vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel Stefan. Op de weg eens kijken waar je stilstaat. Na onder andere de N57. Rotterdam richting Middelburg voor Hellevoetsluis Oudehoorn. 6 kilometer, daar 10 minuten. De A58 Breda richting Bergen op Zoom voor Heerlen. 5 kilometer, daar 7 minuten. Na 17 Roosendaal richting, Dordrecht richting Roosendaal. Voor knooppunt De Stok, 4 kilometer. Daar een kwartier komt door de werkzaamheden op de A4. Daar is de weg afgesloten. Laatste is de A17, maar dan van Roosendaal richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder, 2 kilometer. Bijna 20 minuten is je vertraging daar.
7: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Misschien moeten we het over die uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal niet meer hebben, maar inmiddels zijn ze in Amerika om zich voor te bereiden op het WK. Maar dat voetbal, het leeft hier een beetje, maar leeft het ook eigenlijk een beetje bij onze ziel in het buitenland. Jan Lampers spraken we er eerder over. Hij keek rond op Aruba voor ons.
1: Nou, je ziet dagelijks berichten langskomen. Er is een café in Oranjestad zelf bij de haven daar. Dat is omgetoverd tot Oranjeplein.
0: Oh, kijk eens.
1: Daar kan 800 personen kunnen daar terecht.
0: En ben je daar zelf ook te vinden dan tijdens het WK?
1: Ik denk het niet, maar dan mooi twee uur van tevoren moet je er als hij wil je nog een gunstig plekje hebben. En thuis zit, kan alles lekker.
0: Zeker, zeker. Dan heb je de bank voor jezelf.
1: Alles zien. Ja. Dus dat, en toevallig gisteravond gingen we even iets halen bij de Chinees. En ik zei tegen onze zoon, ik zei, moet kijken, hangen overal oranje vlaggetjes. En ben ook helemaal in oranje sfeer nog.
0: Kijk, dus die voetbal die is daar ook wel een beetje aangekomen. Toch zou je dan zeggen, Aruba ligt naast Curaçao. Waar zijn dan de Curaçaose vlaggetjes? Want dat wordt toch ook, neem ik aan, op de voet gevolgd?
1: Ja, die heb ik eigenlijk nog niet veel gezien.
0: Maar hoe kan dat nou?
1: Curaçaose vlaggetjes.
0: Dat je trots zijn op je buurman, zeg maar.
1: Ja, natuurlijk. Nee, maar dat doen we ook. Maar nou, we zullen zeker ook kijken. Maar ik heb toch nog niet... De reden weet ik eigenlijk nog niet.
0: Nee. Nou, probeer dat eens uit te zoeken de komende weken. Ik ben toch een beetje benieuwd naar. Maar zegt Curaçao, dat ga ik ook wel volgen. Wat is jouw verwachting? Kunnen ze iets geks gaan doen daar op het WK? Wordt het heel lastig?
1: Nou, het zal heel lastig worden. Maar het zal me niet verwonderen dat ze toch ineens... onverwachte keer winnen, wat eigenlijk niet verwacht wordt.
0: Nou, laten we eens kijken maandag of Jan heeft kunnen ontdekken waar die vlaggetjes dan zijn. Leuk is dan wel trouwens, Aruba die speelt de komende dagen nog de uitzwaaiwedstrijd tegen Curaçao. Dus we gaan dan ontdekken of het nou toch een soort van strijd is tussen die eilanden. Of dat de steun toch groter is dan dat we aanvankelijk dachten. Dit is Zeeland Komt Thuis. Op je vrijdagmiddag. Zometeen nog een belletje in de...

is Omroep Zeeland. Too late for goodbyes. Het is vrijdag. Het is echt maar dat je altijd kunt bellen over alles, zoals je bent gewend van vroeger. Wat wil je delen? Wil je terugblikken op de afgelopen week? Misschien nog nieuws wat je vandaag is opgevallen? Of misschien toch al even het hebben over die weekendplannen? Vanaf 6:30 dan kun je uiteraard bellen. 0118-499-999. Laten we eens kijken wat er gebeurt op de weg. Want best wel druk op die vrijdagmiddag. Het meeste heeft te maken met de werkzaamheden op de A4. Want de A4 in zowel de richting van Antwerpen als van Rotterdam is afgesloten. Dat is tussen de afrit Tolen en Bergen op Zoom Noord. En vanaf knooppunt Sabina naar Dinteloord. Maandagochtend om 5:00 dan is die weg pas open. Leveren vertragingen op de A17 onder andere. Dordrecht richting Roosendaal. Voor knooppunt de Stok 4 kilometer. Daar zo'n 10 minuten. Ook op de A58 sta je stil. Breda richting Bergen op Zoom. Voor Heerlen 5 kilometer. Daar nog 6 minuten. De A16, Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht 7 kilometer, 10 minuten daar. De A4, Antwerpen richting Rotterdam. Voor Hoge Heide 4 kilometer, daar zo'n 5 minuten. En op de N57, ook daar sta je stil. Dat is Rotterdam richting Middelburg. Voor Hellevoetsluis Oudehoorn 6 kilometer. Daar een kleine 10 minuten. En ook op de N59 is de laatste in dit rijtje. Knoop het Hellegatsplein richting Burghaamsteden. Voor Nieuwekerk 2 kilometer, daar is je vertraging iets meer dan 5 minuten.

0: kapitein. Niet deel 1, maar deel 2. In de Spot in Middelburg, daar verzamelen rappers uit Zuidwest-Nederland zich vanavond voor de tweede editie van Zuidwest Finest. Met het evenement wil de organisatie hiphoppers stimuleren om met nieuwe muziek te komen. En onderdeel van de avond is daarom ook een albumpresentatie. En vanavond is die eer aan Jibbe van Hoeken uit Sas van Gent, en beter bekend onder de artiestennaam Gibson. Hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En jouw eerste album, Stille Wateren, Diepe Gronden, dat is net uit. Daar zit een heel persoonlijk verhaal achter. Wat kun je daarover vertellen?
1: Ja, ik had zeg maar... ik heb een redelijk moeilijke jeugd gehad. En ik dacht van, ik moet dit verhaal kwijt, want ik heb het eigenlijk nooit echt naar buiten gebracht bij andere mensen en ik kan er moeilijk over praten. Dus toen heb ik besloten van, weet je, ik maak nu al 6 jaar muziek. Het moet eruit. Dus ik dacht, hoe kan ik het mooier doen om het naar buiten te brengen dan een heel album erover te maken. En ik denk, nu heb ik er 12 tracks van gemaakt. En ik denk dat ik precies heb kunnen vertellen wat jarenlang vast heeft gezeten bij mij. En nu is het uit voor de mensen om het te horen.
0: Het lijkt me toch ook heel spannend om dat gevoel dan in 12 de tracks dan uit te brengen. En dat iedereen dat kan horen ineens.
1: Zeker, zeker. Het was ook wel... Eerst dacht ik nog niet zo van... Het gaat een spannend iets worden, totdat het eigenlijk 3 dagen voor de release day was. En toen dacht ik ineens van, oh, wacht even. Mensen gaan wel echt heel veel van mij krijgen ineens. Ja. Dus,
0: was toen het besefte dan ineens, dat je dacht, oh,
1: ja, klopt.
0: Mensen weten
1: alleen
0: dit straks van mij.
1: Dan krijg ik zo mooie reacties van iedereen die het wel heeft geluisterd. En dat, dat is echt super, dat gevoel is echt onbeschrijfelijk.
0: Want herkennen mensen zich er ook in wat ze horen?
1: Ja, zeker. Ik heb ook... veel mensen persoonlijk gesproken die mij echt berichtjes hebben gestuurd. Daarna even kort gesproken. En mensen wikkelen toch een beetje hun eigen verhaal aan wat ik zeg. Weet je? Je kan het altijd wel een beetje draaien door de manier hoe ik het heb verwoord. En er zitten natuurlijk ook heel veel echt persoonlijke dingen op. En ja, veel mensen zeggen dan ook van, ik wist dat helemaal niet. Weet je? Ik heb dat nooit aan je gezien of zo. En ja, nu weet iedereen het.
0: Ja. Vanavond dan is dus die albumpresentatie, hè, bij Zuidwest Finest. Wat hoop je van vanavond?
1: Ja, ik hoop dat er zoveel mogelijk mensen komen om ons gewoon te supporten en om mijn verhaal te horen. Ik heb hier echt heel hard mijn best voor gedaan de afgelopen 2 jaar. En ik ben echt heel blij dat we hier kunnen staan met z'n allen. En ik hoop dat we het op zo'n goed mogelijke manier naar buiten kunnen brengen.
0: Ja, ben je dan ook zenuwachtig voor vanavond om de andere artiesten dit ook te delen?
1: Er zit wel een beetje spanning nu ondertussen, maar ik vind optreden het leukste wat er is. Dus uiteindelijk is het gezonde spanning.
0: Oké, nou geniet dan van vanavond. En wij krijgen alvast een voorproefje op dat album. Want dit is een van die nummers, Yours Truly. Gibson, veel succes vanavond en geniet ervan.
1: Yes, heel erg bedankt.

0: Stars en I Just Might. Het gaat zo meteen over veel tunnels die onder het water zouden moeten komen. Het ene heeft te maken met onder andere stroom. Het andere heeft te maken met een oeververbinding bij Hulst. Meer daarover hoor je zo meteen na 5 uur in Nieuw-Zeeland komt thuis. Het gaat ook over een toch wel bittere pil voor Zeeuwse kustgemeenten. De provincie die lijkt een meerderheid te hebben voor een strenger toerismebeleid. En het gaat ook over een beeldrug die is gespot in de Westerschelde. Meer daarover hoor je zo meteen na 5 uur. Omroep
1: Zeeland. Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
5: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
6: Ja, voordat ik hier manager werd...

0: soep. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
2: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bemanning van het internationale ruimtestation heeft de opdracht gekregen om het station te verlaten en de ruimtecapsule op te zoeken die aan het ISS is gekoppeld. Ook moeten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. Volgens de NASA is er een lek in de luchttoevoer in het Russische deel van het ruimtelaboratorium. Een Russische astronaut probeert dat nu te dichten. In totaal zitten nu 4 mensen in het ISS. Naast de Rus zijn dat 2 Amerikanen en een Fransman. In Niger zijn tientallen mensen omgekomen nadat ze met een vrachtwagen pech hadden gekregen in de woestijn. De reizigers kwamen vast te zitten en ze zijn uiteindelijk omgekomen van de dorst. De inzittenden waren waarschijnlijk arbeidsmigranten die vanuit Mali onderweg waren naar hun familie in een stad in de Sahara. 2 passagiers die op zoek gingen naar een waterpunt wisten 50 kilometer verderop een stad te bereiken en schakelden de hulpdiensten in. In totaal waren er 49 slachtoffers. Zij zijn begraven in de woestijn. Bij het strand bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. De persoon werd vanmiddag bewusteloos in het water gevonden, meldt Rijnmond. Reanimatie mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Gisteren kwam vlakbij een andere watersporter om het leven. Bij Rokanje werd een kitesurfer de duinen ingeblazen waar hij hard terecht kwam. Iglanenbrug opent morgen een informatiepunt voor inwoners die schade hebben na de harde wind van gisteren. In het wijkcentrum van de plaats bij Enschede kunnen mensen terecht voor hulp en informatie. Door de wind zijn over een lengte van 500 meter bomen omgewaaid en raakten huizen, auto's en tuinen beschadigd. Bij 14 woningen kwam asbest uit een beschadigde schuur terecht. In het wijkcentrum kunnen ook inwoners terecht die geschrokken zijn en een praatje willen maken. Het weer: in het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag is er kans op wat regen. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel Michiel, het is 5 uur geweest. Omroep Zeeland met verkeersinformatie van de ANWB. Je staat stil op de volgende wegen op dit moment. Op de A4 Antwerpen richting Rotterdam voor Hoge Heide. 5 kilometer, er 7 minuten op dit moment. Kijken we even naar de N57, Rotterdam richting Middelburg. Voor Hellevoetsluis Oudehoorn, de afrit daar 6 kilometer en zo'n 10 minuten. A58, Breda richting Bergen op Zoom. Voor Heerlen 6 kilometer, daar 8 minuten. En op de A17, Dordrecht richting Roosendaal. Voor knopen de Stok 5 kilometer. Daar bijna een kwartier komt door de werkzaamheden op de A4. A29 is de laatste in dit overzicht. 2 vertragingen daar. Bergen op Zoom richting Rotterdam voor Oud-Beijerland. 5 kilometer, ruim een half uur. En die A29, maar dan richting Bergen op Zoom. Voor knoop het Hellegatsplein 5 kilometer. En zo'n 10 minuten optellen daar bij je reistijd.
7: Je zolder, opslag of gemiste kans? Met een Luxbox dakserre maak je er een lichte, volwaardige leefruimte van. Van zolder naar leefruimte. Kom naar het belevingscentrum in Capelle en ervaar het zelf. Ga naar luxbox.nl.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Ontdek jouw dakserre op luxbox.nl en plan je afspraak.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
9: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
10: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Pas op hoor, deze is heet.
12: Oef, ja.
11: Wil er iemand nog wat drinken?
12: Ja, graag.
11: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
12: En voor mij, man?
11: En een frisje voor jou.
12: Dank je.
11: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
10: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
16: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
17: Omroep Zeeland.
18: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
19: Stroom in Zeeuws-Vlaanderen krijgen? Nou, dat gaat het makkelijkste met nieuwe tunnels onder de Westerschelde. Hoe het zit, vertelt Marcel de Kranen zo aan ons. In Zeeland komt thuis. Ondanks de bezwaren van kustgemeenten lijkt het erop dat de provincie een meerderheid heeft voor een strenger toerismebeleid. En er zwemt een bultrug in de Westerschelde. Het dier dat zwom al tot aan de kerncentrale van Doel in België, nu weer terug in Zeeuwse wateren. Ja, van der Hielen van de Stichting Reddingsteam Zeedieren, die reageert er zometeen bij ons op. 7:05. Een hele goede middag. Twee nieuwe tunnels onder de Westerschelde boren is de beste manier om hoogspanningskabels naar Zeeuws-Vlaanderen te trekken. Blijkt uit onderzoeksrapporten van netbeheerder TenneT en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Onze economieverslaggever Marcel de Kranen aangeschoven. Marcel, waarom is dit nodig?
20: Nou, Zeeuws-Vlaanderen moet hoognodig worden aangesloten op het Nederlandse hoogspanningsnet. De industrie in de kanaalzone zit er echt om te springen. Vanuit België stroom aanvoeren, dat is niet mogelijk door verschillende wet en regelgeving. En dus moet het over of onder de Westerschelde door.
19: Nou, waarom zijn dan die twee nieuwe tunnels onder de Westerschelde dan de beste optie?
20: Nou, eigenlijk omdat de andere opties minder goed waren. Er was een andere optie om hoogspanningsmasten over de Westerschelde te trekken. Dus dan zet je eigenlijk masten in die Westerschelde en ga je van Zuid-Beveland naar Zeeuws-Vlaanderen. TenneT wilde dat eigenlijk, want dat is het meest stabiel. Maar ja, heel veel mensen vonden dat heel lelijk. En het blijkt nu ook dat daar geen vergunning voor mogelijk is. Want de Westerschelde is een Natura 2000 gebied en daar mag je zomaar geen masten in zetten. En bovendien was het behoorlijk hinderlijk voor de scheepvaart. Dan was er nog een optie om kabels over de bodem te leggen in een soort geulen die je dan uitgraaft. Alleen die bodem van die Westerschelde beweegt en je moet dan blijven baggeren om die kabels op de plek te houden. Bovendien staan die kabels dan bloot aan bijvoorbeeld ankers van schepen. Dus ze kunnen ook beschadigd raken. En de derde optie, die tunnels dus, die blijft dan over.
19: Ja, toch ligt er al een tunnel natuurlijk. Waarom dan twee nieuwe tunnels?
20: Ja, dat was ook inderdaad de vraag. Van, kunnen die kabels dan niet door de bestaande Westerschelde-tunnel?
19: Ja.
20: Maar ja, die ligt eigenlijk al vol. En waarom dan twee tunnels? Ja, die ene tunnel moet je eigenlijk zien als een soort reservetunnel. Er komen 24 grote kabels komen er door zo'n tunnel te liggen. Maar ja, goed, als er iets misgaat met die ene tunnel, dan heb je altijd nog die andere tunnel.
19: Ja, Hoe duur is dit?
20: Ja, dat weten ze niet precies. Heb ik gevraagd aan Tennet. Er wordt wel gesproken over 1 miljard. Het is in ieder geval wel het duurste project waar Tennet nu mee bezig is in Nederland.
19: En dan moeten de kabels ook nog door de zak van Zuid-Beveland. Is daar al duidelijkheid over?
20: Ja, dat wordt waarschijnlijk bovengronds. En dan nog over een zo kort mogelijk tracé. Er is ook wel veel gepraat over ondergrondse kabels. Maar Tennet zegt, ja, dat heeft zo zijn nadelen. Want je verliest elektriciteit. En als er een storing is, dan kun je er moeilijk bij. En optisch gezien, dus landschappelijk zeg maar, ook bij ondergronds blijf je bovengronds allerlei dingen zien. Bijvoorbeeld huisjes waar die stroom dan weer naar boven moet komen. Het wordt dus bovengronds, maar in Borselen zijn ze daar niet blij mee. Luister maar naar wat wethouder Kees Westraat van Borselen daarvan zegt.
0: Nee, dat stelt me niet gerust. Dat stelt me zeker niet gerust. Want de onderzoeken die wijzen toch uit dat het niet ondergronds kan. En dat is iets. Juist iets wat we in Borselen gezegd hebben van ja, dat zou toch eigenlijk moeten. Hè? De Borselse voorwaarden zijn daar ook heel helder in. En ja, dan heb ik wel grote zorgen daarover. Wat het resultaat van deze onderzoeken. Dus ik ben niet gerust.
20: Nou, dit hoeft geen toelichting, denk ik. Aan zijn toon hoorde je wel dat hij het helemaal niet ziet zitten, Kees Westraten.
19: Maar gaat het door, denk jij?
20: Ja, ik denk het wel, want dit is nu onderzocht door Tennet en door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De minister, Helene Herbert, die moet er nog wel een klap op geven dit najaar. Maar het zou natuurlijk wel vreemd zijn als ze tegen de eigen ministerie in zou gaan. Maar goed, in de politiek weet je het nooit. Het Rijk neemt dus dit najaar een besluit. Dan volgt er nog een inspraakronde van 6 weken. En daarna weten we weer meer.
19: Oké, Marcel, dankjewel. Een bittere pil voor de Zeeuwse kustgemeente. Ondanks hun bezwaren lijkt het erop dat de provincie een meerderheid heeft voor een strenger toerismebeleid. En dat betekent een stop op minicampings, vakantiehuisjes en chalets aan de Zeeuwse kust. Dat betekent ook dat de kustgemeente hun eigen toeristenbeleid om moeten gooien. En daar zaten ze niet bepaald op te wachten. Je hoort een reportage van Justin Philipsen.
21: Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Zij zeggen dat ze eigen beleid en eigen regels hanteren voor de minicampings, vakantieparken en B&B's. Een nieuw beleid van de provincie zou dat in de war kunnen gooien. Maar ze moeten ermee dealen, want de statenleden van de provincie zien dat niet als een geldig argument.
22: Ger van Une, fractievoorzitter van de SP in Provinciale Staten van Zeeland. Wat ik eigenlijk belangrijk vind, is dat we het nu gaan regelen voor heel de provincie. Ja, iedere gemeente heeft zo zijn eigen belang. En als je daar dan iets wil regelen, dan heb je dus een partij nodig die daarboven kan hangen en die de belangen van iedereen afweegt.
21: De kustgemeentes die denken daar wel anders over. Dat heeft u vast en zeker meegekregen.
22: Ja, maar kustgemeentes zijn niet heel Zeeland. En wat er nodig is gaat verder dan de horizon van 1 wethouder.
21: Ja, alleen zeggen die kustgemeentes dan weer van ja, maar wij hebben ons. Elke gemeente heeft zijn eigen maatwerk nodig. Snapt u dat?
22: Ja, dat mag. Binnen de regels die er zijn.
21: En die de provincie dus opstelt?
22: Nou, wij geven de randvoorwaarden in de omgevingsvisie weer waar gemeenten zich aan moeten houden. Zo zijn de verhoudingen.
23: Hey, ik ben Marco de Tijen. Ik ben statenlid namens BB hier in de provincie Zeeland. Ja, heel jammer dat ze zo'n houding aanslaan. Dit is iets dat kunnen we juist met z'n allen oppakken om te zorgen dat we met z'n allen het beter kunnen maken. Als ze goed input geven, kunnen we juist een plan maken dat goed aansluit binnen alle verschillende regio's die we in Zeeland hebben. Ja, daar moet je wel mee werken. Ja.
21: Maar snapt u ze ook? Want ja, ze hebben hun eigen beleid al, zeggen ze.
23: Ze hebben hun eigen beleid, maar we zien alsnog dat ze zich soms niet kunnen wapenen tegen de problemen die er komen. Wij willen ze juist daarmee helpen. De mogelijkheid geven om er dingen dicht te zetten. Ja, dan moet je wel geven en nemen, mee willen werken, mee willen denken.
21: Ja, dat gebeurt nu niet.
23: Te weinig, denken wij.
21: Wat ook niet goed viel bij de provincie, de 2 bezwaarbrieven van de kustgemeente die op het allerlaatste moment binnenkwamen.
23: Nou ja, echt bezwaarbrieven kan ik niet per se noemen. Het eerste was van een dag van tevoren. Jongens, we zijn het er niet mee eens en we zeggen later wat het is. En vervolgens komen ze nog een week van tevoren met, we zijn het er niet mee eens. Maar waar precies het wringt, geven ze heel slecht aan. Dus eigenlijk kunnen we er niks mee. En dat is zo jammer. Zeg dan ook waar het wringt, waarom en onderbouw dat.
1: Alice Jonker, statenlid voor PvdA GroenLinks. Ik vond het een beetje jammer dat het op deze manier ging. Ik had liever dan gehad dat, dat ze wat eerder waren gekomen en hun punt hadden ingebracht in gewoon het overleg, wat toch al een heel tijdje loopt. Ja, ja.
21: Maar snapt u ook waar ze vandaan komen? Want zij hebben het idee dat dat provincie nu voor hun voeten gaat lopen.
1: Daar kan ik wel inkomen, maar daar is het mooi ook voor geweest dat de provincie wel in gesprek is geweest. En in principe hebben ze de meeste van die gemeentes die nu ook een brief geschreven hebben, hebben gewoon aan tafel gezeten. Dus dan vind ik het toch wel een beetje vreemd dat er op het laatste moment toch nog een kink in de kabel zou zijn. En daarom hebben we ook gezegd van nee, hier gaan wij niet in mee en wij zullen gewoon voor dit voorstel stemmen.
19: Dus Ernst Jonker van PvdA GroenLinks. Of het toeristenbeleid erdoor gaat komen, weten we nog niet zeker. Ieder moment kan er gestemd worden. De meeste partijen die hebben aangegeven om voor te gaan stemmen. Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell.

0: When.
1: Ja, special even aan Now Then When. Voor het weer gaan we nog even naar Stefan van der Gijzen. Stefan, een dag gehad met eigenlijk van alles en nog wat. Hè. Een bui gezien, maar soms ook de zon en bewolking. Hoe gaan we hem afsluiten deze vrijdag?
2: Nou, vanavond is er veel zon. In de nacht zijn er opklaringen, maar ook een paar wolkenvelden. Het blijft droog. Minimumtemperatuur zo'n 12 of 13 graden. En morgenochtend beginnen we droog aan de dag en is er af en toe ruimte voor de zon. Maar in de loop van de ochtend dan neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten. En aan het begin van de middag kan het dan af en toe wat gaan regenen. Nou, na de regen wordt het ook wel weer even droog in de middag. Maar krijgen we ook te maken met een paar losse buien. Middagtemperatuur morgen opnieuw zo'n 18 tot 19 graden. En vooral morgen in de loop van de avond krijgen we te maken met veel wind uit een zuidwestelijke richting. Nou, zondag is de beste dag van het weekend. Het blijft dan zo goed als droog met af en toe zon. Het wordt maximaal 19 graden met wel een doorstaande zuidwestenwind. Maandag is het dan tijdelijk eventjes wat warmer met temperaturen rond of iets boven de 20 graden. Maar volgen in de loop van de middag en avond weer nieuwe buien. Ja, en na maandag blijkt het toch wel wisselvallig te blijven. Flink wat buien en lage temperaturen. Een frisse 17 graden op woensdag.
1: Oké, dankjewel Stefan. Op de weg eens even kijken met vertragingen. De A58 Breda richting Bergen op Zoom. Voor Bergen op Zoom Oost 8 kilometer, daar zo'n 10 minuten. En 57 Rotterdam richting Middelburg. Voor de afrit Hellevoet Sluis Oudehoorn 6 kilometer, ook daar 10 minuten. A29, daar sta je lang stil. Bergen op Zoom richting Rotterdam. Voor de afrit Oud-Beijerland 6 kilometer. En ruim anderhalf uur vertraging. De A17 merk je veel van de afsluitingen op de A4, de wegwerkzaamheden. Dordrecht richting Roosendaal voor knopen de Stok 5 kilometer file. En daar bijna 20 minuten optellen bij je reistijd. Ja, door naar ander nieuws van vandaag, want er zwemt een bultrug in de Westerschelde. Het dier dat zwom helemaal tot aan de kerncentrale van Doel in België, maar zwemt inmiddels weer in Zeeuwse wateren. Scheepvaartverkeer wordt gevraagd om extra op te letten. Ja, Van der Hielen van de stichting Reddingsteam Zeedieren. Weet u waar de bultrug op dit moment is?
3: Goedemiddag, ja. Hij ligt in de buurt van Kruiningen-Hansweert.
1: Oké, okay, daar is hij op dit moment. Het enige idee hoe het dier eraan toe is?
3: Ja, dat is wel moeilijk wat over te zeggen. Het valt langzaam. Hij is ook al eerder gesignaleerd in Engeland, dit dier. Dat is nu definitief bevestigd. Mm-hmm. Dus hij ziet er niet echt gezond uit, laat ik zo zeggen. En wat er dan de problemen zijn, ja, dat zal maar even af moeten wachten.
1: Oké, okay, maar wat ik net zeg, dat klopt. Hij is tot aan België gezwommen.
3: Ja, klopt. Vanmorgen werd hij gesignaleerd bij de kerncentrale Doel. En om 11:15 kreeg de melding dat er een bultrug of een walvisachtige in de buurt van Bad zwom. En via kregen wij toen een foto doorgestuurd. Via waarnemen.nl of BE moet ik zeggen eigenlijk. En daar bleek dus inderdaad te gaan om een bultrug. In de toetijd zijn de overheid, Rijkswaterstaat met name, is gewaarschuwd als betrokken partij in deze. En die houdt de boel een beetje in de gaten nu.
1: Ja, want wat moet je doen bijvoorbeeld als een schipper dat als je die ziet?
3: Was de vraag ook aan de schippers en aan de opvarenden of zij dan een melding wilden doorgeven naar het commandocentrum in Vlissingen of aan de Terneuzen of aan Veert of Zandvliet. Dat we dan in ieder geval konden zien en waar het dier zich zou bevinden.
1: Ja, precies. Hoe vaak komt dit nou voor, een bultrug in een van de Scheldes?
3: Het is de tweede keer dat ik in 35 jaar dit meemaak, dat er een bultrug in de... Nee, de derde keer. Twee keer in de Westerschelde, eentje in de Schoehaven geweest. Die is toen zelf naar buiten gezommen, een aantal jaren geleden. Nu deze naar Doel en eentje naar Schelde hebben gehad. Er zijn er drie geweest in de Scheldegebieden.
1: Nou, toch? Nee, dan is het vrij zeldzaam. Maar wat is uw verwachting? Gaat hij zelfstandig weer terug naar zee?
3: Hij gaat in ieder geval de goede kant op. Het gaat niet snel, maar hij gaat de goede kant op. Dus hij gaat richting open zee. En het is al opkomend water, maar des te beter, want dan krijg je steeds dieper water. Dus wat dat betreft is het gunstig.
1: Oké, okay. Nou, hopen dat hij dan snel weer op de open zee terug is. Die bultrug die is gezien dus in de Westerschelde. Jaap van der Hielen, dank eventjes voor dit moment.
3: Graag gedaan.

0: Shakira en haar zoo. Ja, hadden we het eerder nog over tunnels om het stroomnet dan weer uit te breiden in Zeeuws-Vlaanderen. Omdat vanuit, hoe heet het? Om het naar Zeeuws-Vlaanderen te krijgen. Dat komt eventjes niet uit. Maar we gaan naar de andere pont. Ja, veerpont. Of toch een tunnel. Nou ja, als er een aantal politieke partijen in huls ligt, komt er een onderzoek naar een oeververbinding tussen Oost-Zeeuws-Vlaanderen en Midden-Zeeland. Gisteravond gaf onder meer het CDA dit te willen in het kader van Zeeland 2050. Maar ook met het oog op de gedeeltelijke afsluiting van de Westerschelde-tunnel tijdens de grootschalige scheurreparatie. Je hoort verslaggever Carlijn de Spenter.
1: Aan de rand van Waterzanden kijken we uit over de Westerschelde. In de verte zien we schepen varen. Over het water vliegen er meeuwen. Er liggen boeien in het water. Er is van alles te zien op die Westerschelde. Maar Dani Brakke, wat jullie betreft, ontbreekt er hier nog iets?
2: Ja, inderdaad. Wat volgens ons nog ontbreekt, is eigenlijk een verbinding met de overkant. Vroeger hadden we deze natuurlijk met de Westerschelde-ferry. En nu eigenlijk niet meer.
1: Best gek dat er hier geen verbinding is.
2: Ja, inderdaad. Wanneer we een kaartje erbij pakken van Zeeland, dan zien we inderdaad, gemeente Sluis heeft een verbinding met de overkant. Terneuzen heeft dat, maar Hulst eigenlijk nog niet. En als we verder kijken, ook voor wat het kan bieden op het vlak van toerisme, voor ondernemers, voor de studenten en zeker ook voor onze inwoners, is het gewoon eigenlijk gewoon bijna raar dat die verbindingen er niet zijn.
1: Nou, voer er tot vorig jaar een pontje vanaf deze plek naar Hans Weert. Die is verdwenen. Toen heeft gemeente Hulst gezegd, we willen eigenlijk wel weer iemand zoeken die dat gaat uitbaten, maar die is nog steeds niet gevonden. Is zo'n oeververbinding haalbaar?
2: Ja, dat is zeker haalbaar. En zeker als je ook kijkt naar bijvoorbeeld zo'n ferryverbinding, dan kan je dat natuurlijk ook verder opschalen. Het zou bijvoorbeeld ook een uitbreiding kunnen zijn van de ferry die al vaart tussen Bresjes en Vlissingen. En we zien ook zeker kansen met de nieuwe mobiliteitshub, het nieuwe mobiliteitssysteem binnen Zeeland, waar je zelf eigenlijk je bus kan reserveren, waardoor je ook makkelijk richting Paakpolder Waterzanden kan en vervolgens ook naar de overkant. En ook voor onze studenten vinden we dit ook gigantisch belangrijk. Want die kunnen hier de boot opstappen, pakken aan de overkant de trein, kunnen naar een studentenstad en ze kunnen ook gemakkelijk terechtkomen.
1: Nou hebben jullie dit aangekaart voor de ambities van 2050 dat Zeeland moet groeien. Maar eigenlijk zouden jullie hem al eerder willen, toch?
2: Ja, eigenlijk hadden we hem graag ook eerder gezien. En wat ons betreft komt hij eigenlijk ook pakweg meer dan 20 jaar te laat. Want we hebben toen met z'n allen die tunnel aangelegd en eigenlijk nooit stilgestaan bij, kijk, stel dat er grootschalig onderhoud aan moet worden geraadpleegd, wat dan? En dat vraagstuk, dat is eigenlijk spijtig dat we dat toen niet hebben aangepakt.
1: Denk je dat er veel vraag naar is?
2: Ja, dat denk ik wel. En we gaan dat ook zien wanneer die tunnel wordt gesloten. We zien nu al hoeveel onrust er heerst bij de inwoners eigenlijk. En we denken dat die verbinding, los van alles wat het kan bieden voor toerisme eigenlijk aan ondernemers, dat het alleen ook voor de inwoners is van gigantisch belang kan zijn om verbonden te zijn met de rest van Zeeland.
0: Het verzoek om onderzoek te doen naar zo'n oeververbinding geeft de gemeente Hulst nu dus mee aan de provincie. Of dat onderzoek er ook daadwerkelijk komt, is nog maar de vraag. Op dit moment hebben zowel de gemeente Hulst als de provincie nog geen plannen om een oeververbinding te realiseren. Bijna 17:30, zometeen tijd voor Zicht Uit, maar de vrijdageditie betekent dat je zometeen na 17:30 kunt bellen over alles wat je wilt delen met Zeeland en iedereen daarbuiten. Stefan Dana zo met het laatste Zeeuwse nieuws. En morgen veel meer Zeeuwse muziek.
3: De Zeeuwse Top 40.
4: In de Zeeuwse Top 40 praten we met Kian Stroosnijder uit Kruiningen. En je hoort muziek van Dieter van der Westen, Raccoon en de La Maquettas. Zaterdag vanaf 12:15, de Zeeuwse Top 40. Omroep
5: Zeeland. Woont u in Beverland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
6: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
7: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
8: 27 mei, demodag scootmobielen.
9: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
7: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Exact 5:30. Het Zeeuwse nieuws, dat krijg je van Stefan Daanen. Stefan, goedemiddag.
11: Goedemiddag. Meerdere partijen in Hulst willen dat de provincie onderzoek doet naar een nieuwe verbinding over de Westerschelde. Het gaat dan om bijvoorbeeld een veer of tunnel tussen Perkpolder en Hans Weert of Kruiningen. Volgens het CDA is zo'n verbinding goed voor reizigers, ondernemers en studenten. Je hoort Dani Brakke.
2: Gemeente Sluis heeft een verbinding met de overkant. Terneuzen heeft dat, maar Hulst eigenlijk nog niet. En als we verder kijken, ook voor wat het kan bieden op het vlak van toerisme, voor ondernemers, voor de studenten en zeker ook voor onze inwoners, ja, is het gewoon eigenlijk gewoon bijna raar dat die verbindingen er niet zijn.
11: Een meerderheid van de gemeenteraad steunt dat plan. Het verzoek tot een onderzoek gaat nu dus naar de provincie. Daar liggen op dit moment geen plannen voor een veer of tunnel. Vakantieparkorganisatie Landal heeft vorig jaar met verlies afgesloten. Het bedrijf had na de fusie met Roompot hoge reorganisatiekosten. En ook moest het afschrijvingen doen op de waarde van sommige parken. Het nettoverlies kwam uit op ruim 158 miljoen euro. In 2024 was het verlies met 199 miljoen euro nog hoger. Bij Dow in Terneuzen is een vlam te zien. Dat komt doordat het bedrijf een kraker opnieuw opstart. De installatie lag sinds juni vorig jaar stil. Bij het opstarten worden restgassen verbrand via de fakkel. Dow verwacht dat de vlam de komende dagen te zien en te horen is. En de gemeente Terneuzen zoekt een naam voor een nieuw plein in de binnenstad. Op de plek van het voormalige pand van het reisbureau komt groen, maar ook ruimte voor terrassen. Het moet een verbinding vormen tussen de Nieuwstraat en de Noordstraat. Inwoners kunnen tot 22 juni ideeën voor namen insturen. 29 juni starten de werkzaamheden, die duren naar verwachting 3 weken. Het weer in Zeeland. Vanavond nog vrij veel zon. 'S Nachts trekken er wolkenvelden voorbij, maar het blijft droog. Morgen begint droog met af en toe zon, in de middag regen en het wordt 19 graden. En 's avonds gaat het stevig waaien vanuit het zuidwesten. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Dat vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel Stefan, we gaan eens kijken op de weg. Best wel druk op de vrijdagmiddag op de N256 Zierikzee richting Goes. Voor de afrit Wolfaertsdijk 3 kilometer, daar 5 minuten. De N57 Rotterdam richting Middelburg voor Hellevoetsluis Oudehoorn 6 kilometer, daar 10 minuten op dit moment. De A58 Breda richting Bergen op Zoom voor Heerlen, daar 5 kilometer, 10 minuten is je vertraging. De A29 sta je ook stil, Bergen op Zoom richting Rotterdam voor Oud-Beijerland 3 kilometer, nog een kwartier vertraging. Komt door een ongeluk wat er eerder vanmiddag is gebeurd. En je merkt op de A17 nog veel van de werkzaamheden. Op de A4 Dordrecht richting Roosendaal voor knopen De Stok is je vertraging een kwartier. Een file van 4 kilometer daar.
12: Hey ondernemer, je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Omroep Zeeland.
5: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
4: Omroep Zeeland.
6: Waar het bijna 5 minuten over 6 is. En we van start gaan met de vrijdageditie van Zegt u het maar. Wat wil je delen met iedereen in en rondom Zeeland? Bij deze ben je uitgenodigd om te bellen naar 0118 499 999. Startend bij de Manhuistuinconcerten in Goes. Die Heijboer, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
6: Wat gaat er gebeuren dit weekend?
7: Ja, het is alweer het 6e concert in de Manhuistuin. Aan zondag aanstaande 7 juni. Treedt op in de Manhuistuin aan de Zusterstraat in het centrum van Goes. Muziekvereniging Crescendo uit Drijschoor. Uit het mooie Schouwduiveland. Het is een fanfareorkest, maar ze spelen veel verschillende genres. Onder leiding van Victor Moritz. 40 muzikanten en ze hebben ook nog iets te vieren. Want ze vieren hun jubileum. 125 jaar. Dat is nogal wat. Niet voor te stellen. Dus reden voor een feestje.
6: Ja,
7: aanstaande zondag. Ja. En het is ook erg leuk om op hun website te lezen. Ze geven ook gratis muziekles aan kinderen op school. Dat is natuurlijk helemaal top.
6: Okay.
7: Want dat is superbelangrijk, denk ik.
6: Ja, absoluut.
7: Ja.
6: Wat gaat het weer doen zondag? Weet je dat al?
7: Ja, ik denk een beetje zoals vandaag, een beetje bewolkt. Maar we hopen zonder regen tenminste. Dat ziet er naar uit. Geen regen, een beetje bewolkt. Ietsje kouder dan wat we gewend zijn, maar
6: ja.
7: Het moet kunnen.
6: Nou, precies, en we zijn niet van suiker. Dus kunnen we allemaal komen naar die Manhuistuinconcerten in Goes. Veel plezier erbij, alvast.
7: Ja, de intree is ook zoals altijd weer gratis.
6: Kijk.
7: En u bent natuurlijk van harte welkom.
6: Ja.
7: Volgt u ons ook eventueel op Facebook. Er staan altijd de laatste berichten. Of op de manhuistuinconcerten.nl. En daar ziet u ook ons jaarprogramma.
6: Kijk,
7: dus
6: allemaal daar
7: hartelijk
6: te
7: welkom.
6: Vinden. Nou, gaan we zeker doen. Komende zondag. Lia Heijboer, veel plezier. Dank voor bellen.
7: Ja. Dankjewel hoor.
6: Dag.
7: Dag hoor.
6: Gaan we door naar Schravenpolder. We gaan naar meneer Filius. Goedemiddag.
8: Goedemiddag, Michiel.
6: Zeg het maar.
8: Ja, de kranten gelezen uit, of misschien nieuws al gehoord uit over ABN AMRO. Dat hij nu zegt over we verwachten in 2050 dat er wel 900.000 huizen over binnen.
6: Ja, maar er bijna 1 miljoen woningen inderdaad, die er dan te veel zouden zijn.
8: Daar heb ik nou verschillende jaren al over gebeld. Al verschillende keren, met jou misschien ook wel, maar ook met Michiel van der Velde.
6: Mm-hmm.
8: Dus eigenlijk, ze moeten veel meer doen voor oudere mensen. Kleinere woningen, dan komen die andere woningen voor jongere mensen, die komen vrij. Ja, en hoe verwachten ze dat je straks, als je niet veel meer waard bent over 20 of 25 jaar. Want ja, de babyboom, die is nu ook in de 80. En er zijn veel oude mensen, 3,5 miljoen meer boven de 65.
6: Dus, ja.
8: Dus dat is een heel beetje.
6: Maar dan heb je dus aan de ene kant bijvoorbeeld onze commissaris van de Koning, Hugo de Jonge, die zegt voor Zeeland 2050 moeten wij heel veel mensen hier naartoe krijgen. En we moeten misschien wel nadenken over nieuwe steden, zoals D66 zegt. We zitten straks in 2050 met 1 miljoen woningen die leegstaan.
8: Daar ben ik ook mee eens dat het allemaal nodig is. Maar nu eens even je neus uitsteekt en het weten. Ze hadden zo'n 600 man op straat zaten bij de... En dat niet alleen in Zeeland, hier ook heel moeite een beetje, en dan daar weer. En alles gaat automatisch zomaar in en daar zijn geen mensen meer nodig.
6: Wat vindt u van die ontwikkeling? Het is handig misschien ergens, maar...
8: Die ontwikkeling, en mama God, Michiel, we zitten bijna over de top van de berg heen. En dan ga je naar beneden. En als je de Alpen de West beklimt, dan ben je boven, maar boven ben je ook weer naar beneden. En zo is het tegenwoordig.
6: Ja.
8: Je hebt goede tijden en slechte tijden. Mm. Ik heb veel tijden meegemaakt. Ook werkeloosheid en van alles.
6: Ja.
8: En dat komt er nu ook weer aan.
6: Maar,
8: dat komt automatisering en alles.
6: Ja,
8: het moet allemaal goedkoper en vlugger. Ze hebben mensen genoeg op het ogenblik, dus dan gaan ze wat anders zoeken.
6: Ja. toch nog even terug naar die huizen. Hè? De meer seniorenwoningen, dat moet dan de oplossing zijn? Ja, als we daar nu al over na gaan denken voor 2050?
8: Dat hadden ze al lang al moeten doen. Je hebt nu veel oude mensen. Ik spreek wel veel mensen. Ik ben zelf ook oud, maar ik spreek wel meer mensen.
6: Ja.
8: Die zeggen, ja, ik zou wel verhuizen, maar ik ben alleen. En ik heb geen kinderen, of mijn kinderen wonen ver weg. Dus ja, ik blijf hier maar wonen. Dus zodoende komt die woning niet leeg.
6: Nee.
8: En je hebt je rijtjeshuizen, maar je hebt ook weer tuin en voortuin en achtertuin. Dus ja, dat is allemaal dat probleem.
6: Ja.
8: Oude mensen zitten dan niet meer zitten. Ik bedoel, wij zijn samen met mevrouw is er niet meer. Maar toen was het rond de 70, toen ben je hier in Vosvliet gewoond. En daar woon ik nu al 19 jaar. Dus in Vosvliet zijn 40 appartementen voor oudere mensen.
6: Ja, ja.
8: Er wonen ook jongeren tussen, van 50, van 60, van 55, ja.
6: Mm.
8: Zo gaat dat tegenwoordig.
6: Ja, maar het is een interessant getal dus inderdaad. Dat een opvallend probleem dat toch ontstaat op die woningmarkt. Een mogelijk overschot aan die eensgezinswoningen. Meneer Filius, dank eventjes voor bellen, zegt u maar. Geniet van het weekend.
8: Goed weekend, des gelijks, Michiel.
6: Bedankt, hè. Dag. Dat was meneer Filius in Zegt u het maar. Eens eventjes kijken wat er binnenkomt via de app. Hier komt een berichtje binnen. Als ze nou die tunnel voor die stroomkabels gaan maken, als het toch geboord wordt, dan zou je eens kunnen denken aan een spoorverbinding bijvoorbeeld van de Goes naar Gent. Frans komt met die suggestie. Nou, wie weet, is dat een goed idee? Hoe denk jij daarover? Laat het weten. 0118499999. Op deze vrijdagmiddag ben je welkom om te reageren. Natuurlijk in Zegt u het maar.

0: We gaan naar meneer De Rijke. Goedemiddag.
1: Een bijzonder goedemiddag. Ik wilde in aansluiting op wat meneer Filius net vertelde.
0: Ja.
1: Van het al zien wat zou moeten toenemen. En dan hebben we het over Walcheren. Als ik het goed heb begrepen, gaat dat in de richting van de 50.000 inwoners die er dan bij moeten in 2050. Maar er is nog maar niemand die mij enig zinvol voorstel heeft gedaan over waar we de ruimte gaan vinden. Het enige wat ik hoor is dat Middelburg in zijn omgevingsvisie de ruimte zoekt in de lucht. Dus in omhoog, hoogbouw.
0: Ja.
1: Ja, ik durf te betwijfelen of dat toereikend is om op Walcheren 50.000 mensen extra. Wat ik niemand hoor zeggen is, zouden we het kanaal de Walcheren dan wellicht niet kunnen volpompen met zand, een paar zandzuigers, en dan is dat een kwestie van een paar maanden, dan heb je een hele grote zandvlakte. Of bijvoorbeeld een deel van het Veerse Meer volspuiten met zand, en dan krijg je ruimte. En dan als derde optie, zand opspuiten op de Noordzee, dan heb je er ook nog weer ruimte. Maar dat hoor ik allemaal niet.
0: Wat zou volgens u dan inderdaad van die oplossingen die u net geeft, die mogelijke de opties, wat zou de beste zijn?
1: Dat zou ik dan onderzoeken. Als ik durf te beweren dat er 50.000 mensen bij moeten, dan zou ik ook gelijk de vraag daarbij willen invullen of ingevuld willen zien. Waar gaan we die ruimte vandaan halen? Want Middelburg zegt we willen de lucht in. Is dat onderzocht? Geeft dat voldoende ruimte? Wat vindt Veren daarvan? Die willen misschien nog wel een aantal toeristen erbij hebben. Maar waar gaan we de ruimte vandaan halen? En daar hoor ik niemand over. Dat vind ik eigenlijk een beetje een tekortkoming in de stelling van 50.000 inwoners erbij in 2050.
0: Nu hadden we het vorig jaar volgens mij wel over een soort nieuwe stad die er zou moeten komen ten noorden van Leeuwendorp, de stad aan het Sloe. Is dat dan nog iets op die plek misschien?
1: Ja, dat zit al aan het Veerse Meer. Dus dan denk ik dat de optie van het Veerse Meer volspuiten voor een deel, dat je daar dan wellicht voldoende ruimte zou kunnen gaan creëren. Maar dan zit je eigenlijk al niet meer op Walcheren. En ik hoor meneer De Jong zeggen, 15.000 op Walcheren. Wat er dan nog bij moet in Zuid-Beveland, ja, dat is weer een ander issue.
0: Nou, uw vraagtekens dus daarbij, bij die plannen die er zijn, en hoe moet het zich dan concreet...
1: Kijk, dus het wordt tegenwoordig al snel... Vroeger heette het omgevings- of bestemmingsplan. Mm-hmm. Nou, dat was al nader gedefinieerd. Tegenwoordig strooit iedereen te raak en te on- of te pas en te onpas met een omgevingsvisie. Nou ja, een visie, dat is maar een beeldvorming. En een beeldvorming is zeer plastisch, dus daar kun je ook weer alle kanten mee uit. Ik zou dat graag wat nader ingevuld willen zien. Ja. Waar halen we die ruimte vandaan?
0: Hoe denkt u er überhaupt over die groei? Is dat inderdaad nodig om de voorzieningen overeind te houden?
1: Goeie vraag. Ik denk het niet, maar het is een hele goede vraag. Want welke voorzieningen wil je... Als je realiseert dat er op dit moment net zoveel mensen in Zeeland wonen als dat er in Rotterdam-Zuid wonen... Mm-hmm. Ja, dan denk ik over de oppervlakte die je dan moet bestrijken. Ja, dan denk ik dat je met 50.000 op Walcheren misschien elkaar in de weg gaat lopen, en dat je dan uiteindelijk gaat winkelen in Antwerpen of in Rotterdam of ergens anders. Maar dan komt er ook nog internet, wat meneer Filius ook zegt. Er worden steeds meer dingen niet door mensenhanden ingevuld. Dus ja. Ik wou het eigenlijk eventjes op de stelling 50.000 op Walcheren. Waar gaan we die mensen laten?
0: Ja, precies.
1: En dan nog iets over het doorstromen, waar meneer Filius het ook over had.
0: Ja.
1: Dat oudere mensen eigenlijk ruimte moeten scheppen, creëren voor de jongere generatie. Nou, ik ben enkele jaren geleden heb ik een grotere woning verlaten en ben in een levensloopbestendige woning gewoon ingetrokken met een tuintje voor en een tuintje achter. Maar dan moet je naar de bank, hypotheek wellicht, hoeft niet iedereen, want je verkoopt een huis en je koopt een huis, dus dat zal zeker niet voor iedereen gelden. Maar je moet wel naar een notaris en je moet kosten maken om een taxatierapport op te stellen. Enfin, er komen allerlei kosten bij. En dan hoor ik van de mensen die het hoogste toon laten horen van we moeten doorstromen. Er is niemand die zegt van nou weet je wat, en dan zullen wij wel de notariële kosten voor onze rekening nemen. Of de OZB-waarde die gaat omhoog, ja, omdat je in een andere woon beter geïsoleerd. Maar daar word je ook gelijk voor afgestraft. Dus de stimulans voor mensen om naar een meer passende woning te gaan. Ja, je kunt het wel roepen, maar de mensen gaan natuurlijk niet zichzelf op onkosten laten jagen, maar omdat er zo nodig moet worden doorgestroomd.
0: Nee, zit
1: er
0: ook wat in.
1: Dat denk ik dat er voor degenen die het beleid maken, daar wellicht ook nog een grijze wolk ligt.

0: Interessante kwestie die u neerlegt. Meneer de Rijken, dank eventjes om dat hier neer te leggen en geniet van het weekend.
1: Ja, hetzelfde. Gelijk. Mooi weekend.
0: Nou, dat komt helemaal goed. Dag.
1: Dag.
0: Bedankt. Naar Goes gaan we. René Ruijsen, goedemiddag.
2: Ook een goedemiddag.
0: Zegt u het
2: inderdaad,
0: maar.
2: Inderdaad, heb ik even gebeld. Niet zo lang geleden had ik gebeld over een presentatie van een boek over de watersnood in Rilland. Ik moet zeggen dat dat heel goed bezocht is. Dat er heel veel mensen op afgekomen zijn. En dat het heel leerzame bijeenkomst was. En mochten mensen dat willen nakijken of willen, dan is het nog via onze site, staat er een link. En dan kan men het nog bekijken. Maar waar ik eigenlijk over bel, dat is het volgende. Volgende week vrijdag TV. Dan hoopt dominee Budding in Scherpenissen te zijn. En te vertellen wat hij meegemaakt heeft toen hij daar predikant was.
0: Okay.
2: Het was namelijk zijn eerste gemeente. En hij heeft daar ook een boek over geschreven. De titel van het boek is Ik zal raad geven. Yeah. En mensen zijn daar welkom in de hervormde kerk om 7:30. In Scherpenissen mochten ze daarbij willen zijn. En omdat het toch een serieus gebeuren is, denk ik, het is toch wel aardig dat de luisteraars op de hoogte worden gesteld.
0: Nou zeker, moeten zij zich dan nog aanmelden? Daarvoor kunnen ze er gewoon bij
2: dat
0: zijn?
2: Dat is geen verplichting, maar wel gewenst.
0: Okay.
2: Dus dan, als ze dat op de website www.ramshoren.nl staan informatie daarover op. Mm-hmm. Dus men kan dan best even laten weten of ze wel of niet. Als men wel wil komen met hoeveel personen, dan hebben we daar een beetje rekening mee houden.
0: Ja, precies. Oké, nou leuk, maar dat is dus aanstaande. Op welke website nog één keertje?
2: www.ramshoren.nl.
0: Oké, daar kunnen ze terecht. En daar vinden ze dan meer over die boekpresentatie die aanstaande is. Leuk. Dat komende vrijdag dus. René Ruijsen, dank eventjes voor bellen.
2: Heel graag gedaan.
0: En veel plezier alvast ermee. Fijn weekend.
2: Dank je.
0: Dag.
2: Goed, dag.
0: Even kijken wat er binnenkomt via de app. Jan die zegt, 70 kilometer hier vandaan heb je alle voorzieningen. En hoeveel pakketten met dingen die wij denken nodig te hebben worden afgeleverd bij je of vlakbij. Ik ga nog even over wat meneer de Rijken zojuist opgooide. Waar moeten we al die mensen laten voor 2050? En ook in het kader van misschien wel die miljoen huizen die straks dan over zijn in 2050. Goed, je mening is welkom in, zegt u, maar misschien daar wel over. Wil je iets anders delen? Je bent uitgenodigd. Nog een paar minuten kun je reageren. 0118 499 999.

Fleetwood Mac en You Make Loving Fun. Komt een appje binnen. Eens even kijken. Simone die vraagt zich af. Het orgel? Met een vraagteken. Nee, de geter misschien nog wel, toch? Op de valreep van zegt u het maar met een kleine muzikale... Nou ja, de gezelschapsdingetje op de vrijdagmiddag. Je luistert naar zegt u het maar. Wat wil je delen? Misschien mooie plannen voor het weekend... Misschien mooie dingen die je de afgelopen dagen hebt meegemaakt. Laat ze achter 0118 499999. Hoop ik je zo te spreken.

0: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
1: Woont u in Beverland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
0: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken, dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers in Nederland zijn die niet werken. In tijden van grote personeelstekorten vindt de overheid dat niet uit te leggen. De komende 4 jaar moeten daarom 75.000 statushouders worden geholpen. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. In de coronacrisis duurde het te lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zei hij dat Nederland niet goed voorbereid was op de coronacrisis en dat nog steeds niet is. Volgende week zijn de verhoren van oud-premier Mark Rutte en oud-minister Koolmees. En ook moet Dick Schoof voor de commissie verschijnen. Hij was tijdens de coronapandemie secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De bemanning van het ISS mag weer terug naar het ruimtestation in. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA de astronauten op om uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. Ook moesten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. In het Russische deel van het ISS waren 2 lekken in de luchttoevoer. Eén ervan is inmiddels gedicht en daarmee is het gevaar geweken. In totaal zitten nu 4 astronauten in het ISS. 2 Amerikanen, een Rus en een Française. Mathieu van der Poel doet dit jaar opnieuw mee aan de Tour de France. Dat heeft zijn ploeg Alpecin Premier Tech bekendgemaakt. Het is de 6e keer dat Van der Poel aan de start verschijnt. Bij zijn vorige deelnames won hij 2 etappes en droeg hij 10 dagen de gele trui. De Tour begint over 4 weken. Het weer. In het zuidoosten nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen begint droog. In de middag kans op wat regen bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: En het staartje dan nog van de vrijdagmiddagspitsje staat stil op de A58. Breda richting Bergen op Zoom voor Heerden 6 kilometer, daar 10 minuten. En de N57 Rotterdam richting Middelburg voor Hellevoetsluis Oudehoorn 5 kilometer. Je vertraging is daar ook een kleine 10 minuten.
0: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
15: 27 mei, demodag scootmobielen.
14: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
18: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
19: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
20: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
21: Hoppa!
20: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
21: Drie sterren slot.
20: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
22: Omroep Zeeland.
10: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
22: Omroep Zeeland.
12: Ja, keert hij terug naar Groene Ster. Zaalvoetballer Saïd Bouzamboe. Zometeen hoor je er meer over in Zeeland komt thuis. Stefan van der Gijzen weet welk weer we kunnen verwachten de komende dagen. En Monica de Vast is onze Zeeuw van de dag. Want in Kortgene is vandaag, maar morgen en zondag, de eerste bootshow georganiseerd in de jachthaven. Monica is de directeur van de jachthaven en Zeeuw van de dag. Haar verhaal hoor je zometeen hier. En er 6:07 je vrijdagavond is begonnen. En dat doe je goed met Omroep Zeeland en muziek van Sam Fender en Olivia Dean.

0: Rain Me In. Muziek van Sam Fender en Olivia Dean. Zaalvoetballer Saïd Bozamboel gaat op zoek naar een andere club. De 36-jarige Vlissinger heeft namelijk bekendgemaakt dat hij na 5 seizoenen vertrekt bij FC Eindhoven. Een van de absolute topploegen van Nederland. Saïd, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Waarom? Ga je daar stoppen?
1: De reden is vooral omdat een beetje net bij Oranje dat ik eigenlijk op een gegeven moment alles wel had gezien. En bij Eindhoven heb ik heel veel mooie dingen meegemaakt. En daarbij kan ik ook gelijk vermelden, want het is eigenlijk net onlangs omdat ik naar Groene Ster ga.
0: Nou ja, zeg, gefeliciteerd daarmee.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, om dan bij Groene Ster meteen even naartoe te gaan. Zij zijn onlangs weer gepromoveerd naar de Eredivisie. Je hebt ook altijd aangegeven, je wil ooit terugkeren bij Groene Ster. Is dit dan inderdaad het moment voor die terugkeer?
1: Ja, klopt. Ik heb altijd gezegd van ik wil afsluiten bij Groene Ster om de cirkel maar rond te maken. En dat is alleen maar mooi omdat ze nu... dat we nu weer terug in de Eredivisie zijn, is voor mij was die stap voor mij makkelijker om te maken. En wat ik al zei, bij Eindhoven heb ik heel veel mooie dingen meegemaakt. Eigenlijk alle prijzen gewonnen die je kan winnen. Ja, nu, voor mij was het nu tijd om lekker terug te keren naar huis.
0: Ja, nou, mooie stap is dat. Toch heel veel terug naar de afgelopen jaren. Hè? Want in de 5 jaar bij Eindhoven heb je veel bereikt. Het landskampioenschap, onder andere topscorer van Nederland geworden. Champions League gespeeld. Wat blijf je het meeste bij van die tijd?
1: Toch wel ook van de groep mensen die we hadden. Maar ik denk ook wel gewoon, we hebben een jaar gehad waarin we eigenlijk alles pakten. Alle denkbare prijzen die hadden we toen gepakt. Maar ook gewoon een unieke groep jongens die we hadden. En dat zal me wel bijblijven. Wat ik ook, waar ik ook met veel trots terugkijk is de Champions League. Hè? Als een jonge droom je om in een Champions League uit te komen. Je ziet het op televisie met het veldvoetbal. En dan mag je dan in de zaalvoetbal mag je dat zelf gewoon ervaren. Dus dat zijn wel echt mooie dingen die bijblijven natuurlijk.
0: Ja, die competitie is net klaar. Met FC Eindhoven zijn jullie uitgeschakeld in de halve finales van de play-offs. Heeft dat dan ook je keuze om te vertrekken eigenlijk bepaald?
1: Ja, klopt. Dat werd de keuze wel veel makkelijker. Kijk, Groene Ster die promoveerde natuurlijk naar de Eredivisie. Dus dat was wel een pluspunt. Wij verloren natuurlijk in de halve finale van Tijgers Roermond, waardoor we geen kampioen meer konden worden en ook geen Champions League meer zouden spelen volgend jaar. Kijk, was het andersom geweest, dan had ik waarschijnlijk een andere keuze gemaakt.
0: Ja, eerder dit seizoen zei je al, dan nam je afscheid bij Oranje, nog meer dan 100 interlands. Nu ga je terug naar Groene Ster, stop je bij Eindhoven. Het is wel het jaar van een verandering, hè?
1: Ja, klopt. Hoe ze dat ook zeggen, je zit een beetje in de herfst van je carrière en dat merk ik aan alles. Je wordt ouder, wat ik al zei net in het begin. Op een gegeven moment heb je alles gezien, heb je alles gewonnen wat je wou winnen. Je hebt de wedstrijden gespeeld die je wou spelen, voor de club gespeeld waar je voor je wou spelen. Het gaat wel voor Oranje, dus dan op een gegeven moment is het ook om keuzes te maken en lekker dicht bij huis te voetballen. En eerlijk gezegd worden andere dingen ook veel belangrijker, dus dat heeft ook echt wel mee gespeeld.
0: Ja, ik neem aan dat je telefoon, terwijl we aan het bellen, dat hij langzaam ontploft met reacties dat je terugkomt.
1: Ja, klopt. Want ik heb eigenlijk in de uitzending, echt enkele minuten geleden, hebben het bekendgemaakt bij Groene Ster dat ik dus de overstap naar hun ga maken. Dus ik krijg heel veel belletjes. Zelfs nu krijg ik belletjes die binnenkomen. Maar ik laat het even voor vanavond. En dat ik gewoon even rustig op iedereen kan reageren. Maar ik laat het nu even wat het is.
0: Ja, dan ga je dit vieren op een bepaalde manier dat je teruggaat?
1: Ik ga het niet echt vieren. Ik heb er vooral gewoon heel veel zin in om straks met de jongens, met de jonge talenten die we hebben bij Groene Ster. Ik heb altijd gezegd, we hebben in Vlissingen hebben we heel veel talent voor voetbal, voor zaalvoetbal. Ja. En ik heb gewoon heel veel zin om met die jonge gasten aan de slag te gaan en om hun, te inspireren, te helpen te ontwikkelen en gewoon mooie dingen mee te maken. Daar heb ik gewoon heel veel zin in.
0: Ja, en ga je volgend seizoen dus meemaken bij Groene Ster in Vlissingen. Saïd Bozamboel, dank om eventjes te reageren daarop. En gefeliciteerd nogmaals.
1: Yes, dankjewel. En een oproep naar alle mensen die luisteren. Kom naar een volle Baskenburg volgend seizoen. En we zullen jullie zeker niet teleurstellen. Net als de vroegere avond in de Baskenburg.
0: Super. Saïd, dankjewel.
1: Yes, dankjewel.

0: Perfectly Lonely is John Mayer hier bij Omroep Zeeland. Wisselvallige dag, aantal buien hebben we gehad, bewolking gezien, ook af en toe de zon, Stefan van der Gijzen. Deze avond kunnen we nog verwachten.
1: Nou, vanavond is er veel zon, in de nacht zijn er opklaringen, maar ook een paar wolkenvelden, het blijft droog. Minimumtemperatuur zo'n 12 of 13 graden. En morgenochtend beginnen we droog aan de dag en is er af en toe ruimte voor de zon. Maar in de loop van de ochtend dan neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en aan het begin van de middag kan het dan af en toe wat gaan regenen. Nou, na de regen wordt het ook wel weer even droog in de middag, maar krijgen we ook te maken met een paar losse buien. Middagtemperatuur morgen opnieuw zo'n 18 tot 19 graden. En vooral morgen in de loop van de avond krijgen we te maken met veel wind uit een zuidwestelijke richting. Nou, zondag is de beste dag van het weekend. Het blijft dan zo goed als droog met af en toe zon. Het wordt maximaal 19 graden met wel een doorstaande zuidwestenwind. Maandag is het dan tijdelijk eventjes wat warmer met temperaturen rond of iets boven de 20 graden. Maar volgen in de loop van de middag en avond weer nieuwe buien. Ja, en na maandag blijkt het toch wel wisselvallig te blijven. Flink wat buien en lage temperaturen. Een frisse 17 graden op woensdag.
0: Oké, okay, op de weg één vertraging gemeld. Dat is op de A58 Breda richting Bergen op Zoom. Voor Heerlen, 5 kilometer file. Je vertraging is daar 7 minuten.

0: Marshmallow, Jelly Roll en Holy Water. Minister Van Wiel die noemt het schokkend dat medewerkers van de omstreden pornosite Motherless zelf kinderporno online plaatsten. Het is strafbaar en hij gaat ervan uit dat het Openbaar Ministerie dit meeneemt in het lopende onderzoek naar de site.
1: Nou, ik heb allereerst kennis genomen van de schokkende feiten. Dus ik neem aan dat de OM daar ook serieus naar gaat kijken. Deze site was natuurlijk al in beeld, is ook offline gehaald. Toen ging het om drogeerporno. Om het zomaar te noemen, ja, nu weer aantijging van kinderporno. Ik denk dat het aantal feiten zich wel opstapelt.
0: Motherless werd eerder door justitie offline gehaald omdat er video's op stonden van gedrogeerde vrouwen die werden verkracht. De voormalige baas van het RIVM, Jaap van Dissel, was het destijds niet eens met de landelijke schoolsluiting, zei hij tijdens het verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. De schoolsluiting was een politieke keuze, zei hij. Het Outbreak Management Team dat was er tegen. Verder gaf Van Dissel toe dat er in het begin van de pandemie te weinig aandacht was voor ouderen in verpleeghuizen.
2: Het beeld van doodskisten letterlijk in de straat. U kunt het zich ongetwijfeld ook herinneren. Dat heeft in het begin zeker de focus bepaald. En ja, op dat moment was de focus dus minder, ook omdat dat niet meteen uit die rapportages naar voren kwam op de alleroudste in de samenleving.
0: Van Dissel is tegen het openbaar maken van de notulen van het OMT. En daardoor blijft informatie welke expert op welk moment een bepaald advies gaf geheim voor het grote publiek. Een koud, vochtig of slecht geventileerd huis kan leiden tot gezondheidsproblemen, zoals astma, reuma of stress. En daarom begint TNO een proef in 5 gemeenten, waaronder Heerlen, Arnhem en Almelo. De huisarts die kan daarvoor de patiënten een verzoek indienen om een huis te verduurzamen. En de gemeente komt dan in actie.
3: Daarin proberen we eigenlijk de zorgprofessionals te koppelen aan een energiecoach traject lokaal. En daarmee te zorgen voor niet alleen het kunnen voorschrijven van medicatie, maar ook het kunnen bestellen van een verduurzaming, van een gezonde woning.
0: En de pilot heet Gezonde Woning op Recept. Dat blijkt in Groot-Brittannië al dat dat een succes is. Daar doen ze het al langer. En de bewoners die werden gezonder na een flinke investering daar in hun huis.

0: Gloria bij Omroep Zeeland. Stefan Daanen zometeen met het Zeeuwse nieuws. Monica de Vast is onze Zeeuw van de dag. Ja, en we weten wat het is.
1: Hey mensen.
2: Het is weer weekend.
1: Morgen op zaterdag dan ben ik er weer met de weekenduitzending. Er wordt gemaaid terwijl het broedseizoen is. De boswachter vertelt waarom. In de boekentip het tweede boek van schrijver Lex Notenboom. En die is volgens onze recensent nog beter dan de vorige. En verder de weersvoorspelling, een overzichtelijk overzicht van de belangrijkste Zeeuwse culturele evenementen en activiteiten. De berichten op het weekend antwoordapparaat en ook de wekelijkse verloting. Bingo! Bingo! Omroep Zeeland sokken worden verloot. Kortom, een mega volle show. Morgenochtend, weekend vanaf 9 uur.
3: Bingo. De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuis bezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
4: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
5: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
6: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
5: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Half zeven geweest. Het Zeeuwse nieuws krijg je van Stefan Daanen. Stefan, goedenavond.
8: Goedenavond. Het Openbaar Ministerie eist 3 jaar cel tegen een 30-jarige man uit Wemeldingen. Hij zou zijn buurman in december met een mes in de buik hebben gestoken. Die raakte daarbij gewond. De officier vindt poging tot doodslag bewezen. De advocaat van de verdachte heeft het over mishandeling na een lange burenruzie. Over 2 weken doet de rechter uitspraak. Saïd Bouzamboe keert terug bij zaalvoetbalclub Groene Ster in Vlissingen. Na 5 seizoenen vertrekt de oud-international bij FC Eindhoven om weer terug te gaan naar de club waar het voor hem allemaal begon. Wat hem betreft is de cirkel nu rond. Groene Ster werd afgelopen seizoen kampioen in de eerste divisie en komt na het winnen van de play-offs weer uit in de eredivisie. Meerdere partijen in Hulst willen dat de provincie onderzoek doet naar een nieuwe verbinding over de Westerschelde. Het gaat dan om bijvoorbeeld een veer of tunnel tussen Perkpolder en Hansweert of Kruiningen. Volgens het CDA is zo'n verbinding goed voor reizigers, ondernemers en studenten. Je hoort Dani Brakke.
9: Gemeente Sluis heeft een verbinding met de overkant. Terneuzen heeft dat, maar Hulst eigenlijk nog niet. En als we verder kijken, ook voor wat het kan bieden op het vlak van toerisme, voor ondernemers, voor de studenten en zeker ook voor onze inwoners, ja, is het gewoon eigenlijk gewoon bijna raar dat die verbindingen er niet zijn.
8: Een meerderheid van de gemeenteraad steunt dat plan. Het verzoek tot een onderzoek gaat nu dus naar de provincie. Daar liggen op dit moment geen plannen voor een veer of tunnel. Bij Douw in Terneuzen is een vlam te zien. Dat komt doordat het bedrijf een kraker opnieuw opstart. De installatie lag sinds juni vorig jaar stil. Bij het opstarten worden restgassen verbrand via de fakkel. Douw verwacht dat de vlam de komende dagen te zien en te horen is. Het weer in Zeeland vanavond af en toe wat zon, maar ook wat wolken. 'S Nachts trekken die wolkenvelden voorbij, maar het blijft droog. Morgen begint dan ook droog, met ook af en toe zon. In de middag regen, het wordt 19 graden. 'S Avonds gaat het stevig waaien vanuit het zuidwesten. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Dat vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
7: Omroep Zeeland. Goedenavond, Zeeland komt thuis.

Susanne Freek. En niemand bij Omroep Zeeland, Monica de Vast, eerste ziel van de dag, kan ons alles vertellen over de eerste bootshow. Vandaag, morgen en ook zondag in Kortgede, in de jachthaven. Hele verhaal hoor je zo hier in Zeeland Komt Thuis. En dit is Elbert Heijs.

0: Horan en de Dinner Party. Nou, van Dinner Party gaan we naar de bootshow in Kortgene. Vandaag georganiseerd, maar ook nog morgen en zondag daar in de jachthaven. En directeur van de jachthaven, Monica de Vast, dan onze Zeeuw van de Dag. Monica, goedenavond.
1: Goedenavond, goedenavond.
0: Hoe was het, de eerste dag?
1: Ja, echt ongelooflijk leuk. De zon is gaan schijnen en die heeft heel de middag geschenen. En er was volk op de haven. Ja, we waren gewoon voor een vrijdag enorm verrast. Het was heel gezellig.
0: Hey, neem ons eventjes mee naar die bootshow. Wat zien we er? Wat maken we mee?
1: Maar je maakt er mee dat er de schepen liggen van 7 tot 20 meter. Op de wal staan allerlei leuke steentjes die bootkussens hebben. Toys voor boys aanprijzen, ja. Verzekeringen. Je hebt met iedereen een heel leuk praatje. Als je van boten houdt, is het enorm leuk om gewoon even met iedereen het gesprek aan te gaan.
0: En de mensen waarmee jij het gesprek bent aangegaan, om toch een beetje te proeven, denk ik, wat de reacties waren. Wat krijg je dan terug?
1: Nou, dat ze verbaasd zijn dat we in Zeeland dit kunnen organiseren. Daar waren ze echt verbaasd over. Normaal kennen we hele grote shows in Amsterdam, in Lelystad. Mm-hmm. Maar in Zeeland kan er ook gewoon iets heel leuks worden neergezet. En er waren heel veel regionale bedrijven. Ja, we stonden daar maar mooi als Zeeuwse bedrijven. Heel mooi.
0: Hey, maar het is de eerste. Kon je ook zeggen, het is allemaal heel fijn, het is allemaal heel goed. Maar waarom is dit dan pas de eerste?
1: Het is ook een hele organisatie. Je moet daar ook wel de ruimte voor hebben. Daar moet je echt naartoe groeien. Want het is niet zo dat je zegt, goh, we gaan eens even iedereen bellen. Je moet een team om je heen bouwen. Nee, we zijn met heel veel bedrijven in de regio. Praat je met elkaar. Je wil graag iets moois laten zien. En dan groei je daar naartoe. Het is echt een effort van heel veel bedrijven uit de regio.
0: Ja, nou zit vandaag die eerste dag erop. Daar kun je een beetje bij komen. Maar dan morgen en zondag ook nog. Wat staat er dan op het programma?
1: Nou, morgen gaan we bijvoorbeeld, gaat er een bootdoop plaatsvinden. Er komen subplanken in het water waar mensen mee te spelen. We gaan een e-foil demonstratie geven. Mensen mogen zelf ook proberen. Er wordt een lezing gegeven over EHBO op het water. Alle standhouders zijn morgenochtend om 8 uur gaan ze weer een boot poetsen. Omdat iedereen te laten zien wat voor moois zij te bieden hebben. Ja, iedereen poetst zijn spullen weer op en laat zien wat voor moois zij te bieden hebben. Er is één standhouder, die heeft een elektrische sloep. Nou, die laat zien hoe dat werkt. De techniek, het varen, het geluid. Ja. En daar word je gewoon helemaal vrolijk van als je ziet hoeveel moois er is.
0: Ja, waar kijk jij zelf het meeste naar uit het komende weekend?
1: Praten met de gasten die er komen. Dat vind ik altijd heel erg. Iedereen heeft een eigen reden om ergens naartoe te gaan. En het is gewoon mooi om te horen wat er speelt. Hoe zij watersport ervaren. Hoe ze ons vaargebied ervaren. Ja, je krijgt echt hele waardevolle informatie. Dat vind ik zo'n feestje. Het is echt een waar feestje om mee te maken.
0: Nou, geniet van het feestje, zou ik zeggen. Een heel klein beetje bijkomen van vandaag. En geniet er dan van het komende weekend.
1: En ik wil graag iedereen uitnodigen om langs te komen. Heb je gevoel bij watersport? Kom langs.
0: In Kortgene bij de bootshow daar in de jachthaven. Monica de Vast is dit.

0: Matthew Black. Wat heb je gemist hier vandaag op de radio bij Omroep Zeeland? Nou, bij Remco vanochtend vertelde Arie van Sluis uit Oostkapelle over de herdenking in Frankrijk waar die bij is. Samen met anderen van verschillende doedelzak- en trommelgroepen verzorgt hij muziek bij de D-Day-herdenking. Het blijft bijzonder om de soldaten van toen te zien, zegt hij.
1: Als je dan die mensen ziet, die zijn al tegen de 100, over de 100. Die zijn daar geland wij spelen dan meestal bij Juno Beach, of de Canadezen zijn geland. Ja, maar alles eromheen gewoon nog steeds.
2: Ja, nog steeds, hè?
1: Ja, zo indrukwekkend.
0: Ja, Arie, vanochtend bij Remco in Zeeland wordt wakker. Dan Gerard Hemse uit Westkapelle. Hij vaart vandaag op de Athina 3, zijn oude sleepboot, bij het evenement Vlissingen Maritiem. Hij heeft altijd op zee gewerkt, voor een groot deel op de ferry naar Engeland. En varen op historische schepen bij dit soort evenementen vindt hij heel leuk.
3: Ja, zeker. Ja, het is toch iedere keer als we op evenementen komen, dan kom je toch iedere keer weer een beetje een gedeelte van dezelfde groep tegen. We zijn net vorige week Oostende geweest. Nou, er liggen nu weer al een heel stel schepen uit Oostende. Die liggen weer al in Vlissingen. Dus dat zijn ook weer allemaal mensen die je normaal niet ziet. Er zijn Fransen bij, er zijn er België zelf, dan Engelsen. Dus ja, dat is leuk met dit soort evenementen. Je komt na een verloop van tijd kom je elkaar weer tegen. En dan, ja, dan heb je toch weer een praatje.
0: Nou, en dan naar zaalvoetballer Saïd Bouzamboul. Hij vertrekt na 5 seizoenen weer bij FC Eindhoven. Dat is een van de topploegen van Nederland. Maar hij gaat namelijk terug naar huis.
4: Ja, een beetje de reden is vooral omdat een beetje net bij Oranje dat ik eigenlijk op een gegeven moment alles wel had gezien. En bij Eindhoven heb ik heel veel mooie dingen meegemaakt. En daarbij kan ik ook gelijk vermelden, want het is eigenlijk net online omdat ik naar Groene Sterren ga. Ik heb altijd gezegd van ik wil afsluiten bij Groene Sterren om de cirkel maar rond te maken. En dat is alleen maar mooi omdat ze nu dat we nu weer terug in de Eredivisie zijn, is voor mij was die stap voor mij makkelijker om te maken. En wat ik al zei, bij Eindhoven heb ik heel veel mooie dingen meegemaakt. Eigenlijk alle prijzen gewonnen die je kan winnen. Ja, nu, voor mij was het nu tijd om lekker terug te keren naar huis.
0: Ja, want daarmee is dan de cirkel rond volgens hem. Hij hoopt vooral dat iedereen dan weer naar de hal komt om daar te kijken naar Groene Ster in het volgende seizoen. Ik wens je een heel fijn weekend. Elias morgenochtend hier met Weekend. En geniet van het weekend. En

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man.
2: Voor elk budget een megabed.
3: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
4: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
3: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
7: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
6: Hoe dan?
7: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
10: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
11: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is van plan om het gebruik van staalslakken te verbieden, tenzij kan worden aangetoond dat het veilig kan worden gebruikt. Het verbod moet volgend jaar ingaan, schrijft staatssecretaris Bertram aan de Tweede Kamer. Staalslakken blijven over na het maken van staal en worden gebruikt als goedkoop bouwmateriaal in onder meer de wegenbouw. Maar het materiaal is milieuvervuilend als het nat wordt en gaat lekken. De bemanning van het ISS is weer terug in het ruimtestation. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA 5 van de 7 astronauten op uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. De twee andere bemanningsleden moesten 2 lekken in de luchttoevoer dichten, zegt astronaut André Kuipers.
15: Op zo'n moment kan het natuurlijk misgaan met zo'n reparatie, dat de lucht veel sneller ontsnapt. En dan moet je zorgen dat de mensen die veilig zijn. En vandaar dat ze moesten schuilen als het ware.
14: Er wordt uitgezocht waardoor de luchttoevoer kon gaan lekken. Opnieuw is het marineschip De Ruiter gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China zijn de marine en de luchtmacht ingezet om het Nederlandse fregat te volgen. Het schip is onderweg naar een oefening, zegt correspondent Laura van Meegen.
16: Het fregat zal nog aanmeren in Korea en daarna doorgaan naar Hawaii om daar met een grote internationale militaire oefening mee te doen, dat geleid wordt door de Verenigde Staten en waar nog zo'n 30 andere landen aan deel zullen nemen.
14: Vorige week claimde het Chinese leger hetzelfde fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. De finale van Roland Garros gaat zondag tussen de Duitse tennisser Alexander Zverev en de Italiaan Flavio Cobolli. Zverev won vanmiddag van de Tsjech Mensik. En vanavond zou de andere halve finale bepalen wie zijn tegenstander wordt. Maar zijn tegenstander Matteo Arnaldi meldde zich kort voor de wedstrijd ziek vanwege een virusinfectie. En dus ging Cobolli automatisch door. Het weer vanavond is in het zuidoosten en oosten nog een bui mogelijk. Verder droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Nou, de ene zei dat tegen de andere. Nou, het was toch beloofd dat we binnen 3 maanden weer teruggaan.
1: De Molukse gemeenschap in Zeeland heeft een bijzondere geschiedenis. Ze dachten hier maar even te komen wonen. Maar ze konden niet zomaar terug. Bekijk hun verhaal in de serie Koude Grond. Op maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het lichaam van het kind dat gisteren werd gevonden in een silo in Zuid-Frankrijk is de vermiste Liana, meldt het Franse OM. Het meisje van 11 werd sinds vorige week vrijdag vermist. Eerder deze week werd al een man van 41 opgepakt. Het gaat om de vader van een goede vriendin van Liana. Hij is eerder aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige, maar werd daar nooit voor veroordeeld. Hoe het meisje om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. De leiders van de EU-landen zijn bij elkaar in Montenegro om te praten over de toetreding van 6 Balkanlanden. Er wordt al jaren over onderhandeld, maar het verloopt moeizaam. Montenegro hoopt dat het in 2028 kan toetreden, maar dat land moet dan nog wel wat doen, zegt correspondent Thijs Kettenis.
2: Bijvoorbeeld de rechtsstaat te verbeteren, corruptie aan te pakken. Ja, en uiteindelijk gaat Montenegro er natuurlijk niet over wanneer ze toetreden. Dat zijn de EU-regeringsleiders.
1: De EU hoopt te voorkomen dat de Balkanlanden afhaken en hun heil zoeken bij bijvoorbeeld Rusland en China. In de coronacrisis duurde het lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zei de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Hij zei verder dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen.
3: Bij zo'n stelseldepartement dan toch een crisis komt, moeten zittende mensen opeens en beleid maken en andere dingen doen. En dat zet een enorme druk op de mensen. Ik heb wel eens in mijn taalgebruik gezegd, sommigen raakten bijna uitgewoond. Uitgeput, uitgewoond.
1: Volgende week zijn de verhoren van onder andere oud-premier Rutte en oud-minister Koolmees. Het kabinet wil de komende 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk helpen. Dat schrijft minister Aerts in een brief aan de Tweede Kamer. Statushouders met relevante werkervaring moeten makkelijker aan de slag kunnen in sectoren waar een tekort is. Het weer. In het oosten nog een paar buien. Verder is het droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst droog. In de loop van de middag kans op regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hoe leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op TV.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin gisteren in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt daar het nut niet van in te zien en vindt ook de toon van de brief onbeleefd. Volgens Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Steeds meer influencers maken reclame voor online winkels die namaakmerkkleding verkopen. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. In ruil voor producten of tegen betaling moeten de influencers video's plaatsen op platforms als TikTok, waarin ze de producten bespreken en de verkoper benoemen. Ook deze influencer werd benaderd door namaakverkopers.
2: Je denkt natuurlijk, ik wil die kleding, ik wil die gratis schoenen, ik wil die gratis tas. En dan, ja, dan denk je niet erover na van, oh, ze gebruiken je eigenlijk een soort van een beetje.
1: Het verkopen en aanprijzen van namaakkleding is strafbaar. De politie heeft een jongen van 16 opgepakt vanwege de explosie in maart bij een bedrijf op de Amsterdamse Zuidas. Er ontstond een kleine brand die snel kon worden geblust. Eerder werd ook al een jongen van 17 opgepakt. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door dezelfde groep die eerder achter aanslagen op onder meer een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam zei te zitten. Een van de daders die vandaag is veroordeeld voor de kunstroof in het Drents Museum verkoopt kleding waarop hij verwijst naar de roof. Er zijn onder meer shirts te koop met daarop de Roemeense gouden helm die werd buitgemaakt bij de roof in Assen. Hij droeg het shirt ook bij de uitspraak vandaag en dat was opmerkelijk, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
3: Want in de rechtszaal heeft hij bijna niks gezegd en hij was boos dat zijn naam en afbeelding door het OM werden verspreid. Maar op de site plaatste hij onder meer een rechtbanktekening van zichzelf.
1: De drie verdachten zijn veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 12 graden. Morgen eerst droog, later regen bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zeeland en het water. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De havens, de schepen, de mensen en hun verhalen. Van donderdag 4 tot en met maandag 8 juni, Vlissingen Maritiem. Je hoort en ziet het bij Omroep Zeeland.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor twee zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf, maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs, vertelt deze verslaggever van de BBC.
2: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
1: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlandse fregat De Ruiter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
1: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistent-trainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog, in de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 12:15, de Zeeuwse Top 40.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. President Poetin van Rusland heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een eind aan de oorlog. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen op een Joodse school en een synagoge zei te zitten. Asielminister Van der Brink denkt dat de langere wachttijd voor asielzoekers beperkt wordt tot 3 jaar. Critici vrezen dat door de nieuwe regels sommige asielzoekers wel 10 jaar moeten wachten op duidelijkheid. Dat komt doordat het kabinet vanaf volgende week nieuwe asielzoekers voorrang geeft bij hun asielaanvraag. Asieladvocaten hebben weinig vertrouwen in de nieuwe aanpak. Een van de daders die vandaag werden veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden vandaag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranje Vrouwen hebben rechtstreeks een kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder vanavond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Nederland moet dinsdagavond winnen van Polen en hopen dat Frankrijk en Ierland gelijk spelen. Anders moet Oranje in het najaar play-off spelen. Het weer op de meeste plaatsen droog, minimaal vannacht tussen 10 en 14 graden. Morgen overdag eerst droog, maar vanuit het zuidwesten neemt al vrij snel de bewolking toe en volgt regen. En vooral in het oosten zijn er lokaal wat stevige buien. Het wordt 19 à 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Russische president Poetin zit een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief ook onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting 23 jaar geleden. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De nu veroordeelde man is een vader van 6 kinderen. De politie kwam hem 3 jaar geleden op het spoor na nieuw DNA-onderzoek. Het slachtoffer werd in de zomer van 2003 mishandeld, gewurgd en verkracht. De rechter noemde het een wonder dat ze het geweld overleefde. Een van de daders die gisteren werd veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden de afgelopen dag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranje Vrouwen hebben rechtstreekse kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder de afgelopen avond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Dan het weer, veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend is het eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. En tussendoor ook wat zon, het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hoe maak je van Zeeland je thuis als je uit een ander land komt? Een bonus lust bijna iedereen. Maar hoe zit dat met mosselen? Iedere nieuwkomer heeft een eigen verhaal. Thuis in Zeeland. Donderdag op tv bij Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of ze zich kunnen melden. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen zei te zitten op een Joodse school en een synagoge. Het Nederlands elftal heeft voor het eerst getraind in de VS. Voor die training in New York werd een minuut stilte gehouden voor de overleden oud-teammanager Hans Joritsma. Die overleed donderdag en was 77 jaar. Dan het weer. Op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien en tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: you.
1: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
2: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
1: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones, dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. En ook zonden Spanje, Ierland en Slovenië het evenement niet uit op televisie. In 148 landen brachten mensen hun stem uit voor het Songfestival. 2 landen meer dan vorig jaar. Dan het weer, op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.